0: zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols, overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Johnny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland...

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: falls, but we carry on.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: op 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme...

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Warmte zorgt voor lagere fruitoogst en dorpen Noordoostpolder willen meer nieuwbouw voor jongeren. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
7: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent op vrijdag de 7e augustus. Lekker vroeg en we hebben veel leuke dingen voor je. Hoe is het met jou, Leo?
8: Het gaat prima.
7: Gaat prima.
8: Ja.
7: Heb je een goede proefrit gehad?
8: Ja, oh ja, ik ging gisteren een testrit maken in een zwarte elektrische auto.
7: Ja, dat was je toch niet alweer vergeten?
8: Nee. En we zijn tot zaken gekomen.
7: Oh, kijk eens aan.
8: Ja, dus die moet nog gepoetst en gedaan worden, dus ik heb hem nog niet bij me.
7: Dus jij rijdt voortaan volledig elektrisch?
8: Ja.
7: Hartstikke goed.
8: En dan hebben we nog een auto en die heeft elektrisch en benzine samen.
7: Nou, kijk eens aan.
8: Dus dan kunnen we van alle markten thuis zijn.
7: Dat is mooi.
8: Ja. Even kijken.
7: Flevolandse appel- en perentelers, daar gaan we het zo meteen in het nieuws over hebben. Die dreigen een deel van hun oogst te verliezen door de warmte van de afgelopen weken. Een fruitteler uit Biddinghuizen legt uit wat er met appels gebeurt als het warmer is dan 30 graden.
8: Ja, en we zitten nog steeds lekker in de vakantiesferen. Want het scoutingkamp Nawaka in Zeewolde, dat is in volle gang. Daar staat een bijzondere vuurtoren. En wat daar speciaal aan is, dat hoor je straks.

0: van Amy Winehouse. Goedemorgen, het is 6:30 over 6. Je bent bij Flevoland.
1: Appel- en perentelers in Flevoland dreigen een deel van hun oogst te verliezen door de warmte van de afgelopen tijd. Peren kunnen te vroeg van de boom vallen en appels kunnen verbranden.
0: René Laan van fruitgroothandel Sikker Organica in Biddinghuizen omschrijft dit proces.
2: Nou ja, het is voornamelijk de temperatuur en direct zonlicht. Wat een van de problemen die dat kan geven is zonnebrand. Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft. Ja, en daarmee is hij eigenlijk afgeschreven.
3: Als de temperatuur boven de 30 graden stijgt, kan het snel gaan voor een appel.
2: In de boomgaard waait het niet. Of in ieder geval een stuk minder. En daardoor loopt de temperatuur harder op. Als een appel dan vol in de zon hangt, ja, dan kan het appeltje zelf 40 graden worden. En nog warmer. Dan treedt dat proces op. Ja, je kan wel 20% tot 30% wat zonnebrand oploopt. Als je echt volledig in de problemen loopt, zou ik maar zeggen.
3: Telers kunnen die zonnebrand, niet te verwarren met de beschermende crème voor onze huid, slechts beperkt aanpakken. Maar die maatregelen komen ook weer met grote risico's. Want door beregening kunnen appels en peren ook weer sneller schimmels krijgen.
2: Ja, we kunnen natuurlijk beregenen in de boomgaard. De meeste boomgaard heeft wel een beregeningsinstallatie. En als je dan gewoon een klein beetje water beregent, de verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
3: René en de telers zien de afgelopen jaren een zorgwekkende trend ontstaan.
2: Specifiek de zonnebrand. Ja, dat gebeurt natuurlijk vaker als je meer warmte in je boomgaard hebt. Dus ja, het is niet dit jaar tot nu toe niet heel veel meer dan andere jaren. Maar het is gewoon in al langer een veel voorkomend probleem.
1: En dat was fruitteler René Laan over de steeds groter wordende invloed van de warmere zomers op de appeloogst. Verslaggever Yannick van der Wouw die sprak met hem.

0: Nou,
1: die energie van de Blues Brothers heb ik op dit moment nog niet, hoor. Ik weet niet hoe het met jou is, maar nee. Dat moet nog even loskomen.
0: Eerder die van Sommieux die ervoor zat. Ja. Ja. En dat was Dark Before the Dawn. Ook een prettig liedje om mee wakker te worden.
1: Ja, het is de eyecatcher van scoutingkamp Nawaka in Zeewolde. Een grote vuurtoren aan het strand. Rood-wit gestreept. En met een bijzonder aspect.
0: Want er zitten 0 schroeven, spijkers of moertje in. Jesse Roels van het pioniersteam vertelt hoe ze op het idee zijn gekomen.
2: De mensen van de havendienst die hebben altijd de wens gehad om een vuurtoren bij de haven te hebben. Toen dachten wij, nou, die kunnen wij wel verzorgen dit jaar. Dus zodoende zijn we eens gaan ontwerpen. Daar is dit het resultaat van.
3: En hoe bouw je dit dan?
2: Eerst een goed plan maken. En daarna hebben we de staanders op de grond geknoopt. En grote frames van gemaakt, die hebben we omhoog gehesen. En daarna zijn we rustig aan omhoog gaan werken, dichtknopen en netjes maken.
3: Jan, ik hoor het woord knopen, knopen, knopen. Het is niet schroeven, vastmaken op andere manieren, hè?
2: Nee, het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het gewoon alleen hout en touw. Dus daar zit alles mee vast.
3: En hoe hoog is hij nu dan?
2: We zitten op de 22 meter, de bovenkant van het bouwwerk. Dus het is een beste hoogte.
3: Ik zie nog een paar man boven, druk bezig. Je moet geen hoogtevrees hebben hier, hè?
2: Nee, klopt. Ze zijn de laatste klimbalkjes eruit aan het halen. Dan is hij helemaal netjes en dan zijn we helemaal klaar. En die hoogtevrees die is inmiddels uit na een week bouwen.
3: Ja, want een week bent u hiermee bezig en ik zie overal touw. Hoeveel touw wordt er wel niet gebruikt?
2: Ik denk dat we nu zo'n 4 kilometer touw wel erin hebben zitten. Dus dat gaat hard. Maar we hebben gelukkig een goede voorraad, dus dat komt goed.
3: En nu zo staat, trots?
2: Zeker, heel erg trots. Gisteravond gingen de lampjes aan met de echte lamp erbovenin. Dat is het mooiste. Dus we hebben de werkende lamp erin. Dus ik denk dat ze in Harderwijk onze vuurtoren wel kunnen zien staan.
3: Ja, want een vuurtoren zonder licht?
2: Dat is niks, hè? Dat is niks.
1: Nee, dat kan natuurlijk niet. Nou, na afloop van Nawaka breken de scouts die vuurtoren ook weer af.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Voetbalnieuws uit de Conference League.

0: Klaar het liedje? Ja, het liedje is klaar. Nielsen was dat op Flevoland en zijn hitje Aan Zee. Over Aan Zee gesproken. Vertel, er is nieuws.
1: Ja, nou niet zo mooi nieuws, want de duinbrand bij Oudorp is... er was natuurlijk een duinbrand. Nee, dit is eigenlijk wel goed nieuws, want die is onder controle. Ze hebben daar heel hard gewerkt. Nou, de brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het eventueel weer oplaait daar.
2: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand woedde ruim 7 uur en kon worden tegengehouden door natte stoplijnen. Dat is in feite een sproeisysteem, zoals je dat kent in de tuin, maar dan in het groot. Daar kon je gisteren natuurlijk al alles over horen naar aanleiding van de brand bij Venray. Hebben ze dat systeem ook gebruikt.
0: Ajax en Twente zijn iets dichter bij het hoofdtoernooi van de Conference League. Ajax versloeg thuis het Ierse Shelbourne met 3-1. FC Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dacia. Trainer Van den Brom stelde wat andere spelers op. En was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat we dat het geslaagd was. Dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op.
0: Volgende week zijn de returns en dan volgen nog de play-offs. Kortom, ze zijn er maar druk mee.
1: Dan nog wat ander nieuws. Intimidatie om een politieke poster of vlag aan huis. Engelen en Boekhoven waren geen uitzonderingen. 13% van de mensen die een uiting aan huis hingen kreeg negatieve reacties. Een kwart van hen haalde het uit vrees voor hun veiligheid weg. Blijkt uit een onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel. In de afgelopen weken werd in een aantal dorpen huizen beklad, bewoners geïntimideerd en zelfs een auto het water ingeduwd, omdat mensen openlijk steun uitspraken voor de opvang van vluchtelingen. Dat deden ze dan bijvoorbeeld met een poster achter het raam. Samen leven, hè, stond daar dan op.
0: Ja.
1: Dat zijn toch geen mooie ontwikkelingen natuurlijk.
0: Kun je dus vanavond zien op je televisie. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: De oogst van appels en peren gaat deels verloren door de warmte. Appels verbranden als het 30 graden of warmer wordt en peren vallen dan te vroeg van de boom. Flevolandse telers koelen hun oogst af door bomen te beregenen, zoals René Laan uit Beddinghuizen.
2: En als je dan gewoon een klein beetje water beregent, de verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
1: Maar ja, dan neemt de kans op schimmels weer toe. Er moeten meer woningen worden gebouwd in de dorpen van Noordoostpolder. Zo kunnen jongeren in hun dorp blijven wonen en kunnen scholen en winkels blijven bestaan. Daarvoor pleiten de dorpsvoorzitters in de zomerserie over jubilerende dorpen. Nagel en Espel bestaan 70 jaar, Band 75 en Ens 80 jaar. Zwemmen bij het havenfront en aan de Hanzekade in Dronten moet kunnen, vindt het CDA. De partij heeft hierover vragen gesteld. Nu is dat nog verboden omdat het onveilig zou zijn. Het CDA wil weten of de haven een veilige zwemplek kan worden. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals was gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had die munitie al een dag eerder afgeleverd in Oekraïne.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We krijgen vandaag opnieuw een prima Hollandse zomerdag voorgeschoteld in onze provincie. De zon schijnt flink, er komen stapelwolken voor en het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een enkel lichtbuitje in de Noordoostpolder niet geheel uitgesloten. In de loop van de middag en tijdens de avonduren lossen de wolkenvelden op steeds meer plaatsen op en krijgt de zon veel meer ruimte om te schijnen. De temperatuur stijgt naar 22 of 23 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. Het weekend ziet er dan vooralsnog zomers uit, waarin de temperatuur flink gaat stijgen naar 25 graden op de zaterdag. En zondag wordt het zelfs 29 graden in het zuiden van de regio.
5: Nou, we hebben deze week natuurlijk aandacht besteed aan de jubilerende dorpen in Noordoostpolder. Vandaag blikken we vooruit, want ja, als het goed is, worden die dorpen, nou, dan duurt het niet zo heel lang meer, toch 100 jaar.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: ABBA en Dancing Queen. Goedemorgen, als je net de radio aanzet. Je bent bij Flevoland en we hebben nieuws voor je.
1: Zeker, het is feest in Noordoostpolder. Vier dorpen hebben een jubileum te vieren. Nagelen, Band, Ens en Espel kruipen langzaamaan richting de 100 jaar.
0: De dorpsvoorzitters werpen voorzichtig een blik op de toekomst. We beginnen in Nagelen.
2: Ik hoop dat het dorp dan in ieder geval plaats kan geven aan alle jongeren die hier nu wonen. Die daar ook een woning hebben kunnen vinden, zodat het dorp verder kan ontwikkelen. En dat we daardoor ook alle voorzieningen in stand kunnen houden. Dat alles misschien nog een beetje uitgebreid kan worden, zodat het een leefbaar dorp blijft zoals het nu ook is.
3: De dorpsvoorzitter van Espel hoopt vooral dat het dorpse gevoel blijft.
4: Ik hoop dat het nog steeds diezelfde saamhorigheid en dat het zelfredzaam zijn, dat dat nog steeds in het vaandel heeft. En dat je, als je hier woont, misschien niet allemaal even goed, maar dat je wel nog steeds elkaar begroet, wat hier heel normaal is.
5: Ja, ik hoop dat het net zo mooi of mooier wordt. En dat de gemeenschap blijft zoals die is, met het samen dingen doen en saamhorigheid en dat soort dingen.
3: Dat was de voorzitter in Ens. Net als de andere jubilerende dorpen is Ens een plek waar de komende tijd veel bijgebouwd gaat worden.
5: Wat één ding zeker is, is dat Ens natuurlijk nog weer meer uitgebreid is met woningen. Dat staat al op de rol, dus dat is een ding wat zeker is. Een nieuwe school van 3 losse scholen komt er sowieso één centrale school. Dus dat is sowieso al een verandering.
3: In Band zien ze de mogelijkheid om te groeien naar het water.
6: We hebben ook de mogelijkheid om de Lemste Vaart te betrekken bij het dorp. En daar zijn de eerste gesprekken zijn daarover met de gemeente. Van, kunnen we daar wat mee? Nou, water is sowieso een issue. Hè? Hoe berg je water? Nou ja, we kunnen ook een kanaaltje graven naar het dorp toe. Hoeft niet helemaal niet zo ver te zijn. En dan kunnen we dus wonen aan het water. Nou, dat zou het natuurlijk helemaal uniek maken.

0: dorpen veranderen, verdwijnt soms ook wat. Maar niet alles. De voorzitter in band weet wat moet blijven.
1: En we hebben hier natuurlijk een fantastische Bandsiliek. Ja, dat is de markering van band. Hè, maar en daarmee echt een eyecatcher. Ja, die blijft. Ja.
0: Wat er gebeurt met band, maar de Bandsiliek die blijft.
1: Die Bandsiliek die blijft staan.
0: En wat blijft in Espol?
2: Ik zou het heel mooi vinden als we hier in ieder geval over 30 jaar dat prachtige monument wat hier achter mij staat, onze dukwelf met de meeuwen erop, dat die in ieder geval er nog wel staat. Dat zou ik wel heel fantastisch vinden.
3: Nou, dat waren de dorpsvoorzitters van de jubilerende dorpen Nagelen, Band, Ens en Espol. Nou, volgende week hebben we een nieuwe zomerserie. Die draait om de nieuwste voorstelling van het Almeerse theatergezelschap. Vis-à-vis Carousel heet die voorstelling.

0: Taylor Swift en Opa Lighten. Zometeen Simply Red, Something Got Me Started. Maar eerst gaat Jolien vertellen wat er in de rubriek zit, wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
1: Ja, dat straks in Langs de Lijn en Omstreken. Daar was aandacht voor inbraken bij de brandweer. Gebeurt steeds vaker.

0: Echt een drumpartijtje van Joliene bij Simply Red. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: In Nieuwsuur ging het over algoritmes die de overheid gebruikt om visumaanvragen en asielprocedures goed of af te keuren. Rechters willen meer inzicht in die algoritmes. Zijn ze opheldering over de rol van kunstmatige intelligentie bij de besluiten. Senay Gebreyab is hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de UvA en lid van de voormalige staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Volgens hem zet de overheid sterk in op efficiëntere processen.
2: Dit komt met het risico dat er gefocust wordt op efficiëntie en niet op publieke waarden zoals rechtvaardigheid, vertrouwen in de overheid, et cetera. Het tweede punt is dat de overheid sterk vertrouwt op digitalisering en profilering op basis van data. En niet alleen maar omdat het effectiever en efficiënter zou zijn, maar ook omdat het objectiever en neutraler zou zijn.
1: Nou ja, Gebreyab twijfelt aan die neutraliteit. Volgens hem wordt er te weinig gekeken naar het individu.
2: Waar het in de kern volgens mij fout gaat, is dat de overheid aan de ene kant mensen wil behandelen, beoordelen op basis van de individuele gedragingen. Maar elke keer weer terugvalt op de groep tot wie een persoon behoort. Daar zit spanning in. En nu met de toepassing van datagedreven profilering, die vaak ontworpen zijn om op basis van groepskenmerken te acteren, verergert en versnelt die werkwijze.
0: Hoe is het leven voor Iraniërs na een half jaar oorlog? Daar ging het over in Met het oog op morgen gisteravond. De VN meldt dat er sinds maart 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Martin Abbasi is een Nederlandse Iraniër en gemeenteraadslid in Haarlem. Hij hoort van zijn familie in Iran over slapeloze nachten.
3: Je moet je ook voorstellen, de Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
0: Abbasi had aan het begin van de oorlog nog de hoop op verandering, maar die hoop is inmiddels verdwenen.
3: Ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neven en nichten die mijn leeftijd zijn, 20ers, 30ers, ja, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
1: In Langs de Lijn en Omstreek aandacht voor inbraken bij de brandweer. De afgelopen maanden wordt de brandweer geplaagd door een golf van inbraken. Deze week was het opnieuw raak in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp. Sloegen dieven toe en dat was al de derde inbraak in een week tijd in de hoofdstad. Steven van der Looy is commandant van de brandweer Amsterdam-Amsteland en vertelde wat er zoal wordt gestolen.
4: Een hele grote schaar waarmee je door metaal delen van auto's kunt knippen. En het andere apparaat is een spreider waarmee we deuren van auto's kunnen openforceren. Dus dat is heel bijzonder materiaal wat wij nodig hebben om in sommige gevallen levensreddend handelingen te verrichten.
1: Ja, dan denk je, wat moet je daar dan mee? Nou, dieven die gebruiken de apparatuur voor heel andere dingen, zei de Looy.
4: Wat de politie begrijpt is dat zij toch het beeld hebben dat die mensen dat gebruiken om ook zelf weer inbraken te gaan doen in met name in winkels of in andere panden. Dus het is voor inbrekers blijkbaar heel handig spul om te hebben. Maar wij zouden het toch heel graag op onze eigen auto's houden.
1: Ja, dat lijkt me logisch. Nou, een simpele oplossing, zoals het opbergen van de apparatuur in een kluis, is volgens de Looy geen optie.
4: Als we dan het nodig hebben, dan in dit geval zeggen we vaak iedere seconde telt. Dat zijn allemaal weer kostbare tijd die wij dan verliezen om die spullen weer beschikbaar te krijgen. Dus het is de afweging tussen veiligheid en snelheid in dit geval.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Dan sta je daar, dan heb je een uitdruk, dan sta je voor die kluis. Weet jij de code nog? Nee. Nou, snel opzoeken.
0: Die willen maar één ding, is wegwezen.
1: Dat werkt natuurlijk niet. Wat zaken gisteravond op radio en tv?

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dit is Flevoland.
2: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het dan alleen hout en touw.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Dat is niks, hè? Dat is niks.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Warmte zorgt voor lagere fruitoogst en dorpen Noordoostpolder willen meer nieuwbouw voor jongeren. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
11: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
10: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
12: Als dan alle 4 de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
10: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files of vertragingen. Je kunt lekker doorrijden deze vroege vrijdagochtend. Er staat wel een flitser op de N701. Dat is de Oostvaardersdijk bij Almere. Hectometerpaal 14,5. Dat is alles. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over aardappelboeren die dit voorjaar met een onverkoopbare voorraad bleven zitten. Nou, die kunnen daar nu alsnog lekker aan verdienen, want de prijs is gestegen naar 20 tot 30 cent per kilo. Daar praten we zo over met een deskundige.
8: En we hebben nog meer nieuws van de boerderij. Want Flevolandse appel- en pierentelers dreigen een deel van hun oogst te verliezen door de warmte van de afgelopen tijd. Een fruitteler straks uit Biddinghuizen vertelt wat er gebeurt bij 30 graden en meer.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Alex Warren's grote hit van dit moment heet Fever Dream.
1: Aardappeltelers die dit voorjaar nog met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, zijn deze dagen toch spekkoper. Ze profiteren van de sterk gestegen prijzen die in een paar maanden tijd van 0 cent per kilo naar 20 tot 30 cent per kilo zijn opgelopen.
0: Dus de telers brengen nu hun aardappelen uit de loods, alsnog op de markt. Niels van der Boom van DCA Market & Telers in Zuid-Lelystad volgt de aardappelmarkt op de voet. Hij is nu bij ons vanuit Denemarken. Goedemorgen, meneer van der Boom. Goedemorgen. Ik hoor u niet. Hoort u mij wel?
2: Ja.
0: Oké. Hoe kan het dat die prijzen in een paar maanden tijd zo omhoog zijn gegaan?
2: Dat heeft natuurlijk alles te maken met de droogte die we in heel Europa, waar we mee te maken hebben. En die ervoor zorgt dat de nieuwe oogst gewoon later komt en veel kleiner uit gaat vallen.
0: Oké. En die aardappel die nog in die loodsen zitten, ja, is dat nog wat? Hoe zien die eruit?
2: De mensen die nu nog aardappelen hebben zitten, die hebben daar vaak hele goede bewaarmogelijkheden voor. Dus die zijn in gemiddeld genomen eigenlijk nog wel prima om nu te verwerken.
1: Oké, dus als consument merk ik het verschil niet?
2: Nee, als consument merk je het verschil sowieso niet. Want de fabriek die de friet maakt, die zorgt er uiteindelijk voor dat de productkwaliteit altijd is zoals de consument verwacht.
0: Ja. Die boeren die ze hebben bewaard, die zijn nu spekkoper natuurlijk. Ze halen het eruit en vangen nu hoeveel?
2: Dat ligt een beetje aan wat voor ras je hebt. Maar de prijzen daarvan liggen ergens tussen de 20 en de 30 euro. Alleen dat spekkopen moet je wel in perspectief bezien. Want in zo'n schuur draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie. Die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs. Of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen. Alleen als je het vergelijkt met 1 euro dat we een begin juli nog mee te maken hadden. 1 euro of nu 30 euro, ja, dat is natuurlijk wel een wereld van verschil.
1: Ja, nou zeiden we het al, hè, u volgt die aardappelmarkt op de voet. Als we nou terugkijken, hè, naar die afgelopen maanden, was dit dan uitzonderlijk of zegt u van dit hoort er een beetje bij?
2: Nee, dit hoort er zeker gelukkig niet bij. Dit is echt zeer uitzonderlijk waar we mee te maken hebben. Dit is nog nooit vertoond en hopelijk ook niet nog een keer. We hadden in afgelopen oogstjaar een enorm grote aardappeloogst. Daar kwam bij dat de afzet van het product, en dan met name van friet, dat die terugliep vanuit Europa. Dus ja, toen had je een soort perfect storm, waardoor dat er en te veel aardappelen waren en weinig vraag. Ja, en toen kelderde de markt en eigenlijk niemand had voor mogelijk gehouden dat dit nog zou kunnen gaan gebeuren.
1: U ook niet?
2: Nee, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Ik kan nu heel leuk gaan doen. Maar nee, ik had dit zeker niet zien aankomen. Gezien de enorm grote voorraden. En dat is ook altijd nog wel interessant hoor. Want ja, als je de cijfertjes naast elkaar legt, dan denk je van nou, er hadden echt genoeg aardappelen moeten zijn. Maar om de een of andere reden zijn ze er niet.
0: Oké. Zijn we even naar de consument. Die gaat straks een voorgebakken ingevroren friet kopen van de fabriek in de supermarkt. U zegt er komt nog wat uit de loodsen. Maar de oogst die nu op het land is, die is kleiner omdat het zo droog is. En zo warm, waar komen we op uit? Gaan we meer betalen in de supermarkt?
2: Nee, dat denk ik niet. Kijk, in de supermarkten sowieso niet. Want dat zijn hele lange termijn afspraken. Dus voor een half jaar tot een jaar. Die een supermarkt maakt met een frietfabriek. Wat er wel zou kunnen, is door de droogte hebben we niet alleen minder kilo's. Maar de aardappelen zijn ook minder lang. En als je wel eens bijvoorbeeld bij de grote gele M gaat eten, heb je van die hele mooie, lange, dunne frietjes. Daar hebben ze wel hele mooie, lange aardappelen voor nodig. En die hebben we dit jaar wat minder. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld de friet iets korter is dan je gewend bent. Maar ja, de verhalen dat dan de prijs gelijk stijgt, ik geloof daar niet zo in.
1: Oké. U bent nu dus in Denemarken. Dat hoort een beetje bij uw baan. U gaat door heel Europa of...
2: Ja, niet iedere week hoor, maar inderdaad, ja, geregeld wel. En nu is inderdaad hier, maar het is bewolkt. Gisteren nog wat regen, dus het is ook niet overal in Europa dat het zo droog is. Het is vooral in hoe meer naar het zuiden gaat, hoe droger het wordt.
1: Ja, uiteraard. Maar wat doet u dan in Denemarken?
2: Ja, dat is eigenlijk weer een heel ander verhaal. Maar ik werk niet alleen voor DCA. Ik heb ook nog een eigen bedrijf. En daarvoor doe ik ook wel andere opdrachten. En wel in de landbouw, in de agrarische sector. Dus ga ik hier naar een agrarisch bedrijf.
1: Oké. Okay. Nou, wensen we u daar heel veel succes bij.
0: En die regen mag u deze kant op sturen. Niels van der Boom.
2: Ja, dat zal ik proberen.
0: Oké. Okay. Hartelijk dank. Dat was Niels van der Boom vanuit Denemarken. Ga meteen door. Ja, we hadden het erover. Met het weer.
1: Ja, zeker. En dat doen we met Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja, we hadden het er al even over, inderdaad, wat neerslag. Nou moet ik zeggen, ik was vergeten mijn tuindeuren bij de slaapkamer gisteren dicht te doen. Dus ik kwam de slaapkamer binnen en ik denk, oh jee, dus nou ja, alles was een beetje nat geworden. Ik had wel regen, maar goed, dat was in Friesland. Hoe was het in Flevoland?
3: Ja, er is ook wel een enkele bui gevallen. Het stelt allemaal niet zoveel voor. Maar ja, je zou bijna vergeten dat inderdaad de ramen of de deuren nog een keer dicht moeten. Als het dan die ene keer in de maand nog regent in de zomer.
1: Ja.
3: Maar voorlopig hebben we het wel weer gehad wat die regen betreft.
1: Oh.
3: Want het ziet er de komende tijd behoorlijk warm en droog uit weer. Nou, ook op dit moment is het op de meeste plaatsen droog. Een heel enkele bui trekt later vanochtend nog wel vanaf het IJsselmeer over onze omgeving heen. Het zal geleidelijk aan wel steeds meer gaan oplossen. En vanmiddag hebben we dan te maken met vrij veel zonneschijn, overwegend droog weer en temperaturen van een graad of 23. Nou, vanavond wordt het dan helemaal zonnig en dan stroomt langzaamaan weer wat warmere lucht ons land binnen. Ook over onze omgeving heen. En dat gaan we dit weekend wel duidelijk merken. Morgen valt het nog wel mee waarschijnlijk. Het wordt dan zo'n 22 tot 24 graden met opnieuw veel zonneschijn. En er staat maar weinig wind. Dus over het algemeen ziet het er eigenlijk heerlijk uit deze dag.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. En als we wat verder gaan kijken?
3: Nou, zondag wordt wel duidelijk warmer. Dan wordt het een graad of 27 gemiddeld. In het binnenland misschien wel richting de 30 al. Maar dat is denk ik nog iets te hoog gegrepen voor onze provincie. En ook volgende week ziet er zonnig uit. In grote lijnen met hoge temperaturen. Maandag en dinsdag zo'n 25 graden. Maar vooral halverwege volgende week. Dan kan echt zeer warme lucht vanuit het zuiden van Europa ons gaan bereiken. En woensdag en met name donderdag zou het wel eens rond of zelfs boven de 30 graden kunnen worden.
1: Zo, boven de 30 zelfs. Oké, nou, dan maak je borst maar nat. Dan, nou ja, goed, hebben we toch wel een beetje nattigheid.
0: Zo zeggen
1: we.
0: Ja,
3: inderdaad.
1: Wouter, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
0: Zojuist hadden we aardappelen, zometeen de handappelen.

0: Hij wenst ons het allerbeste, dat is mooi. Terrence & Darby met Wishing Well.
1: Appel- en perentelers in Flevoland dreigen een deel van hun oogst te verliezen door de warmte van de afgelopen tijd. Peren kunnen te vroeg van de boom vallen en appels kunnen verbranden.
0: Fruitteler René Laan in Biddinghuizen omschrijft dit proces.
2: Nou ja, het is voornamelijk de temperatuur en direct zonlicht. Wat een van de problemen die dat kan geven is zonnebrand. Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft. Ja, en daarmee is hij eigenlijk afgeschreven.
3: Als de temperatuur boven de 30 graden stijgt, kan het snel gaan voor een appel.
2: In de boomgaard waait het niet. Of in ieder geval een stuk minder. En daardoor loopt de temperatuur harder op. Als een appel dan vol in de zon hangt, ja, dan kan het appeltje zelf 40 graden worden. En nog warmer. Dan treedt dat proces op. Maar ja, je kan wel 20% tot 30% wat zonnebrand oploopt. Als je echt volledig in de problemen loopt, zou ik maar zeggen.
3: Telers kunnen die zonnebrand, niet te verwarren met de beschermende crème voor onze huid, slechts beperkt aanpakken. Maar die maatregelen komen ook weer met grote risico's. Want door beregening kunnen appels en peren ook weer sneller schimmels krijgen.
2: Ja, we kunnen natuurlijk beregenen in de boomgaard. De meeste boomgaard heeft wel een beregeningsinstallatie. En als je dan gewoon een klein beetje water beregent, de verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
3: René en de telers zien de afgelopen jaren een zorgwekkende trend ontstaan.
2: Specifiek de zonnebrand, ja, dat gebeurt natuurlijk vaker als je meer warmte in je boomgaard hebt. Dus ja, het is niet dit jaar tot nu toe niet heel veel meer dan andere jaren. Maar het is gewoon al langer een veel voorkomend probleem.
1: René Laan over de steeds groter wordende invloed van de warmere zomers op de appeloogst. Verslaggever Yannick van der Wouw die sprak met hem.
0: De berichten van buiten Flevoland, daarin nieuws over de eclipsbrillen.
1: Ja, heb jij er al eentje in huis?
0: Nou, die ligt toch ergens van de vorige keer, denk ik.
1: Ja,
0: nou
1: ja,
0: van 1999, maar dan moet ik hard zoeken.
1: Dus, toen was er een, hè? Ja,
0: zonsverduistering.
1: Een tijdje geleden. Komende woensdag, dan is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Sinds inderdaad 1999, de zon, de aarde en de maan staan dan in één rechte lijn. En ja, dus zie je maar een randje van de zon. Nou, om dat goed en veilig te kunnen zien, heb je een eclipsbril nodig. Ondanks dat die flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper tegen Hart van Nederland.
4: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is, dat je anders gelijk ook schade zou oplopen.
1: Ja, sorry, ik moet heel erg om lachen. Hij doet het niet, want ik zie niks.
0: Ja, leuk.
1: Goed, ja, kijk dus ook niet door het gaatje van een cd heen, waarschuwen oogartsen, want dan heb je kans dat je je ogen blijvend beschadigt. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.
0: Weet jij nog waar je was in 1999, toen die bij die vorige zonsverduistering?
1: Ik weet nog heel veel van 1999, maar dat niet. Nee?
0: Nee?
1: Toen liep ik de Nijmeegse, toen ben ik getrouwd. Dus,
0: dat is een druk jaar.
1: Dus ja, daarom. Dus dat soort dingen weet ik niet meer, nee.
0: Okay. In Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht sinds 25 jaar met elkaar trouwen. En dat jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride. Is die nogal bezig?
1: Ja, zeker.
0: Oké, op Museumplein in Amsterdam mocht iedereen voor de lol met elkaar trouwen. In een gigantische roze opblaaskerk.
5: And what is your answer?
6: Yes, I most certainly do.
5: I hereby declare you for one day. You're married, you may kiss the bride.
7: Gefeliciteerd Annemarie en Teerza.
8: Bedankt.
7: Was het een moeilijke beslissing?
8: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen.
9: Ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
10: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
9: Precies, het is gewoon genieten vandaag.
1: Nou, nu nog voor het echie dan.
0: En het was hier eens in het Engels. Maar goed, dat heb je in Amsterdam.
1: Ja, maar dat is logisch, hè? Het is een heel internationaal evenement.
0: Ja, maar ja.
1: World Pride.
0: Daarna hoor ik gewoon Nederlanders die
1: dat kan ook. Die waren ook welkom. Jazeker.
0: Okay, je moest wel een kaartje kopen.
1: We gaan even naar Oudorp. De duinbrand daar, die is onder controle gelukkig. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het vuur eventueel weer oplaait.
11: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: Ja, die brand woedde ruim 7 uur en kon worden tegengehouden door natte stoplijnen. Dat is in feite een sproeisysteem zoals je dat kent in de tuin, maar dan in het groot.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
12: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2. Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
17: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: De oogst van appels en peren gaat deels verloren door de warmte. Appels verbranden als het 30 graden of warmer wordt en peren vallen dan te vroeg van de boom. Flevolandse telers koelen hun oogst door de bomen te beregenen. Zo adviseert René Laan uit Biddinghuizen.
2: En als je dan gewoon een klein beetje water beregent, de verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
0: Maar dan neemt de kans op schimmels weer toe. Er moeten meer woningen worden gebouwd in de dorpen van Noordoostpolder, zo kunnen jongeren in hun dorp blijven wonen en kunnen scholen en winkels blijven bestaan. Daarvoor pleiten de dorpsvoorzitters in de zomerserie over jubilerende dorpen. Die Van Nagelen zegt het zo.
18: Ik hoop dat het dorp dan in ieder geval een plaats kan geven aan alle jongeren die hier nu wonen, die dan ook een woning hebben kunnen vinden, zodat het dorp verder kan ontwikkelen.
0: Nagel en Espel bestaan 70 jaar, Band 75 en Ens 80. De hele zomerserie is terug te kijken trouwens via de site en via de app. Zwemmen bij het havenfront en aan de Hanzekade in Dronten moet kunnen, vindt het CDA. De partij heeft hierover vragen gesteld. Nu is dat nog verboden omdat het onveilig zou zijn. Het CDA wil weten of de haven een veilige zwemplek kan worden. Meer nieuws op web en app.
19: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van vele rollen, zowel op toneel als op tv. Zo speelde hij in Schatjes en Siske de Rat. Peter Faber was 82 jaar. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram Meta is in de Amerikaanse staat New Mexico veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken.
20: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We krijgen vandaag opnieuw een prima Hollandse zomerdag voorgeschoteld in onze provincie. De zon schijnt flink, er komen stapelwolken voor en het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een enkel licht buitje in de Noordoostpolder niet geheel uitgesloten. In de loop van de middag en tijdens de avonduren lossen de wolkenvelden op steeds meer plaatsen op en krijgt de zon veel meer ruimte om te schijnen. De temperatuur stijgt naar 22 of 23 graden bij een matige wind uit een westelijke richting. Het weekend ziet er dan vooralsnog zomers uit, waarin de temperatuur flink gaat stijgen naar 25 graden op de zaterdag en zondag wordt het zelfs 29 graden in het zuiden van de regio.
1: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Geen files of vertragingen. Er is een flitser gemeld op de N701, de Oostvaardersdijk bij Almere. Bij hectometerpaal 14,5. Dat is alles. Zie je ook een flitser? Kun je doorgeven, hè? Via de app van Flitsmeister. Ja, deze week waren we in 4 dorpen in Noordoostpolder waar ze een jubileum hebben. Ja, dan blik je een beetje terug. Maar we blikken vandaag vooruit richting de 100 jaar. En dat doen we met de dorpsvoorzitters.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Een beetje poppy, een beetje jazzy. Dat was samen de Staal Council.
1: Het is feest in Noordoostpolder. Vier dorpen hebben een jubileum te vieren. Nagelen, Band, Ens en Espel. Ja, die kruipen langzaamaan richting de 100 jaar.
0: De dorpsvoorzitters werpen voorzichtig een blik op de toekomst. En we beginnen in Nagelen.
2: Ik hoop dat het dorp dan in ieder geval plaats kan geven aan alle jongeren die hier nu wonen. Die dan ook een woning hebben kunnen vinden, zodat het dorp verder kan ontwikkelen. En dat we daardoor ook alle voorzieningen in stand kunnen houden. Dat alles misschien nog een beetje uitgebreid kan worden, zodat het een leefbaar dorp blijft zoals het nu ook is.
3: De dorpsvoorzitter van Espel hoopt vooral dat het dorpse gevoel blijft.
4: Ik hoop dat het nog steeds diezelfde saamhorigheid en dat het zelfredzaam zijn, dat dat nog steeds in het vaandel heeft. En dat je, als je hier woont, misschien niet allemaal even goed, maar dat je wel nog steeds elkaar begroet, wat hier heel normaal is.
5: Ja, ik hoop dat het net zo mooi of mooier wordt. En dat de gemeenschap blijft zoals die is, met het samen dingen doen en saamhorigheid en dat soort dingen.
3: Dat was de voorzitter in Ens. Net als de andere jubilerende dorpen is Ens een plek waar de komende tijd veel bijgebouwd gaat worden.
5: Wat één ding zeker is dat Ens natuurlijk nog weer meer uitgebreid is met woningen. Dat staat al op de rol, dus dat is een ding wat zeker is. Een nieuwe school van 3 losse scholen komt er sowieso één centrale school. Dus dat is sowieso al een verandering.
3: In Band zien ze de mogelijkheid om te groeien naar het water.
6: We hebben ook de mogelijkheid om de Lemste Vaart te betrekken bij het dorp. En daar zijn de eerste gesprekken zijn daarover met de gemeente. Kunnen we daar wat mee? Nou, water is sowieso een issue. Hè? Hoe berg je water? Nou ja, we kunnen ook een kanaaltje graven naar het dorp toe. Hoeft helemaal niet zo ver te zijn. En dan kunnen we dus wonen aan het water. Nou, dat zou het natuurlijk helemaal uniek maken.
3: Ook Nagelen gaat groeien, inclusief de kenmerkende huizenbouw.
2: Platte daken zullen er sowieso wel komen, denk ik. Maar de hoeveelheid groen die hier nu in het oude dorp is, dat is op dit moment natuurlijk wel erg royaal. En dat zal in een nieuwbouw waarschijnlijk niet helemaal zo ruim zijn. Maar het karakter van het dorp, de hofjes en de opbouw, die zal waarschijnlijk wel bijzonder blijven. Ja, maar misschien wel bijzonder op een andere manier.
3: En waar dorpen veranderen, verdwijnt soms ook wat. Maar niet alles. De voorzitter in Band weet wat moet blijven.
6: En we hebben hier natuurlijk een fantastische Bandseliek. Ja, dat is de markering van Band. Maar daarmee echt een eyecatcher. Ja, die blijft. Ja.
3: Wat er gebeurt met Band, maar de Bandseliek die blijft.
6: Die Bandseliek die blijft staan.
3: En wat blijft in Espel?
4: Ik zou het heel mooi vinden als hier in ieder geval over 30 jaar dat prachtige monument wat hier achter mij staat, onze dukwelf met de meeuwen erop, dat die in ieder geval er nog wel staat. Dat zou ik wel heel fantastisch vinden.
1: Dat waren de dorpsvoorzitters van de jubilerende dorpen Nagelen, Band, Ens en Espel. Nou, volgende week een nieuwe zomerserie. Die draait om de nieuwste voorstelling van het Almeerse theatergezelschap Vis-à-vis Carousel, heet die voorstelling.
0: En straks, wat heb ik gemist op radio en tv, brandweer meldt diefstallen uit de kazerne.

0: Everywhere hoor je Fleetwood Mac en daarvoor Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Waar beginnen we, Jolien?
1: We beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over algoritmes die de overheid gebruikt om visumaanvragen en asielprocedures goed of af te keuren. Rechters willen meer inzicht in die algoritmes. Ze eisen opheldering over de rol van kunstmatige intelligentie bij de besluiten. Senai Ghebreyab is hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de UvA en lid van de voormalige Staatscommissie tegen discriminatie en racisme. En volgens hem zet de overheid sterk in op efficiëntere processen.
2: Dit komt met het risico dat er gefocust wordt op efficiëntie en niet op publieke waarden zoals rechtvaardigheid, vertrouwen in de overheid, et cetera. Het tweede punt is dat de overheid sterk vertrouwt op digitalisering en profilering op basis van data. En niet alleen maar omdat het effectiever en efficiënter zou zijn, maar ook omdat het objectiever en neutraler zou zijn.
1: Ghebreyab twijfelt aan die neutraliteit. Volgens hem wordt er te weinig gekeken naar het individu.
2: Waar het in de kern volgens mij fout gaat, is dat de overheid aan de ene kant mensen wil behandelen, beoordelen op basis van de individuele gedragingen, maar elke keer weer terugvalt op de groep tot wie een persoon behoort. Daar zit spanning in. En nu met de toepassing van datagedreven profilering, die vaak ontworpen zijn om op basis van groepskenmerken te acteren, verergert en versnelt die werkwijze.
0: Hoe is het leven voor Iraniërs na een half jaar oorlog? Daar ging het over in Met het oog op morgen. De VN meldt dat er sinds maart 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Martin Abbasi is een Nederlandse Iraniër en gemeenteraadslid in Haarlem. Hij hoort van zijn familie in Iran over slapeloze nachten.
3: Je moet je ook voorstellen, de Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
0: Abbasi had aan het begin van de oorlog nog de hoop op verandering, maar die hoop is inmiddels verdwenen.
3: Ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neven en nichten die mijn leeftijd zijn, twintigers, dertigers, ja, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
1: In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor inbraken bij de brandweer. De afgelopen maanden wordt de brandweer geplaagd door een golf van inbraken. Nou, deze week was het opnieuw raak. In het Amsterdamse stadsdeel Osdorp sloegen dieven toe. En dat was al de derde inbraak in een week tijd in de hoofdstad. Steven van der Looy is commandant van de brandweer Amsterdam-Amsterland en vertelde wat er zoal wordt gestolen.
4: Een hele grote schaar waarmee je door metaal delen van auto's kunt knippen. En het andere apparaat is een spreider waarmee we deuren van auto's kunnen openforceren. Dus dat is heel bijzonder materiaal wat wij nodig hebben om in sommige gevallen levensreddend handelingen te verrichten.
1: Ja, wat moet je er dan in vredesnaam mee?
0: En ze zijn loeizwaar om mee te nemen ook.
1: Ook nog eens.
0: Nou.
1: Maar ja, dan denk je, wat moet je met die apparatuur thuis? Nou, dieven gebruiken de apparatuur voor heel andere dingen, weet de Looy.
4: Wat ik van de politie begrijp is dat zij toch het beeld hebben dat die mensen dat gebruiken om ook zelf weer inbraken te gaan doen in met name in winkels of in andere panden. Dus het is voor inbrekers blijkbaar heel handig spul om te hebben. Maar wij zouden het toch heel graag op onze eigen auto's houden.
1: Ja, dan zou je misschien denken van leg het in een kluis, die apparatuur. Nou, dat is volgens de Looy geen optie.
4: Als we dan het nodig hebben, dan in dit geval zeggen we vaak iedere seconde telt. Dat zijn allemaal weer kostbare tijd die wij dan verliezen om die spullen weer beschikbaar te krijgen. Dus het is de afweging tussen veiligheid en snelheid in dit geval.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk niet handig.
0: Doe maar niet dan.
1: Loop je eerst te klooien met zo'n kluis en dan moet je weer codes in gaan voeren en zo. Ja. Nee, dat is geen oplossing natuurlijk. Wat zaken gisteravond op radio en tv?
0: Elton John hoor je. Club at the end of the street. Dan gaat hij even een borrel drinken. Ja, nu al. Loopt tegen achter. En tot nieuws en reclame van de 8 uur hoor je ook nog Luna en Russo. Hier bij Flevoland is wakker. En dat liedje heet Voorbestemd. Maar eerst Elton John.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het dan alleen hout en touw.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Dat is niks, hè? Dat is niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Oude aardappelen alsnog geld waard. En warmte zorgt voor lagere fruitoogst. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
7: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
9: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
8: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
10: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
8: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. Geen files of vertragingen. Er is een flitser gemeld op de N701, de Oostvaardersdijk bij Almere. Bij hectometerpaal 14,5. En Flevolandse appel- en perentelers die dreigen een deel van hun oogst te verliezen door de warmte van de afgelopen weken. Een fruitteler uit Biddinghuizen legt uit wat er met appels gebeurt als het warmer is dan 30 graden. Dat hoor je zo meteen in Flevoland is wakker. En natuurlijk hebben we nog meer voor je.
6: Ja, we hebben ook appelen onder de grond, de aardappelen. En dan hebben we het over de oogst van vorig jaar. Die was geen bal waard, maar nu stijgt de prijs.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa.
12: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
17: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ach, met een heleboel gevoel gaan we derde uur in van Flevoland is Wakker. Samen met Calvin Harris, Pharrell Williams en Katy Perry. En natuurlijk ook met Jolien de Dalstra.
1: Zeker, en met Leo Schoonaar. En dan is het ook nog eens 8 minuten over 8. Nou, okay. Hoe fantastisch is het. Veel mooier wordt het niet hoor vandaag. Nee. Appel- en perentelers in Flevoland die dreigen een deel van hun oogst te verliezen door de warmte van de afgelopen tijd. Peren kunnen te vroeg van de boom vallen en appels die kunnen verbranden.
0: Tussenhandelaar René Laan omschrijft het proces.
2: Nou ja, het is voornamelijk de temperatuur en direct zonlicht. Wat een van de problemen die dat kan geven is zonnebrand. Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft. Ja, en daarmee is hij eigenlijk afgeschreven.
3: Als de temperatuur boven de 30 graden stijgt, kan het snel gaan voor een appel.
2: In de boomgaard waait het niet. Of in ieder geval een stuk minder. En daardoor loopt de temperatuur harder op. Als een appel dan vol in de zon hangt, ja, dan kan het appeltje zelf 40 graden worden. En nog warmer. Dan treedt dat proces op. Ja, je kan wel 20% tot 30% wat zonnebrand oploopt. Als je echt volledig in de problemen loopt, zou ik maar zeggen.
3: Telers kunnen die zonnebrand, niet te verwarren met de beschermende crème voor onze huid, slechts beperkt aanpakken. Maar die maatregelen komen ook weer met grote risico's. Want door beregening kunnen appels en peren ook weer sneller schimmels krijgen.
2: Ja, we kunnen natuurlijk beregenen in de boomgaard. De meeste boomgaard heeft wel een beregeningsinstallatie. En als je dan gewoon een klein beetje water beregent, de verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
3: René en de telers zien de afgelopen jaren een zorgwekkende trend ontstaan.
2: Specifiek de zonnebrand. Ja, dat gebeurt natuurlijk vaker als je meer warmte in je boomgaard hebt. Dus ja, het is niet dit jaar tot nu toe niet heel veel meer dan andere jaren. Maar het is gewoon al langer een veel voorkomend probleem.
1: En dat was René Laan over de steeds groter wordende invloed van de warmere zomers op de appeloogst. Verslaggever Yannick van der Wouw die sprak met hem.

0: Drive Safe, het advies van Maasmit en Naan Horan.
1: Ja, en kan dat ook met een open dakje? Dat weet Wouter van Bennewijk. Wouter, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen. Nou, ik zou nu nog even niet met een open dak gaan rondrijden. Want dat trekken nog wel een paar kleine buien over onze provincie heen. Dat gaat nog wel een paar uurtjes duren. Al gaan die buien langzaamaan wel steeds verder in intensiteit afnemen. En dat betekent dat vanmiddag er in ieder geval droog uitziet. Met steeds meer zon vanuit het westen. En er staat bovendien ook veel minder wind dan bijvoorbeeld gisteren. Gisteren waait het best wel stevig. Nou, vandaag is die wind nog hoog uit kracht 2 of 3. En daarbij wordt het 23 graden. Dus met name vanmiddag en vanavond zien er eigenlijk heerlijk uit.
1: Oké, nou dan zeg ik altijd dat is weer fantastisch weer om te zeilen. Want gisteren was er inderdaad te veel wind.
2: Ja.
1: Maar ja, we gaan natuurlijk richting het weekend. Hoe ziet dat eruit, Wouter?
2: Klopt. Nou, we krijgen eerst een frisse nacht met temperaturen tussen de 10 en de 12 graden. Helder weer ook, weinig wind. En dat levert her en der wel een beetje nevel of mist misschien op. Nou, morgenochtend is dat heel snel verdwenen. En dan volgt een zomerse zaterdag met veel zonneschijn, weinig wind en temperaturen die een stuk verder oplopen dan vandaag met zo'n 25 tot 27 graden. En gaan we dan verder vooruitkijken, dan zien we dat het ronduit zomers blijft de komende periode met zondag een graad of 27. En ook in de nieuwe week veel zon, temperaturen eerst ietsje lager op maandag, maar met name halverwege volgende week dan kan het echt wel flink warm worden met een paar dagen temperaturen van rond, misschien zelfs wel iets boven de 30 graden.
1: Juist, en het is dan vanaf dinsdag, woensdag?
2: Dat zal vooral woensdag, donderdag zijn waarschijnlijk.
1: Oké, okay. Zo. Ja. Nou, we gaan het zien en er dan ook maar van genieten. Dankjewel, Wouter.
2: Graag gedaan.
1: Aardappeltelers die dit voorjaar nog met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, zijn deze dagen toch spekkoper. Ze profiteren van de sterk gestegen prijzen die in een paar maanden tijd van 0 cent per kilo naar 20 tot 30 cent per kilo zijn opgelopen.
0: Dus de telers brengen nu hun aardappelen uit de loods alsnog op de markt. Niels van der Boom van DCA Market & Telers in Zuid-Lelystad volgt de aardappelmarkt op de voet. Hij is nu bij ons vanuit Denemarken. Goedemorgen, meneer van der Boom. Goedemorgen. Ik hoor u niet. Hoort u mij wel?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Hoe kan het dat die prijzen in een paar maanden tijd zo omhoog zijn gegaan?
3: Dat heeft natuurlijk alles te maken met de droogte die we in heel Europa, waar we mee te maken hebben. En die ervoor zorgt dat de nieuwe oogst gewoon later komt en veel kleiner uit gaat vallen.
0: Oké. Okay. En die aardappel die nog in die loodsen zitten, ja, is dat nog wat? Hoe zien die eruit?
3: De mensen die nu nog aardappelen hebben zitten, die hebben daar vaak hele goede bewaarmogelijkheden voor. Dus die zijn in gemiddeld genomen eigenlijk nog wel prima om nu te verwerken.
1: Oké, dus als consument merk ik het verschil niet?
3: Nee, als consument merk je het verschil sowieso niet. Want de fabriek die de friet maakt, die zorgt er uiteindelijk voor dat de productkwaliteit altijd is zoals de consument verwacht.
0: Ja. Die boeren die ze hebben bewaard, die zijn de spekkoper natuurlijk. Ze halen het eruit en vangen nu hoeveel?
3: Dat ligt een beetje aan wat voor ras je hebt. Maar de prijzen daarvan liggen ergens tussen de 20 en de 30 euro. Alleen dat spekkopen moet je wel in perspectief bezien. Want kijk, in zo'n schuur draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie. Die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs. Of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen. Alleen als je het vergelijkt met 1 euro dat we een begin juli nog mee te maken hadden. 1 euro of nu 30 euro. Ja, dat is natuurlijk wel een wereld van verschil.
1: Ja, nou zeiden we het al, hè, u volgt die aardappelmarkt op de voet. Als we nou terugkijken, hè, naar die afgelopen maanden. Was dit dan uitzonderlijk of zegt u van nee, dit hoort er een beetje bij?
3: Nee, dit hoort er zeker gelukkig niet bij. Dit is echt zeer uitzonderlijk waar we mee te maken hebben. Dit is nog nooit vertoond en hopelijk ook niet nog een keer. We hadden in afgelopen oogstjaar een enorm grote aardappeloogst. Daar kwam bij dat de afzet van het product, en dan met name van friet, dat die terugliep vanuit Europa. Dus ja, toen had je een soort perfect storm, waardoor dat er en te veel aardappelen waren en weinig vraag. Ja, en toen kelderde de markt en eigenlijk niemand had voor mogelijk gehouden dat dit nog zou kunnen gaan gebeuren.
1: U ook niet?
3: Nee, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Ik kan nu heel gaan doen. Maar nee, ik had dit zeker niet zien aankomen. Gezien de enorm grote voorraden. En dat is ook altijd nog wel interessant hoor. Want ja, als je de cijfertjes naast elkaar legt, dan denk je van nou, er hadden echt genoeg aardappelen moeten zijn. Maar om de een of andere reden zijn ze er niet.
0: Oké. Zeg even naar de consument. Die gaat straks een voorgebakken ingevroren friet kopen van de fabriek in de supermarkt. U zegt er komt nog wat uit de loodsen. Maar de oogst die nu op het land is, die is kleiner omdat het zo droog is. En zo warm, waar komen we op uit? Gaan we meer betalen in de supermarkt?
3: Nee, dat denk ik niet. Kijk, in de supermarkten sowieso niet. Want dat zijn hele lange termijn afspraken. Dus voor een half jaar tot een jaar. Die een supermarkt maakt met een frietfabriek. Wat er wel zou kunnen, is door de droogte hebben we niet alleen minder kilo's. Maar de aardappelen zijn ook minder lang. En als je wel eens bijvoorbeeld bij de grote gele M gaat eten, heb je van die hele mooie, lange, dunne frietjes. Daar hebben ze wel hele mooie, lange aardappelen voor nodig. En die hebben we dit jaar wat minder. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld de friet iets korter is dan je gewend bent. Maar ja, de verhalen dat dan de prijs gelijk stijgt, ik geloof daar niet zo in.
1: Oké. U bent nu dus in Denemarken. Dat hoort een beetje bij uw baan. U gaat door heel Europa of...
3: Ja, niet iedere week hoor, maar inderdaad, ja, geregeld wel. En nu is inderdaad hier, maar het is bewolkt. Gisteren nog wat regen, dus het is ook niet overal in Europa dat het zo droog is. Het is vooral in hoe meer naar het zuiden gaat, hoe droger het wordt.
1: Ja, uiteraard. Maar wat doet u dan in Denemarken?
3: Ja, dat is eigenlijk weer een heel ander verhaal. Maar ik werk niet alleen voor DCA. Ik heb ook nog een eigen bedrijf. En daarvoor doe ik ook wel andere opdrachten. En wel in de landbouw, in de agrarische sector. Dus ga ik hier naar een agrarisch bedrijf.
1: Okay. Nou, wensen we u daar heel veel succes bij.
0: En die regen mag u deze kant op sturen. Niels van der Boom.
3: Dat zal ik proberen, ja.
0: Oké. Hartelijk dank. Dat was Niels van der Boom vanuit Denemarken. Straks de berichten van buiten Flevoland, Jolien Met.
1: Dan hebben we het onder andere over acteur Peter Faber. Die is op 82-jarige leeftijd overleden.

0: kan gebeuren. She drives me crazy. Bezongen door de Fine Young Cannibals. Berichten van buiten Flevoland.
1: Tabaksgigant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met behulp van kunstmatige intelligentie. Een groep artsen diende een klacht in en hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich dan schuldig aan maakt.
2: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte.
1: Ja, hoe was het dan? Nou, er hingen posters met een QR-code. Die kon je scannen natuurlijk. Nou, na dat scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Nou, dat mag dus niet.
0: Acteur Peter Faber is overleden. Hij was bekend van vele rollen, zowel op het toneel als op de televisie. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje, Schatjes, en was hij de vader van Siske de Rat.
3: Ziet er goed uit.
4: Dank je. Wil je wat van me drinken?
3: Geef maar een biertje. Dat zou je van zich als wij gingen scheiden. Dan kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Dan heb je toch niks.
0: Peter Faber is 82 jaar geworden.
1: Het gaat hard met de eclipsbrillen. Woensdag is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering te zien sinds 1999. De zon, de aarde en de maan staan dan in één rechte lijn. En dus zie je maar een randje van de zon. Nou, om dat goed en veilig te kunnen zien, heb je een eclipsbril nodig. Ondanks dat die flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper tegen Hart van Nederland.
5: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we het nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
1: Geweldig, hij doet het niet. Ja, oké. Kijk dus niet door het niet door het gaatje van een cd heen kijken.
0: Heb je
1: waarschuwen oogartsen, want dan heb je kans dat je je ogen blijvend beschadigt. Nou, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland. Pricetag van Jesse G is dit, tot nieuws en reclame van 8:30. Rond 8:30 hoor je ook nog eens even.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Flevolandse aardappelboeren die dit voorjaar met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, kunnen daar nu alsnog aan verdienen. De prijs op de vrije markt is gestegen naar 20 tot 30 cent per kilo. De prijs gaat omhoog omdat de nieuwe oogst door de droogte tegenvalt. Boeren worden er niet meteen rijk van, zegt deze deskundige.
8: Alleen dat spek kopen moet je wel in perspectief bezien. Want kijk, in zo'n schuur draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie. Die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen.
7: Zei Niels van der Boom van DCA Market Intelligence uit Lelystad. De oogst van appels en peren gaat deels verloren door de warmte. Appels verbranden als het 30 graden of warmer wordt en peren vallen dan te vroeg van de boom. Flevolandse telers koelen hun oogst door de bomen te beregenen. René Laan daarover uit Biddinghuizen.
9: En als je dan gewoon een klein beetje water beregent, de verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
7: Er zit ook een nadeel aan, de kans op schimmels neemt dan toe. Er moeten meer woningen worden gebouwd in de dorpen van Noordoostpolder. Zo kunnen jongeren in hun dorp blijven wonen en kunnen scholen en winkels blijven bestaan. Daarvoor pleiten de dorpsvoorzitters in de zomerserie over jubilerende dorpen. Die van Nagelen zegt het zo.
10: Ik hoop dat het dorp dan in ieder geval plaats kan geven aan alle jongeren die hier nu wonen. Die dan ook een woning hebben kunnen vinden, zodat het dorp verder kan ontwikkelen.
7: De hele zomerserie kun je terugkijken via omroefleverand.nl.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat, en hij was medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater. Hij was 82 jaar. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen, onder wie zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. En het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken.
12: Goedemorgen, het weer vandaag ziet er wisselend uit nog in Flevoland. In eerste instantie trekken een paar buien over onze provincie. Maar in de loop van de ochtend en begin van de middag zullen die buien grotendeels verdwijnen en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Vooral de namiddag en avond verlopen zonnig met temperaturen die dan oplopen naar zo'n 22 graden. Nou, komende nacht blijft het vrij helder. Het wordt aan de frisse kant met zo'n 10 graden op de koudste plaats en bovendien zijn enkele mistbanken mogelijk. En vervolgens staat er een zonnig en warm weekend op het programma. Zowel zaterdag als zondag is er vrijwel volop zonneschijn met zaterdag temperaturen van zo'n 26 graden. En zondag kunnen we al in de buurt van de 30 graden uitkomen.
13: Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen files op dit moment. Eén flitser is gemeld. Die staat op de N701 bij Almere, de Oostvaardersdijk. Bij hectometerpaal 14,5. Ja, het is wel een heel bijzonder ding. Een vuurtoren bij scoutingcamp Kamp Nawaka in Zeewolde. En er is wat speciaals aan die vuurtoren. Wat, dat hoor je zo meteen.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: El Giro en zijn ode aan de ochtend.
1: Ja, het is de eyecatcher van scoutingkamp Navaca in Zeewolde. Een grote vuurtoren aan het strand, rood-wit gestreept en met een heel bijzonder aspect.
0: Ja, zonder schroeven, zonder spijkers, zonder moertjes. Jesse Roels van het pioniersteam vertelt hoe ze op het idee zijn gekomen.
2: De mensen van de havendienst die hebben altijd de wens gehad om een vuurtoren bij de haven te hebben. Toen dachten wij, nou die kunnen wij wel verzorgen dit jaar. Dus zodoende zijn we eens gaan ontwerpen. Daar is dit het resultaat van.
3: En hoe bouw je dit dan?
2: Eerst een goed plan maken. En daarna hebben we de staanders helemaal op de grond geknoopt. En grote frames van gemaakt, die hebben we omhoog gehesen. En daarna zijn we rustig aan omhoog gaan werken, dichtknopen en netjes maken.
3: Ja, want ik hoor het woord knopen. Het is niet schroeven, vastmaken op andere manieren, hè?
2: Nee, het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het gewoon alleen hout en touw. Dus daar zit alles mee vast.
3: En hoe hoog is hij nu dan?
2: We zitten op de 22 meter, de bovenkant van het bouwwerk. Dus dat is een beste hoogte.
3: Ik zie nog een paar man boven, druk bezig. Je moet geen hoogtevrees hebben hier, hè?
2: Nee, klopt. Ze zijn de laatste klimbalkjes eruit aan het halen. Dan is hij helemaal netjes en dan zijn we allemaal klaar. En die hoogtevrees die is er inmiddels uit na een week bouwen.
3: Ja, want een week bent u hiermee bezig en ik zie overal touw. Hoeveel touw wordt er wel niet gebruikt?
2: Ik denk dat we nu zo'n 4 kilometer touw wel erin hebben zitten. Dus dat gaat hard. Maar we hebben gelukkig een goede voorraad, dus dat komt goed.
3: En nu zo staat, trots?
2: Zeker, heel erg trots. Gisteravond gingen de lampjes aan met de echte lamp erbovenin. Dat is het mooiste. Dus we hebben de werkende lamp erin, dus ik denk dat ze in Harderwijk onze vuurtoren wel kunnen zien staan.
3: Ja, want een vuurtoren zonder licht?
2: Dat is niks, hè? Dat is niks.
1: Nee, dat kan niet. Na afloop van Navaca, dan breken de scouts de vuurtoren weer keurig netjes af.
0: Straks, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Over de situatie in Iran, na een half jaar oorlog. Meneer Somber and my body isn't ready.

0: Deze is al wat ouder, Eliza Doolittle en Pack Up. En daarvoor, ja, nieuw materiaal van Somber. Je hoorde, My Body Isn't Ready. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ja, hoe is het leven voor Iraniërs na een half jaar oorlog? Nou, daar ging het over in. Met het oog op morgen, de VN meldt dat er sinds maart 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Mateen Abbasi is Nederlands-Iranier en gemeenteraadslid in Haarlem. En hij hoort van zijn familie in Iran over slapeloze nachten.
2: Je moet je ook voorstellen, de Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
1: Abbasi had aan het begin van de oorlog nog de hoop op verandering, maar die hoop is inmiddels verdwenen.
2: En ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neef en nichten die mijn leeftijd zijn, 20ers, 30ers, ja, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
0: En langs de lijnen omstreken was aandacht voor inbraken bij de brandweer. De afgelopen maanden wordt de brandweer geplaagd door een golf van inbraken. Deze week was het opnieuw raak. In Amsterdam-Osdorp sloegen dieven toe. En dat was al de derde inbraak in een week tijd in de hoofdstad. Steven van der Looy is commandant van de brandweer in Amsterdam en vertelde wat er zoal wordt gestolen.
3: Een hele grote schaar waarmee je door metaal delen van auto's kunt knippen. En het andere apparaat is een spreider waarmee we deuren van auto's kunnen openforceren. Dus dat is heel bijzonder materiaal wat wij nodig hebben om in sommige gevallen levensreddend handelingen te verrichten.
1: Misschien hebben mensen ambitie om bij de brandweer te gaan en willen ze thuis oefenen of zo?
0: Ja, vooral met het gewicht van die apparaten. Dus, dan moet je minimaal met z'n tweeën zijn. Maar goed, daar, die kant gaat het helaas niet op, Joline. Want dieven gebruiken de apparatuur voor heel andere dingen, zei de Looy.
3: Wat ik van de politie begrijp is dat zij toch het beeld hebben dat die mensen dat gebruiken om ook zelf weer inbraken te gaan doen in met name in winkels of in andere panden. Dus het is voor inbrekers blijkbaar heel handig spul om te hebben. Maar wij zouden het toch heel graag op onze eigen auto's houden.
0: Je zou zeggen, berg het op in een kluis. Maar dat is volgens de Looy geen optie.
3: Als we dan het nodig hebben, dan in dit geval zeggen we vaak, iedere seconde telt. Dat zijn allemaal weer kostbare tijd die wij dan verliezen om die spullen weer beschikbaar te krijgen. Dus het is de afweging tussen veiligheid en snelheid in dit geval.
0: Ja, dat was gisteravond op radio en tv.
1: En dit was Flevoland is wakker voor deze vrijdag 7 augustus. Maandagochtend, dan zijn we er natuurlijk weer vanaf 6 uur.
0: Wens ik alvast een prettig weekend.
1: Ja.
0: Dat zit ertussen.
1: Ja, zeker. Jij thuis ook natuurlijk.
0: Dank je.
1: Geniet ervan. En ook van het mooie weer, want het wordt weer lekker warm.
0: Mm.
1: En zometeen Flevoland Muziekland. Heb je een verzoekje? Geef dat door via de app. En dit is Hot Chocolate.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Dit is Flevoland.
2: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het dan alleen hout en touw.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Dat is niks, hè? Dat is niks.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Oude aardappelen alsnog geld waard. En warmte zorgt voor lagere fruitoogst. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
9: Ziet er goed uit.
10: Dank je. Wil je wat van me drinken?
9: Geef maar een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 andere kan krijgen. Mij heb je toch niks.
8: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de dikke vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
11: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen en dat het daar, dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de dikke vandalen verdient naast het woord schaamlip.
8: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: 1 flitser op de dijk bij Almere, de Oostvaardersdijk bij 14,8. Zie je nog een flitser, mag je doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen trappen we af met Flevoland Muziekland. Met een liedje dat ooit is gebruikt voor de campagne van D66.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
19: Met Leo Schouwenaar.

Crash Test Dummies en zijn 12 emmen. En daarvoor de only way is op van Jazz met een Y. En Jazz werd gebruikt, dat liedje de only way is op, door D66 in de tijd. Bij de campagnes waarbij ze hoopten natuurlijk op meer zetels. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor elke politieke partij. Ik heb hier een liedje met een knipoog naar de actualiteit. Helaas slecht nieuws voor Peter Faber, die is overleden. Dat hoorde je net, 82 jaar geworden. En als ik alles op zou noemen waar hij in heeft gespeeld, dan zou ik een half uur staan praten, want het is ontzettend veel. Heel productief was Peter Faber. En de bekendste natuurlijk waar hij in heeft gespeeld is de film die we allemaal nog wel kennen uit de jaren 80. Siske de Rat, hier is Verdomd Alleen. Hij was de vader van Danny. Nee, van Siske. Maar Danny gaat nu zingen.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

vandaag. Zandloopster van Robert van Hemert. En daarvoor, ik voel me zo verdomd alleen, van Danny de Bunk uit de film Siske de Rat, waarin Peter Faber, die dus gisteren is overleden, de vader van Siske de Rat speelde. We zijn aangekomen bij de Kiekendief. Als je meekijkt op televisie zie je twee foto's van een onderwerp van vorige week. Toen hadden we de serie over de Founding Fathers van Almere. Er zijn allemaal mensen die hebben geïnterviewd die in de begintijd daarbij waren bij Almere. Ik zie de oude huisdokter staan, de fotograaf. En ik zie ook de man liggen die zei van, nou, moeten we Almere wel op die plek bouwen? Dus een beetje laag en een beetje diep. Maar goed, die zijn dus allemaal aan de orde geweest. Kun je allemaal terugvinden trouwens op de website als je dat wilt terugzien. Ze hebben met z'n allen een bord van de gemeentegrens vast. Daar staat op Almere Stad, Openbaar Lichaam Zijp. Zuidelijke IJsselmeerpolder. Toen was er nog geen gemeente. Dus dat bord moet ergens zijn van 80 tot 84. En er staat nog een streepje tussen Almere en Stad. Dat mocht toen nog. Nu mag het niet meer. Dat heeft oud-wethouder Henk Smeerman bedacht. Dat de streepjes er van tussen moeten. Maar goed, dat zijn allemaal details. Het gaat nu om de details dat jij ziet wat het verschil is tussen de linker en de rechterfoto. Tja! Hij valt niet mee vandaag, maar als je het ziet mag je bellen 0320 28 50 50. Of je geeft het door op omroepflevoland.nl/kiek. Daar is de foto ook te zien. Komende minuten is de foto ook te zien.

Top of the World en Diana Ross. En de Supremes en Baby Love in Flevoland, Muziekland. En er zijn een heleboel goede antwoorden zijn al binnengekomen. Gerrit uit Zeewolde, die weet het alweer. En Wim uit Almere, die weet het ook. Die hebben al een goede inzending doorgegeven op omroepflevoland.nl/kiek. Dit is Wayne Wade.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Flevolandse aardappelboeren die dit voorjaar met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, kunnen daar nu alsnog aan verdienen. De prijs op de vrije markt is gestegen naar 20 tot 30 cent per kilo. De prijs gaat omhoog omdat de nieuwe oogst door de droogte tegenvalt. Boeren worden er niet meteen rijk van, zegt deze deskundige.
11: Alleen dat spek kopen moet je wel in perspectief bezien. Want in zo'n schuur draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie. Die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen.
10: Zijn Niels van der Boom van deze jaar Market Intelligence uit Lelystad. De oogst van appels en peren gaat deels verloren door de warmte. Appels verbranden als het 30 graden of warmer wordt en peren vallen dan te vroeg van de boom. Flevolandse telers koelen hun oogst door bomen te beregenen. René Laan daarover uit Beddinghuizen.
12: En als je dan gewoon een klein beetje water beregent. De verdamping daarvan zorgt eigenlijk ervoor dat de appel gewoon een paar graden koeler wordt.
10: Maar door dat beregenen neemt de kans op schimmels weer toe. De rechter heeft een vrouw veroordeeld voor pinpasfraude. Ze moet het slachtoffer €2.500 betalen. De veroordeelde deed zich voor als bankmedewerker en ging een pinpas ophalen bij een woning in Almere. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en daarna ging hij naar zijn middelbare school, waar hij 5 leraren ombracht. Zijn motief is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat en was medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater. Hij was 82 jaar. Bij de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. De beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd.
14: Goedemorgen, het weer vandaag ziet er wisselend uit nog in Flevoland. In eerste instantie trekken een paar buien over onze provincie. Maar in de loop van de ochtend en begin van de middag zullen die buien grotendeels verdwijnen. En komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Vooral de namiddag en avond verlopen zonnig met temperaturen die dan oplopen naar zo'n 22 graden. Nou, komende nacht blijft het vrij helder. Het wordt aan de frisse kant met zo'n 10 graden op de koudste plaats. En bovendien zijn enkele mistbanken mogelijk. En vervolgens staat er een zonnig en warm weekend op het programma. Zowel zaterdag als zondag is er vrijwel volop zonneschijn. Met zaterdag temperaturen van zo'n 26 graden. En zondag kunnen we al in de buurt van de 30 graden uitkomen.
10: Dankjewel Wouter van Weerplaza. In Flitser op de dijk bij Almere, Oostvaardersdijk 14,5. Ja, het is 9:30 in de ochtend, maar we gaan muzikaal gezien even terug naar de nacht.
13: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland. Flevoland, muziekland, met Leo Schouwenaar.

0: All I Ever Need Is You, een duet van Monica en Oscar Benton. En daarvoor Denton Hardaway.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1974. En we zitten precies in de week 32 natuurlijk. Dat laten we parallel lopen. En ja, een leuke hitparade was dat toen. Ik heb meteen maar voor de nummer 1 gekozen. Ja, suck 'em die, daar komt ie.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1974, toen op nummer 1 de Rubettes.

Mars van het album The Romantic and On My Soul is dat. Straks nog een van de laatste keren natuurlijk, de polderplaat. Want volgende week dan kiezen we weer een nieuwe. Deze week is dat Dans voor mij van Team Rush. Dat is die kleine embrace. Maar eerst Tony Esposito en Papa Chico.

La Goligala, die zit er natuurlijk ook een beetje in. Hè. Dan voor mij de polderplaat van deze week van Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Nog even kijken naar Kiek. Dat kan als je de televisie aan hebt, terwijl je naar de radio luistert. En dat is leuk om te zien, want we zien daar twee foto's van mensen van het eerste uur van Almere. Ik zie James Purvis daar, de dokter, de fotograaf en de man die zei... Mwah! Is er wel zo'n goed idee om Almere daar neer te leggen. Maar hij ging toch aan de slag om een meer kernige opzet van Almere te maken. Een van die kernen is Almere stad. Die staat prominent in beeld met een oud naamplaatje. Als je de stad binnenkomt, staat nog open openbaar lichaam Zijp en niet gemeente Almere. Maar ja, wat is nou het verschil tussen de linker en de rechter foto? Als jij het ziet, dan mag je bellen 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek. Ik heb er nog eentje voor je, tot nieuws en reclame van 10 uur. Daarna nog een uurtje Flevoland Muziekland met Marco Verhagen. Terug in de tijd nu met The Alan Parsons Project. Hier is Eye in the Sky en wat mij betreft heel prettig weekend.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het dan alleen hout en touw.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het intern de appel ook gewoon beschadigd heeft.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Dat is niks, hè? Dat is niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Oude aardappelen alsnog geld waard en veroordeling voor pinpasfraude. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
7: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, dan is het tijd voor de verkeersinformatie. Geen files of vertragingen en wel muziek hoor ik nu. Dat was niet helemaal de bedoeling. Dat had natuurlijk dit moeten zijn. Kijk, daar gaat hij eens eventjes. Ja hoor. De snelheidscontroles bij Flitsmeister gemeld. Een radar op de N50 in beide richtingen bij hectometerpaal 264,1. En eentje op de N50 in beide richtingen bij 262,5. En een radar op de N701 in Almere in beide richtingen bij hectometerpaal 14,5. En natuurlijk weer heerlijke muziek het komende uur in Flevoland Muziekland. En natuurlijk weer een spelletje. En we gaan terug naar... En ik heb weer een plaat meegenomen uit mijn eigen platencollectie. Dat allemaal na Teddy Swims, Break Up in Reverse en de Gibson Brothers met Que Será Mi Vida.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar, ja.
10: Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Met Marco Verhagen.

Teddy Swims hoor die en Break Up in Reverse. Ja, goedemorgen op deze vrijdag, de 7e augustus. Toch enigszins een beetje trieste dag. Een icoon is heen gegaan, Peter Faber, 82 jaar. De NOS kopt, hij acteerde zoals hij leefde, eigenzinnig, energiek en warm. En dat deel ik absoluut. Ik heb hem een beetje gekend. En waarschijnlijk het laatste interview met hem opgenomen. Een icoon voor de podcastserie Iconen. Die is overigens nog niet verschenen. En wanneer die wel zal verschijnen, dat volgt later. Uiteraard wensen wij iedereen, alle nabestaanden, de kinderen, iedereen die ook maar iets om Peter gaf, alle sterkte in deze moeilijke tijd. Ja, zo is het leven, want er zijn ook heel veel mensen jarig. Zoals Wout Weghorst vandaag, 34 jaar oud geworden. Angela Schijf, de actrice, is geboren op 7 augustus 1979. Zij blaast dus vandaag 47 kaarsjes uit. 2 kaarsjes meer voor Lottie Hellingman, ook actrice, musicalactrice, presentatrice, 49 jaar oud geworden. En als we dan naar Amerika gaan, dan is Charlize Theron ook jarig vandaag. Zij is 51 en David Duchovny, die kennen we nog wel uit de X-Files, die is 66 jaar oud geworden vandaag. En dat waren de jarigen voor vandaag. Ik ga natuurlijk weer naar mijn eigen platenkast. Uit mijn eigen collectie nu een bijzondere single uit 1994. Hij is geboren als meneer Kronenberg in Rotterdam. Was al jaren actief als zanger voordat hij landelijke bekendheid kreeg. En 2 jaar na deze single brak hij echt door toen hij samen met Maxine het Nationaal Songfestival won met De Eerste Keer. Dat leverde Nederland in 1996 een 7e plaats op tijdens het Eurovisie Songfestival in Oslo. En de single groeide uit tot een van de succesvolste Nederlandse songfestivalnummers ooit. Maar vandaag gaan we dus terug naar 1994, toen hij deze sterke, soulvolle popballad uitbracht. Een plaat die zijn warme stem en gevoel voor melodie prachtig laat horen, nog voor zijn grote doorbraak. Dus haal herinneringen op en ontdek hem misschien wel voor het eerst. Uit mijn eigen collectie is dit Franklin Brown met Why Don't You Stay?

0: Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

January, February. Niet de gezelligste maanden over het algemeen, maar altijd beter dan die bloedhitte deze zomer. We gaan naar het spelletje natuurlijk weer. We gaan naar 50 jaar Almere, als ik het wel heb. Ik pak even de tekst erbij van de foto's. Ja, het 50-jarig bestaan van Almere wordt gevierd. Op de foto Almeerders die dat dus ook doen. Met het eerste bord, kan ik me zo voorstellen. Almere stad is dat. En er staan wat mensen op die foto. En er zit natuurlijk een verschil in. Gisteren was hij heel makkelijk, hè, met dat rood en groen wat dan verwisseld was. Nou, dat viel iedereen op. Nu is hij wat lastiger. Ja. Kan ik een hint geven? Nou, tralalalala. Ik hou het daarbij. Tralalalala. Dat is een leuke hit. Maar hint. En ook een hit waarschijnlijk. Tralalalala. Als je het verschil ontdekt hebt, bel dan gerust. Met 0320 28 50 50. Of ga naar onze website. omroepflevoland.nl/kiek. Dan word je misschien wel teruggebeld. En ja, win je een mooie prijs. In de laatste Herberg aan Zee gaan we dat doen. De laatste Herberg aan Zee ook van gastpresentator Patrick Martens. 0320 28 50 50. Een minuut of 38 heb je nog om mee te spelen. Of laat je antwoord achter op omroepflevoland.nl/kiek. Tralalalala. Dat is de hint. Over de foto, 50-jarig bestaan van Almere. Er staan op die foto wat Almeerders die dat vieren met het bord van de stad. Almere stad. Goed, speel mee. Je hebt nog 38 minuten.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemorgen, het is bijna 10:30, tijd voor een overzicht van het nieuws. Een vrouw stond vandaag voor de politierechter vanwege een poging tot oplichting in Almere. Ze werd in 2020 aangehouden toen ze een pinpas wilde ophalen bij een woning. De bewoner was even daarvoor gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. De rechter vindt de poging tot oplichting bewezen en de vrouw ook medeplichtig aan witwassen. Omdat de zaak al zo oud is, hoeft ze niet de gevangenis in. Wel moet ze een van de slachtoffers 2500 euro terugbetalen. De rechter heeft een vrouw veroordeeld voor pinpasfraude dus. En dan gaan we naar de aardappelboeren die dit voorjaar met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, die kunnen daar nu alsnog aan verdienen. De prijs op de vrije markt is gestegen naar 20 tot 30 cent per kilo. In maart waren aardappelen vrijwel niets waard. Sommige boeren moesten zelfs betalen om hun voorraad kwijt te kunnen. Nu brengen ze de aardappelen die komende maanden in de koelcellagen alsnog op de markt dus.
9: Goedemorgen, het weer vandaag ziet er wisselend uit nog in Flevoland. In eerste instantie trekken een paar buien over onze provincie. Maar in de loop van de ochtend en begin van de middag zullen die buien grotendeels verdwijnen. En komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Vooral de namiddag en avond verlopen zonnig met temperaturen die dan oplopen naar zo'n 22 graden. Nou, komende nacht blijft het vrij helder. Het wordt aan de frisse kant met zo'n 10 graden op de koudste plaats. En bovendien zijn enkele mistbanken mogelijk. En vervolgens staat er een zonnig en warm weekend op het programma. Zowel zaterdag als zondag is er vrijwel volop zonneschijn. Met zaterdag temperaturen van zo'n 26 graden. En zondag kunnen we al in de buurt van de 30 graden uitkomen.
8: Dan één korte file van Amsterdam naar Amersfoort. Dus naar de Vesting en Blaricum. Daar doe je 4 minuten langer over. En dan een hele rits snelheidscontroles bij Flitsmeister. Waar Patrick ze zo meteen weer doet. Een radar in Lelystad in beide richtingen. Dan een radar op de Burgemeester de Meesterstraat in Harderwijk. Ja, in beide richtingen. Een radar op de N50 in beide richtingen bij 264,1. Maar ook eentje bij 262,5. En eentje op de N701 in Almere. In beide richtingen bij hectometerpaal 14,5. En zometeen gaan we terug naar een bepaald jaar. Het is een heel mooie plaat. En het heeft ook een beetje met Peter Faber te maken. Daarover zometeen meer. En natuurlijk spreek ik nog één keer dat spelletje. Tralalala, dat is de hint van vandaag.
7: Met Marco Verhagen.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland. Het is zomer. Dit is Flevoland.

0: Cameron Whitcomb was dat. Een Kingdom of Fear. Het is tijd om terug te gaan.
1: Flevoland, Muziekland.
0: Ja.
1: Terug naar
0: de Nederlandse top 40 van 7 augustus 1974. En op deze dag vinden we op nummer 21 een nostalgische klassieker. Het nummer zou uiteindelijk 8 weken in de top 40 blijven staan, met als hoogste notering de 12e plaats. De oorsprong van het lied ligt in Frankrijk. Daarna volgde nog een Duitse versie, Darauf ein Glas. En uiteindelijk gaf Gerard Cox er zijn eigen Nederlandstalige draai aan met Die goede oude tijd. En ik zei al, het heeft iets te maken met de dood van Peter Faber. Dat is vanmorgen tot ons gekomen, dat hij is overleden. Gerard Cox natuurlijk ook nog niet zo heel lang geleden. En ze zaten samen in het programma Beter Laat Dan Nooit. De warme, nostalgische tekst die sprak veel luisteraars aan en leverde Gerard Cox opnieuw een mooie hit op. We gaan dus terug naar de zomer van 1974 uit de top 40 van 7 augustus. Gerard Cox met Die goede oude tijd.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

0: Fame was dat, Irene Cara. Het is 10 minuten voor 11. En ja, ik krijg allemaal appjes weer van Marco. Ja, die hint die hij geeft, dat is natuurlijk veel te makkelijk. Ja, dat is ook eigenlijk niet zo snel goed, hè. Tralala is toch een hint, Marco, schrijft Gerrit. Dat klopt. En Martin die stuurt ook weer via app wat dan precies het verschil is in die foto. Ja, ik blijf het elke dag zeggen, maar via WhatsApp speel je dus niet mee, hè. Dat, zo werkt het niet, dat zijn de regels nou eenmaal. Je belt om je antwoord door te geven, 0320 28 50 50... zodat je echt iemand naar lijn krijgt die zegt: Omroep Flevoland, goedemorgen, kan ik u helpen? Dan zeg ik: ik wil graag het antwoord doorgeven, schrijf ze dat op. En dan zie ik het hier op mijn scherm en dan mag ik je bellen. Of je laat zelf je gegevens achter op omroepflevoland.nl/kiek. Dus alleen dan speel je mee voor die prachtige prijzen. Op de foto Almeerders die het 50-jarig bestaan van Almere vieren. En mijn hint was dus tralalala. Nou, en Patrick Martens is inmiddels ook al binnen in Herberg aan Zee. Heeft net het terras al buiten gezet. Zijn had je beter niet hoeven doen, want het regent net een beetje. Was het weer droog inmiddels?
1: Nee, het miezert.
0: Het miezert een beetje, oké. Nou, kniezoor die daarop let. Maar goed, waarschijnlijk is begin toch niet zo heel makkelijk, want hij ziet het niet. Zie jij het nou wel? Bel even met 0320 28 50 50 of ga naar omroepflevoland.nl/kiek. Heb je het nu gezien of niet?
1: Nee.
0: Nee? Waar zoek jij het in?
1: Tralalala, dat ja. Kom niet ver mee.
0: Nee, daar kom je niet ver mee. Dat is een liedje, hè?
1: Tralalala.
0: Ja, ja. Shalali, shalala. Goed, nou ja, als jij het wel ziet, je weet het, hè, bellen of naar de website omroepflevoland.nl/kiek. Zometeen juridische zaken in de opener van Herberg aan Zee. En we hebben nog lekkere muziek onderweg van Paul Carrack, Groovin en deze Tour de France van Frans Duits en Lange Frans.
2: Je m'appelle France. Hey, Frans.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het dan alleen hout en touw.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Dat is niks, hè? Dat is niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Een vrouw stond vandaag voor de politierechter vanwege een poging tot oplichting in Almere. Ze werd in 2020 aangehouden toen ze een pinpas wilde ophalen bij een woning. En aardappelboeren die dit voorjaar met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, kunnen daar nu alsnog aan verdienen.
7: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, een hele goede morgen allemaal. Ja, 2 korte files. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, 4 minuten. En ook nog eentje bij, dat is dezelfde, ook 4 minuten. Goed, dan hebben we nog een aantal flitsers in Lelystad, beide richtingen. En bij burgemeester de Meesterstraat in Harderwijk, beide richtingen. Op de N50 en bij hectometerpaal 2265. En er staat er nog eentje, ook beide richtingen, op bij 264,1. En er staat de laatste flitser op de N701 in Almere, beide richtingen, 14,5.
6: Ja, en Herberg aan Zee, de laatste van deze zomer, is weer geopend. Zometeen gaan Patrick en ik praten met onze advocaat van vandaag over vervallen kantoorpanden. Wanneer is zoiets nou eigenlijk erfgoed?
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dit is Herberg aan Zee.

0: Cheers!
1: Oeh, een kus van Tom Jones en The Art of Noise.
2: Dit is Herberg aan Zee met Marco en Patrick.
1: Ja, ik realiseer me nu ineens dat we dat voor de laatste keer horen, Patrick.
0: Ja, het zit er gewoon al op bijna deze week.
1: Nog 3 uurtjes, nou iets minder zelfs nog.
0: Ja, laat ik al bij deze zeggen dat ik hier enorm van heb genoten. Ik vond het ongelooflijk gezellig om hier in Lelystad samen met jou dit te mogen doen. Echt, ik vond het echt heel leuk.
1: Insgelijks. Ik vond het ook hartstikke leuk om met jou te doen. Ik heb natuurlijk een weekje met Catharine, een weekje met Mariska en een week met jou. 3 totaal verschillende personen.
0: Ja.
1: Maar daarom eigenlijk allemaal wel even leuk weer, gek genoeg.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor jou dan ook wel even schakelen is. Dat je eerst met Catharine, dan met Marissa, dan met mij. We hebben natuurlijk alle 3 inderdaad...
1: Een andere energie.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ik had verwacht dat het lastiger zou zijn. Maar het is heel organisch allemaal gegaan. Dus ik heb aan niemand specifiek bedenkt dat dat was de leukste of dat was de minste. Nee, het is allemaal leuk.
0: Nee, goed zo. Nou,
1: ja, toch?
0: Fijn.
1: Waar ik vanmorgen toch wel even van schrok was het bericht. We hadden toevallig gisteren nog over Schatjes en Mama is Boos. Dat de favoriete films van ons zijn.
0: Zeker.
1: En toen zei ik, nou ja, ik heb Peter nog niet zo lang geleden ook gesproken voor een podcast. En 2 weken later werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Niet wetende dat hij daar dus niet meer uit zou komen. En hij is vanmorgen dus ook, of vannacht gisteren, overleden. En dat is vanmorgen naar buiten gekomen.
0: Ja, ik schrok, je had daar iets over gepost. Ik schrok daar eigenlijk ook wel van. Ja, nu is het overal het nieuws. Ja, het is zo'n markante man die natuurlijk zo'n oeuvre heeft aan films. En ik woon in Amsterdam en daar zag ik hem ook vaak lopen.
1: Zit hij vaak buiten?
0: Lopen. We hebben ook samen een film gedaan en zo.
1: Welke film was dat?
0: Dat was Fashion Planet.
1: Oh, een serie?
0: Nee,
1: Fashion Planet was
0: Chicks.
1: Een serie?
0: Fashion Chicks.
1: Dat
0: was de film.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk een hele leuke, grappige man. Het was een klein rolletje, maar het is wel een gemis, hoor, vind ik.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, jij hebt die podcast gemaakt. Dat is misschien een van de laatste gesprekken die heeft gedaan.
1: Ja, ik denk zelfs dat het de laatste is geweest.
0: Ja.
1: Sowieso op beeld van een uur over zijn hele leven.
0: Ja, waar hij
1: ook
0: een traantje
1: heeft gelaten en zo. Het was echt wel een intens mooi gesprek ook. Heel veel dingen had hij natuurlijk al eens een keertje verteld.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk logisch als je zo oud bent en al zo vaak geïnterviewd bent.
0: Wat is het meest bijgebleven van dat gesprek?
1: Nou, dat hij toch wel een heel bewogen leven heeft gehad. Dat hij door zijn ouders thuis eigenlijk nooit echt... dat hij geen liefde of warmte heeft gekend. Dat zijn moeder hem vooral heel veel sloeg. Dat zijn vader zich eigenlijk nooit met hem bemoeide. En dat de straat zijn thuis was.
0: Hmm.
1: Dat vind ik toch wel heel heftig als je dat als kind op die manier moet beleven. En hij was eigenlijk ook heel erg... wel trots ook op de dingen die hij gedaan heeft. Ook grote films. Maar hij vond het altijd heel lastig om naar zichzelf te kijken. Hij heeft maar 1 film, zei hij tenminste, echt gekeken. En daar was hij ook trots op. En dat was Max Havelaar.
0: Oh.
1: Ja, dat is eigenlijk pas vorig jaar geweest dat hij voor het eerst heeft gezien tijdens een herziening of zo. In zo'n... tijdens het erfgoed gebeuren.
0: En hij maakte ook fantastische kunst natuurlijk. Laten we dat ook niet vergeten.
1: Ja, hij heeft van onze naam, van mijn man en mij, die 2 weken voor hij opgenomen heeft. Wat hij deed is een woord schrijven. Dus letters overal verschillend op een verschillende plek. En dan dat verbinden met strepen. En dat allemaal kleur geven. Dus niemand weet wat voor woord daar oorspronkelijk heeft gestaan. Maar ik weet dus dat er Marco stond en Cedric, de naam van mijn man. En daar heeft hij een kunstwerk van. Dat heb ik ingelijst thuis staan. En nog 3 kunstwerken heb ik van hem.
0: Oh, wat goed.
1: Ja. Dus die gaan natuurlijk nu op Katawiki.
0: Nee.
1: Dat
0: nee.
2: Herberg aan Zee met Marco en Patrick.
3: Het is zomer. Dit

0: Zijn we dat niet allemaal geweest? Jong en ook een beetje dom misschien soms. Tino Martin, ja, dat is jong en dom geweest.
1: Ik ben zeker jong geweest en ik heb ook in die tijd hele domme dingen gedaan. Ja, ja? Ik heb veel gefeest.
0: Dat hoeft niet per se dom te zijn.
1: Nou,
0: het hoort bij de leeftijd.
1: Lang gefeest.
0: Een andere keer gaan we het erover.
1: Lange avonden.
0: Els Lucas, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het klinkt hier heel gezellig vandaag.
1: Ja, toch?
2: Helaas, je laatste dag hoor.
1: Ja, Els.
0: Ja, jammer is dat,
2: hè? Ik vind het wel leuk, zo'n zomerseizoen met die wisselingen.
1: Ja, vond je het leuk?
2: Ja, zeker.
0: Oh, dat horen we wel vaker, hè?
2: Ja.
0: Ja.
1: Maar ja, volgens jou willen jullie waarschijnlijk drie nieuwe. Dus dat is...
2: dan krijg je die strijd weer.
1: Krijg je dat weer.
2: Ja.
0: Het wordt een soort zomergasten, weet je? Er was altijd wat maakt de VPRO dit jaar bekend?
2: Ja,
0: wie? Nou, dat gaan we nu een beetje dat stopt. Dus
2: nou,
0: gaan we
2: zomergasten stopt.
0: Daarom, dus houden we Herberg aan Zee. Gaan we dan,
1: het is een goede titel, kan je anders zeggen.
0: Herberg aan Zee is wel leuk.
1: Ja,
0: want eigenlijk heet het Herberg Flevoland, het programma.
1: Ja.
0: Maar dat is een zomereditie. En Flevoland ligt natuurlijk niet aan de zee.
2: Absoluut.
0: Ja. Ja.
1: Dit is de Zuiderzee.
0: Precies.
1: Ja.
0: Eigenlijk zou het Herberg aan Zuiderzee moeten zijn. Maar goed. voordat we natuurlijk heel veel anders gaan praten dan waar we het eigenlijk over moeten hebben. We gaan het over vervallen kantoorpanden hebben. Dat was van de week het nieuws. Hè. Erfgoedvereniging Heemschut Flevoland. Die spreekt haar diepe treurnis uit over het voornemen om twee gebouwen van het voormalig computeruitwijkcentrum bij het station in Lelystad te slopen. Er wordt er gezegd, ja, dat is een stukje cultureel erfgoed of Lelystads erfgoed. Wanneer is nou eigenlijk iets erfgoed?
2: Als men het vindt, dat ten eerste.
0: Ja.
2: Er zijn wel een aantal regelingen. Je hebt een erfgoedwet, in de omgevingswet. Daar zijn een heel aantal dingen in geregeld. Over het beschermen van cultuurgoed als het gaat om gebouwen, omgevingen, dorpsgezichten, de stadsgezichten, et cetera.
0: Mm-hmm.
2: Die wet die geeft de mogelijkheid aan gemeenten en provincies om ook zelf regelingen vast te stellen. Waarin je kan afspreken met elkaar wat gaan wij cultureel erfgoed vinden.
0: Mm-hmm.
2: Dat is wel iets wat een beetje stroperig tot stand komt, zou ik willen zeggen. Want cultuur staat niet zo hoog in het vaandel bij de bestuurderen van Flevoland of landelijk.
0: Ja.
2: En het is heel erg moeilijk om voor elkaar te krijgen dat locaties worden aangeduid als erfgoed.
0: Mm-hmm. Is dat een juridische term eigenlijk, erfgoed?
2: Ja, dat is een juridische term.
0: Mm-hmm.
2: En op basis van die regelgeving kan het zo gebeuren dat er een locatie op een lijst komt te staan met een uitgebreide beschrijving, hoe het eruit ziet, waar het staat en wat de eigenschappen zijn, et cetera. En als een locatie op zo'n lijst is geplaatst, dan ben je als eigenaar ook gehouden om ervoor te zorgen dat het in stand blijft.
1: Ja, want dan mag je er eigenlijk niks meer mee
2: doen. Dus niet iedereen vindt het zomaar leuk. Niet iedere eigenaar vindt het zomaar leuk om op zo'n lijst te komen staan. Want je
0: Rijksmonument wordt het dan?
2: Je hebt rijksmonumenten, je hebt gemeentelijke monumenten, provinciale monumenten.
0: Oh, je
2: en er zijn allemaal aparte lijstjes voor.
0: Maar je kan ook
2: om het even overzichtelijk te maken.
0: Maar je kan in cultureel erfgoed wonen ook, eventueel.
2: Ja, dat kan.
0: Oh, dat kan, ja. Okay.
2: Ja. Dat kan. En dan mag je bijvoorbeeld geen dubbel glas aanbrengen. Nee. Of je niet...
1: Spijkers in de muur slaan.
2: Daar worden dan regels voor toegepast. En er zijn ook strafmaatregelen mogelijk als je daar niet aan houdt.
0: Oh.
2: Dan kan er bestuursdwang worden uitgeoefend. Dus er kan een hele serie aan verplichtingen aan verbonden worden.
1: Maar
2: en zoals je nu hier hebt met het kantoorgebouw. Dat is natuurlijk gewoon eigendom van een particuliere rechtspersoon. De gemeente kan niet zomaar zeggen van ik wil dat er dit of dat mee gebeurt. En het is dan heel erg afhankelijk van hoe is de lobby om ervoor te zorgen dat een dergelijk pand op een monumentenlijst terechtkomt.
0: Hmm.
2: En dat is waar de vereniging Heemschut Flevoland dan nu mee
0: worstelt.
2: Aan de weg timmert om te proberen die panden te redden voor de toekomst.
1: Want we hebben een foto van die panden.
0: Ja, dat staat wel op de website. Ik heb het niet zo 1, 2, 3 paraat.
2: Het zijn natuurlijk ook hele markante panden.
0: Ja.
2: Ik hoorde dat ze vanuit Heemschut vertelde dat het de bouwstijl daarvan valt onder de categorie brutalisme. Dat is in een bepaalde periode in zwang geraakt. En daar is het een iconisch voorbeeld van. En wat dat betreft zou je denken, nou, verstandig om dat te beschermen. Maar ja, het is maar wat de samenleving er uiteindelijk via de raad en de gemeente van gaat vinden of dat beschermd gaat worden.
1: Ja, en of de gemeente misschien op die plek gewoon andere plannen heeft. Die denkt van, god, ja, dit ja, pand is eigenlijk...
2: Maar goed, niet altijd zijn de plannen van de gemeente wijs. Dat is natuurlijk ook zo. Ik wil maar als voorbeeld noemen. Jullie weten, ik woon in Dronten tegenwoordig. En dan staat aan mijn linkerhand de meerpaal te schitteren. Die staat voor Drontense begrippen nu op de lijst van monument. En daar moeten we voor waken. Maar nog geen 25 jaar geleden, toen ik in de gemeenteraad in Dronten zat, kwam de BMW met een voorstel om te slopen.
1: Ah, ja.
2: En dat heeft heel wat moeite gekost om de gemeente op andere gedachten te brengen. En dat is uiteindelijk in stand gelaten op een manier die recht doet aan de... Ja, het cultureel erfgoed dat het met zich meebrengt. En dat hier, we zien
0: het hier. Ja, ik laat het even zien. Ik heb even de beelden gezocht.
2: En het is natuurlijk een pand wat bijzondere kenmerken heeft qua beveiliging. Er zit een enorme grote bunker in, waarin op een veilige manier...
1: Je moet een beetje denken aan de Belmer
0: bewaard. De gevangenis.
2: Ja. Dat schoot mij ook al in. We zijn hier in de Flevopolder ook bezig met te denken over... er moet een nieuwe locatie komen voor een extra beveiligde... gevangenis en extra beveiligde zittingslocatie. Hij staat vlak naast de rechtbank.
0: Ja.
2: Waarom niet eens kijken of dat een optie zou zijn?
1: Ja.
2: Maar dan moet de eigenaar mee of de overheid moet het kopen, Rijksgebouwdienst.
0: Kan erfgoed, wat ooit dan erfgoed, kan dat ook weer opgegeven worden als het in vervallen staat is?
2: Nou, kijk, je hebt een verplichting om ervoor te zorgen dat het niet vervalt.
0: Nee, oké. Okay.
2: Je denkt van, nou, er komt een moment dat je het weer van die lijst af wil, dan kan het bestuur natuurlijk een besluit nemen om dat er weer van af te halen. Maar dan krijg je weer een hele beweging van mensen die daarvoor en tegen zijn. En dan valt er uiteindelijk een besluit om dat wel of niet te handhaven op de lijst.
0: Ja. Wordt er wel eens per ongeluk iets gesloopt, wat achteraf bleek toch erfgoed te zijn geweest?
2: Dat zou best maar kunnen.
0: Ja.
2: Dat gebeurt, daar heb ik geen concrete voorbeelden van. Maar als dat gebeurt, dan kan het dus ingrijpen van de overheid leiden, omdat je in strijd met je plaatsing op die lijst hebt gehandeld.
0: Ja, goed, het kwaad is dan al geschied natuurlijk.
2: Ja. Ja. Maar goed, dan moet je het herstellen wellicht.
0: Je zei van de provincie, het bestuur heeft niet echt heel veel voor met cultureel erfgoed in onze provincie.
2: Nou, ik wil niet zozeer duiden op de provincie, maar
0: je
2: merkt het eigenlijk overal dat het heel erg lastig is. In Lelystad bijvoorbeeld zijn niet zoveel locaties aangeduid voor die lijst. Maar één daarvan, die kennen we allemaal wel, het Werkeiland.
0: Ja.
2: Nou, ik weet nog, en jullie vast ook, dat ze stonden te trappelen met sloophamers om daar de boel kort en klein te slaan.
0: Dat was zo zonde geweest.
2: En er staat, dan heb je dat hele gedoe gehad met Levago, grond heeft aangekocht. En ja, dan blokkeert wat qua erfgoedachtergrond beschermd zou moeten worden. Zelfs de kantine, de oude loods van Rijkswaterstaat, waar de werknemers hun lunch gebruikten en dergelijke, wilden de gemeente weg hebben.
0: Ja.
2: En die staat dus nu ook op die lijst. Nou, Hans Bakker, die draait zich ook om. Die denkt van, hoe lang heb ik niet gevochten om het te behouden?
1: Maar dit is dan een kantoorpand, maar daar mag je dus geen woningen van maken, want er is best wel veel woningtekort. Zou je daar dan...
2: Nou, je mag er woningen van maken, als de buitenkant dan maar
0: in stand blijft. Daar mag je dus niks aan doen. Dan.
2: Maar goed, dan heb je allemaal woningen zonder balkon. Want hoe ga je met die vierkante raampjes een soort van verbinding met de buitenkant
0: en
2: leggen?
0: En kunnen die open, die raampjes? Weet ik
2: nu niet, denk ik.
0: Nee, daarom. Dat mag je dan ook niet aanpassen.
2: Dat zou best zo kunnen zijn.
0: Ja, dan is het voor woning niet echt gezellig. Dan kun je nooit luchten ook. Dus, dat is ook zo.
1: Nee, slecht idee, Patrick. Ik zat opeens te denken, je hebt een heel groot mooi pand. Ik denk,
0: Ja. Oké, we zijn weer een stukje wijzer geworden, Els.
2: Dankjewel.
0: En de groeten aan Dronten.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, €2,79.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. dewarmte.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemorgen, het is 11:30, tijd voor het nieuws inderdaad. Sportnieuws, verdediger Damian van Brugge die keert terug bij Almere City FC. De 30-jarige oud-aanvoerder tekent een contract voor 1 seizoen. Van Brugge speelde eerder van 22 tot 24 voor de Almeerse club en kwam toen tot 77 officiële wedstrijden. Hij komt over van een Deense club waar hij 30 wedstrijden speelde. Van Brugge zegt blij te zijn weer deel uit te maken van het team. Een palmboom op het terras van Grand Café Deluxe in Zeewolde heeft vanochtend vlam gevat. Een buurvrouw werd rond 5:30 wakker door de brandlucht en waarschuwde de brandweer. Zelf blusten ze het vuur met een haspel, waardoor het niet oversloeg. De schade bleef dan ook beperkt tot de palmboom en de ton waarin die stond. De brandweer voerde daarna nog een nakontrole uit. En een vrouw stond vandaag voor de politierechter vanwege een poging tot oplichting in Almere. Ze werd in 2020 aangehouden toen ze een pinpas wilde ophalen bij een woning. De bewoner was even daarvoor gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. De rechter vindt de poging tot oplichting bewezen en de vrouw ook medeplichtig aan witwassen. Omdat de zaak al zo oud is, hoeft ze niet de gevangenis in. Wel moet ze een van de slachtoffers €2500 terugbetalen.
10: Goedemorgen, het weer vandaag ziet er wisselend uit nog in Flevoland. In eerste instantie trekken een paar buien over onze provincie. Maar in de loop van de ochtend en begin van de middag zullen die buien grotendeels verdwijnen. En komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Vooral de namiddag en avond verlopen zonnig met temperaturen die dan oplopen naar zo'n 22 graden. Nou, komende nacht blijft het vrij helder. Het wordt aan de frisse kant met zo'n 10 graden op de koudste plaats. En bovendien zijn enkele mistbanken mogelijk. En vervolgens staat er een zonnig en warm weekend op het programma. Zowel zaterdag als zondag is er vrijwel volop zonneschijn. Met zaterdag temperaturen van zo'n 26 graden. En zondag kunnen we al in de buurt van de 30 graden uitkomen.
11: Ja, 3 files op de A6 Emmeloord-Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband, 5 minuutjes. Op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, ook 5 minuutjes. En op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 8 minuutjes. En ook een aantal flitsers in Lelystad, beide richtingen. En bij de burgemeester de Meesterstraat in Harderwijk, ook in beide richtingen. De N50 in Ens in beide richtingen, bij 262,5. En ook op de N701 in Almere, beide richtingen. Op 14,5.
9: Dankjewel. Zometeen gaan we bellen met onze kandidaat voor het spelletje van Kiek. En natuurlijk ook Bart Ettenkoven om het laatste nieuws te horen uit Showbizland.
12: Herberg aan Zee met Marco en Pe-

0: Heaven must be missing an angel. Het is Tavares. En 6 minuten over 11:30. En jawel, het is zover hoor. Het is weer tijd voor jouw laatste, Patrick.
1: Ja, daar ga ik extra van genieten.
0: Dat zal ik. Ja, nou, jij mag het gewoon helemaal doen, het spelletje. Ik moet me er niet mee. Praat je lekker met de kandidaat. En de kandidaat komt uit volgens mij de buurt waar jij... Ik heb natuurlijk een quiz over jouw leven. Deze, ik weet alles van je inmiddels. En ik heb meer vragen goed dan jij ooit had kunnen
1: Zeker, absoluut.
0: Vermoeden. Uit Steenbergen.
1: Steenbergen is wel Brabant.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan naar Julia. Geluk. En ik wens jou veel geluk.
1: Ach, nou, ik wens haar ook veel geluk. Een hele goede morgen, Julia.
2: Goedemorgen.
1: Alles goed?
2: Zeker.
1: Wat was je aan het doen?
2: Julia aan het kijken.
1: Nou, ons aan het kijken, echt maar. Gewoon lekker op tv of op de laptop.
2: Ja, samen met mijn vriendin.
0: Met je vriendin? Kennen jullie elkaar?
1: Heet jij Julia Geluk of ben jij gewoon Elzeline Geluk?
2: Nee, ik ben Julia. Maar Elzeline zit naast me.
0: Oh!
1: Ah!
0: Maar waar ken je die van? Nou, wil ik het weten ook natuurlijk.
1: Oh mijn god.
0: Wacht even. Vrienden en kennissen en familie mogen zijn eigenlijk uitgesloten van deelname.
1: Ja, nee. Wij zijn geen familie, sowieso.
0: Waarom lach je nou? Want ik wil het weten.
1: Ja, nee, ik was al met de naam Geluk dat ik denk... Oh, wat grappig, Steenbergen. Oh, dat is ook grappig.
0: Ja.
1: Maar Elzeline Geluk, dat is, die ken ik al best wel lang. Eigenlijk een beetje via social media.
0: Oh.
1: Zij heeft een Patrick Martens fan-account.
0: Heb jij een fan-account?
1: Ik heb een fan-account.
0: Je hebt echt fans ook,
1: Ik heb fans, ja. Dat is toch jammer. Oh, nu hoor ik op de achtergrond. Maar dus wij kennen elkaar, een beetje.
0: Nou, leuk.
1: Ja.
0: Julia, nu heb je hem aan de lijn.
1: En dat is dus inderdaad haar aanstaande, Julia. Want ze gaat trouwen binnenkort.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En is er iemand die op Patrick dan ook lijkt, Julia? Dat je hem zo leuk vindt dat je denkt... Nou, ik zoek ook een partner die echt één gezicht is met Patrick.
2: Nou, nee, dat is niet per se.
0: Is hij knapper of minder knap?
1: Nee, maar Julia is niet, die is niet fan.
0: Oh, je bent helemaal geen dagen vreselijk.
2: Nou ja, een beetje fan geworden. Maar nee, niet zoals Elzeline is.
0: Maar wanneer is dat begonnen dan, dat fans bij Elzeline? Mogen wij Elzeline even aan de lijn of kan dat niet?
3: Ja, dat kan.
0: Oké. Okay. Dag Elzeline.
3: Hi.
0: Hi Elzeline.
3: Dat is begonnen eigenlijk door het jubileumseizoen van Wie is de Mol.
0: Het jubileumseizoon? Oh ja, het heeft je hebt 2 keer meegedaan. Dat weet ik. Ik weet alles van je.
1: Ja.
0: Dus ja, toen was je 5e en laatste ging je eruit. Dat weet ik ook nog wel.
1: Ja?
0: Ik heb alles natuurlijk ingestudeerd nu ook.
1: Oh god, wat goed.
0: Ja. En toen dacht je van, god, wat een leuke vent is dat eigenlijk.
3: Ja, nou ja, ik keek dat vooral met mijn nichten toen, zeg maar. En die vonden Patrick ook allemaal heel leuk.
0: Ja,
3: en
0: nichten onder elkaar, zou ik maar zeggen.
3: Komen. En toen ben ik, zeg maar, eigenlijk alles gaan terugkijken.
0: Alles?
3: Daadwerkelijk een Instagram-pagina begon.
0: Oh,
1: ja.
3: Zodat ik toch een beetje wist van wie hij nou eigenlijk was en wat hij allemaal doet. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Dat is zo'n 5 jaar terug.
0: Jeetje, heb je ook wel eens dingen ontdekt van hem dat je denkt, jeetje, dat nog nooit naar buiten is gekomen?
1: Nee.
3: Zo snel dat ik dat nu kan bedenken.
0: Nou, dan was het ook niks ergs.
1: Nee. Maar we hebben best wel wat contact met elkaar. Nee,
0: nou,
1: het is super lief.
0: Nu even herpakken, we gaan het spelletje doen.
1: We gaan het spelletje doen. Ja, met wie ga ik het spelletje doen? Met Elzeline of met Julia?
2: Ik heb meegedaan.
0: Ja, dat vind ik ook. Julia.
1: Julia. Nou ja, goed. We willen natuurlijk eerst even weten, waar ligt de fout?
2: Ja, de hendel van de la was eraf van de 2 naar onderste.
1: En kwam dat door die heerlijke hint van Marco? Tralalala.
2: Nou, ik begreep de hint pas nadat ik hem gezien had.
1: Nou, heel eerlijk, ik ook.
0: Oh, was dus geen goede hint. Ja,
1: het was geen goede hint.
0: Via WhatsApp ook wel heel veel mensen.
1: Ja, je hebt alles gegeven, Marco. Dat wordt gewaardeerd.
0: Hey, Julia, ik wil nog even weten. Vond je het wel leuk de afgelopen week met Patrick?
2: Zeker,
0: Je hebt natuurlijk elke dag gekeken. Dat kan niet anders.
2: Ja, nou ja, meegekeken,
0: zeg maar
2: vooral.
0: Oh,
1: okay. Ze moet.
0: Ze moet mee.
1: Ja, ze moet van Elzeline. Ja, dat is vreselijk. Er hangen ook foto's in die woonkamer van mij. Ja, daar moet Julia de hele tijd naar kijken. Dat is verschrikkelijk.
0: Wacht even. Als jij nu praat, dan denkt de camera dat je dus daar zit waar je normaal gesproken zit. Dus ik ga hem eventjes zo doen.
1: We hebben hier wat technische mankementen, Julia. Dan heb je het rad natuurlijk van de week gezien. De rad staat allemaal hele mooie prijzen achter. Waar hoop je op?
2: Nou, die boodschappentas.
1: Die boodschappentas, dat is een must-have, dat snap ik. Ik mag een slinger aan geven. Wil je een harde en een zachte? Wil je links, rechts?
2: Een harde aan de rechterkant.
1: Een lange rechtse, dat snap ik. Nou, daar komt-ie. Een boodschappentas, weet je?
0: Mooi, hè?
1: Dat is natuurlijk een mooi cadeau.
0: Oeh, spit. Spannend, hoor.
1: Oké, lieve Julia.
0: Dat erop, als Oh, het is geen boodschappentas.
1: Ja, nee, het is geen boodschappentas. Nee, ik denk dat Jan Smit hier heel blij mee was geweest. Ja, want die heeft ze tekort. Ja. Maar je krijgt gastendoekje. Een gastendoekje. Is het er één of twee meerdere?
0: Nee, dat moet niet zitten.
1: Eén gastendoekje.
0: Wil je nog een keertje draaien?
1: We willen nog een keer draaien, toch, Julia?
2: Ja, zeker.
1: Ja, we moeten die boodschappentas. Ik ga links doen.
0: Ja.
1: Een gastendoekje met kik erop.
0: Met kiek erop.
1: Wat is een gastendoekje eigenlijk?
0: Dat hang je in de wc. Zodat mensen die bij jou zitten scheiden, kunnen ze er nou hun handen wassen.
1: Oh, is dat een gastendoekje?
0: Ja.
1: Oh. Oké. Okay.
0: Ja, is leuk. Wat is dit?
1: Mm.
0: Ook niet?
1: Nee, nou ja, het is. Is dit leuk?
0: Zou je hem even aan willen trekken, zodat mensen kunnen zien hoe het
1: eruit ziet? Ja, maar ik heb allemaal zenders.
0: Ja, dat geeft
1: helemaal
0: niks.
1: Dat is moeilijk. We hebben namelijk gewoon een zomershirt naar keuze. Een zomershirt. Maat is op keuze.
0: Ja, de maat, ja.
1: Vind je het leuk?
0: Ook niet,
2: ja,
0: hè?
2: Zeker.
0: Doe nog één keer draaien?
1: Moeten we nog één keer draaien. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Oké, okay, ik hoop op die boodschappentas.
0: Zo. Nee hoor, een vogelhuisje.
1: Een vogelhuisje!
0: Nou, weet je wat? Je mag één prijs ruilen voor iets anders. Dus je krijgt een t-shirt, het vogelhuisje.
1: Om een boodschappentas!
0: Heb je hem? Ja, en een boodschappentas.
1: En een boodschappentas!
2: Ja, ja.
0: Dus wat heb je nou dan allemaal gewonnen? Een gastendoekje, een boodschappentas.
1: Maar moet je er één ding inleveren?
0: Welke maat t-shirt wil je hebben?
2: De M.
0: De M, ja. Dus heb ik een boodschappentas, gastendoekje, t-shirt, M en een vogelhuisje. Dat was het. Goed, kom zo snel mogelijk je kant op.
1: Leuk!
2: Fantastisch.
0: Dankjewel.
1: Fijn weekend.
0: Doeg.
2: Fijn.
0: Bye.
1: Doei. Nou, dat is toch gezellig.

0: Zo, even het rad weg, Patrick. Ja. Had jij niet nog een oproepje over het voetbalseizoen, dacht ik eventjes? Misschien is dat wel leuk als je dat even een leuke, leuke actie...
1: Ja, het is een beetje een giveaway... Een beetje een giveaway-uitzending.
0: Oké.
1: Ja, want de voetbalcompetitie gaat dit weekend ook weer van start voor Almere City. Met morgen een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch.
0: Oh.
1: Nou, op Facebook starten wij dus ook weer met de winactie voorspel, de uitslag. Nou, honderden mensen doen daar wekelijks aan mee.
0: Mm-hmm.
1: Als jij nou ook kans wil maken op een verrassingspakket... Hè? Ja. Ga dan naar onze Facebookpagina en vul daar de uitslag in. Gelijk na de wedstrijd krijgt de winnaar bericht van ons. Oh, en vul je de uitslag in voordat de wedstrijd begint. Hè? Want wekelijks zijn er ook grapjassen die de uitslag na de wedstrijd invullen.
0: Ja, maar
1: dat trappen we natuurlijk niet in.
0: Nee, dat trappen we niet in. Nee. We zijn wel goed, maar niet goed. We zijn wel goed, maar niet gek. Zo is het, hè?
1: Mooi.
0: Goed zo.
1: Lekker.
0: Heel goed gedaan. Dankjewel. Dus ga je van onze Facebookpagina.
1: Ja.
0: Dan win je dus een verrassingspakket. En wat daarin zit, ja, dat is dus...
1: Dus een verrassing.
0: Juist. We gaan naar onze grote vriend van Shownieuws. Nou, gisteren hadden we Eline de Ruijg hier natuurlijk al in de studio zitten. Een collega van Bart. Bart, goedemorgen.
2: Nou, niet een collega. Dat is mijn leukste collega. Nou, bijna leukste collega.
0: Wow.
2: Nou,
0: wat leuk. Vorige week zeiden we nog over Patty Bart, maar toch heel leuk.
2: Dat is ook een vals ding.
0: Ja, ja, nee. Nee, ik weet. Eline is hartstikke leuk.
2: Vol, Patrick.
1: Ja, het is de laatste dag. Dus dit komt goed.
2: Okay.
0: Nee, hoor,
1: het was echt een feestje. Leuk. Het was hartstikke gezellig.
2: Met je mee, als je dat maar weet.
0: Heel het land leeft met je mee ook echt. Ja, Bart, shownieuws. Het belangrijkste shownieuws is denk ik toch wel... nou ja, gisteren natuurlijk met het overlijden van Johnny Kaagman. Wat natuurlijk echt toch wel insloeg als een bom, kan ik je zeggen.
3: Zeker.
0: Ze wisten natuurlijk dat ze ziek was. Maar ja, dan is het toch altijd weer naar en confronterend... als dat bericht ineens tot je komt.
2: Ja, dat was even schrikken. En dan vanochtend, het lijkt altijd wel alsof dat in een soort van, hoe zeg je dat? Dan gaat er één en dan gaan er weer meer. We hebben dat vorig jaar ook een keer gehad.
0: Sneeuwbaleffect.
2: Eén zo'n maand. Ja, een soort sneeuwbaleffect.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: En nu vanochtend het hele treurige nieuws dat Peter Faber, minstens zo'n groot icoon, ons ook is ontvallen. En ook van hem wisten we natuurlijk dat het al een tijdje niet goed ging. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, had hartklachten. Maar dit was zo'n sterke man.
0: Ja.
2: Het was naast een hele sterke persoonlijkheid ook altijd zo krachtig en positief in het leven. Dus ja, toen ik dat las, dacht ik, nou, die komt daar wel weer bovenop.
0: Ja.
2: Geen seconde over nagedacht dat het wel eens einde verhaal zou kunnen zijn. En ja, dan toch vanochtend dat treurige bericht dat hij inderdaad is overleden. En dat hij, dat de hartklachten kennelijk toch zo ernstig waren dat hij daar niet meer bovenop kon komen.
0: Nee.
2: Maar het bizarre is dat jij... volgens mij het laatste interview met hem heb gedaan, Marco.
0: Ja, ik weet natuurlijk niet... ik weet niet 100% zeker of dat het laatste is... maar ik vermoed dat wel, omdat... ik was bij hem voor de podcastserie, voor Iconen. En dat was 2 weken voordat hij het ziekenhuis inging. Dus ja, en hij heeft die, ik denk wel 4-5 weken gelegen, hè, geloof ik, inmiddels. Denk ik wel, ja. Want hij zou in eerste instantie zou hij een weekje in het ziekenhuis moeten. Toen had ik nog met hem geappt en toen zei hij... ik moet toch nog wat langer blijven, maar ze zorgen goed voor me. Heel positief was hij ook tot het laatst.

0: bizarre is, hè, dat ik, wij hadden een, hij was natuurlijk al kunstenaar. En we hadden toen iets van hem gekocht. En mijn man die had zoiets van, nou, dat andere stuk vond ik ook wel mooi. Zullen we die ook maar gaan halen? Toen had ik Peter een bericht gezegd, heb jij dat kunstwerk nog? Moest hij dan zoeken. En 2 dagen voordat hij het ziekenhuis inging, belde hij mij. Zeg maar, oh, ik heb het gevonden hoor, ik zet het voor je apart. Ik zei, oké, dan kom ik het maandag halen. En die zaterdag of die zondag is hij het ziekenhuis ingegaan. En toen zei hij, sorry man, je kan het, dat komt later wel. Dus ik heb dat nooit meer op kunnen halen.
1: Nee.
0: Nee. Waar, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ik had ook niet verwacht dat
2: hij zeg maar op jou over. En dat, je hebt er een uur met hem gesproken, dat icoon. Hè, dan gaat het juist ook over de dood. Dus wat vertelde hij jou daarover?
0: Nou, ik moest het wel eventjes, want ik heb daarna natuurlijk nog andere opgenomen. Ik heb vanmorgen in de auto, dat is 35 minuten rijden, heb ik die aflevering van Peter en mij beluisterd. Dus ik heb het niet helemaal kunnen horen. Maar hij kwam vooral heel energiek over. Heel positief, wat hij ook altijd was. Vertelt natuurlijk, hij heeft een heel bewogen leven gehad. Daar vertelde hij over. Ook wel over de dood. Hij werd ook wel op een gegeven moment heel erg emotioneel. En dat kijkt niet zo goed van hem. Hij liet ook echt wel een traan zien. En hij zei ook van, ik heb een heel mooi leven gehad. Maar ik ben nog lang niet klaar om te gaan. Want ik heb het veel te leuk. Naar mijn zin. En eindelijk weer wat contact met zijn kinderen.
2: Dan zo?
0: Nou, omdat hij natuurlijk, hij kon zich nooit binden. Hè? Want zijn moeder die sloeg hem altijd. Zijn vader had hij niet echt een band mee. De straat was eigenlijk zijn veilige haven. Niet zozeer de thuissituatie. En daardoor heeft hij ook zoveel huwelijken gehad, vertelde hij. Want ja, hij heeft zich nooit kunnen binden aan mensen. Het was altijd iets, ach, ik trouw wel. Maar goed, ik kan er ook zo weer vanaf. En dat heeft hij ook een aantal keer gedaan.
2: Hij met zijn 5e huwelijk, daar zat hij geloof ik in. Met een vrouw die ook gewoon eigenlijk, ja, dat was dan weliswaar, voor zover ik dat als buitenstaander kan beoordelen. Maar zij leefde haar leven geloof ik in Engeland. Hij leefde zijn leven hier in Amsterdam. En ze zagen elkaar af en toe eens, toch?
0: Klopt.
2: Dat was toch het laatste huwelijk?
0: Ja, dat was het laatste huwelijk inderdaad, ja. En op een gegeven moment heeft hij ook gezegd van, ja goed, ja, dat is ook een beetje doodgebloed. Want je ziet elkaar af en toe en het was dan leuk. En als iemand dan wegging, dan was het ook, nou ja, prima.
1: Ja. Ja, het is heel, maar hij had ook zo'n vrije geest ook gewoon. Ja, dat.
0: En hij maakte gewoon waar ik bij zat een kunstwerk. Hè? Want hij heeft van onze namen heeft hij op een soort de grootte van aanzichtkaart heeft hij een kunstwerkje gemaakt. Dat staat bij ons ook op de keukentafel, allebei. Van mijn man en van mij. Nou, wij weten dat onze naam daarin verwerkt is, maar niemand weet dat. Want dat moet je weten. En dat heb ik ook nog opgenomen dat hij dat maakt voor me. Dus dat heb ik ook op beeld. Dat is ook wel grappig.
1: Ik denk wel dat heel veel mensen toch dit laatste interview ook willen zien. Ja, het is natuurlijk een podcast, dus het is natuurlijk voornamelijk luisteren. Maar,
0: maar het is wel met beeld ook opgenomen op YouTube.
1: Nou, ik denk wel dat er heel veel mensen hierin geïnteresseerd zijn. Ik wil dat eigenlijk heel graag zien.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, maar kan ik dat zomaar doen? Ik weet niet of dat netjes naar de nabestaanden is. Daar twijfel ik over.
1: Misschien zou je die even moeten appen. Dat is misschien wel aardig, maar...
0: Ja, het is een mooi gesprek en het geeft natuurlijk in een uur zijn hele leven eigenlijk.
1: Ja, geweldig. Mm. Ja.
2: En hij vertelde volgens mij ook in de podcast, want ik heb dus een voorstukje ervan gezien, dat hij zeg maar nooit naar begrafenissen ging, behalve dan, ja, naar mijn eigen begrafenis moet ik wel, zegt hij dan toch?
0: Ja, zegt hij er ook in, ja. Ja, bizar, hè?
2: En was hij bang voor de dood, of dat niet?
0: Ja, dat zit in het laatste half uur. En wat ik zei, ik heb de eerste 35 minuten heb ik dus gehoord, dus dat echt, als het daarover gaat, dat hoor ik dan waarschijnlijk op de weg terug naar huis weer, nog. Dus dat zou ik nog, dat kan ik me niet zo voor de geest meer halen.
2: En dat hij altijd zo positief in het leven stond. En volgens mij was hij nergens bang voor.
0: Nee.
2: Dus dat, ik denk ook dat hij zoiets had van, nou ja, als het zover is, dan is het zover. Maar goed, dat is dus invullen wat we nu doen. Ik weet wel dat hij altijd in Amsterdam daar op de gracht zat. En dat, hij ook, dat hij altijd met iedereen zat te kletsen. Hij was altijd een soort, toch? Hij was een soort boek. En als je langs liep, eigenlijk met iedereen een praatje maken. En
0: ik stuurde op een gegeven moment toen hij in het ziekenhuis lag. Hoe gaat het, Peter? Stuurde hij: betaalde vakantie, natje, droogje, liefde om me heen. Maar ik ben nog volop in reparatie. Sorry. En dat doelde hij dan op. Die schilderijen staan wel klaar voor je. Maar ik kan het nu dus even niet in het atelier overhandigen of zo. Dat was wel mooi.
2: Nee.
0: Ja. Lieve man hoor.
1: Ja, wanneer de begrafenis
2: daar denk ik allemaal echt mee opgegroeid.
1: Ja.
2: Toch? Met schatje.
0: Mama is boos.
2: Mama is
0: Dokter
2: boos,
0: Vlimme, Max Havelaar, Gullen Minnaar, Soldaat van, Soldaat van Oranje volgens mij ook.
1: Ach, jeetje, hij heeft zoveel gedaan.
0: Ja, heel veel. Maar er is volgens mij een afscheid in het Zonnehuis. Klopt dat, Bart? Las ik even ergens.
2: Ja, Amsterdam-Noord, maandag is er volgens mij een afscheid. En verder is er over de uitvaart heb ik nog niks gelezen. Maar daar zal de familie later misschien mee komen. Met wat meer informatie. Dus, verdrietige dag.
1: Ja, zeker.
2: Maar fijn dat we hem zo op deze manier even hebben kunnen herinneren.
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja,
2: bijzondere man. Echt een hele bijzondere man. Ontzettende vrije geest. En een, ja, altijd heel positief.
0: Ja, zeker. Heb je nog iets anders ook? Dan alleen maar.
2: Nee,
0: ja,
2: ik nee, dit is het eigenlijk wel. Anders over mogen hebben vandaag,
0: nee.
2: Toch?
0: Nee, vind ik ook.
1: Eens.
0: Oké, Bart.
2: Vader.
0: Zit je vanavond bij Shownieuws?
2: Ja, dan gaan we het ook uitgebreid natuurlijk hebben over dit grote verlies voor de showbizwereld.
0: Zeker. Ja, dan goed zo. Ga ik naar je
1: dat
0: kijken. Dankjewel, Bart.
1: Doeg.
2: Dag. Fijn weekend.
0: Dankjewel. Jij ook.
3: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
0: Het is tijd voor jouw laatste muziek aan zeeplaat, Patrick. Je hebt 5 platen in je koffer meegenomen. Gisteren was het nog The Neverending Story, maar nu weer heel iets anders. Je hebt wel een uiteenlopende smaak, hè?
1: Ja, ja, ik hou echt van muziek, maar echt in de breedste zin van het woord. Mm-hmm. Ja, morgen is het het sluitfeest van de World Pride op het Museumplein.
0: Ja.
1: En daar komt onder andere... Er zijn allemaal heel veel optredens, maar ook Years and Years. En dat is een Britse band. Een jonge gast, Olly heet die.
0: Ja, hij heeft ook voor Song for Song meegedaan, hè?
1: Klopt.
0: En vond die fantastische serie ook.
1: Ja.
0: Ja, hoe heet die ook?
1: Ja, zit je nou aan te kijken. Het was echt een prachtige serie.
0: Ja, over de jaren 80 en AIDS.
1: Ja, de AIDS, de opkomen van F en AIDS. Ja. En dat was een hele schrijnende, hele heftige serie. Maar heel erg mooi.
0: Prachtig, ja.
1: Hij kan prachtig zingen. En hij staat dus morgen daar op het museum. Dus ik dacht, ja, we moeten een nummer natuurlijk draaien van Years and Years. En Shine is toch wel een van mijn favorieten.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het gewoon alleen hout en touw.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het intern de appel ook gewoon beschadigd heeft.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Dat is niks, hè? Dat is niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Goedemiddag, het is iets na 12. Verdediger Damien van Brugge die keert terug bij Almere City FC. De 30-jarige oude aanvoerder tekent een contract voor 1 seizoen. Een palmboom op het terras van Grand Café de Luxe in Zeewolde heeft vanochtend vlam gevat. En een vrouw stond vandaag voor de politierechter vanwege een poging tot oplichting in Almere. Ze werd in 2020 aangehouden toen ze een pinpas wilde ophalen bij een woning.
7: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er worden 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
9: De verkeersinformatie. Ja, dat zijn er 3 op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk. 4 minuutjes. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. Ongeveer 5 minuutjes. En de A28 Groningen-Amersfoort tussen Afrit Omme en Zwolle-Zuid. Ongeveer 4 minuutjes. De flitsers, er staat er eentje in Lelystad, beide richtingen. Op de A6 in Lelystad, Muiderberg bij 62,2. Burgemeester de Meesterstraat in Harderwijk, ook beide richtingen. En bij Gouwzee in Zeewolde, ook in beide richtingen. Staat er nog eentje op de N50 in Ens, ook beide richtingen. Op hectometermaal 262,5. En de laatste is gespot op de N701 in Almere, ook beide richtingen van 14,5. Veel flitsers.
6: Nou, heel erg. Ja. Het is weer vrijdag, hè? Een van de hoofdverdachten die lid zou zijn van de zogenoemde Kempenaar-bende heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Zometeen meer erover. We praten met persofficier van justitie Allard Altena.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Dit is Herberg aan Zee.

0: En dat was Douwe Bob. En Sweet Sunshine. En die komt zeker terug in het weekend. Meer daarover straks rond de klok van 11:15 in het weerbericht. Eerst tijd voor het nieuws.
1: Een van de hoofdverdachten die lid zouden zijn van de zogenoemde Kempenaarsbende heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. De 22-jarige leliestedeling heeft dat een maand geleden gedaan. Sindsdien is hij van de radar verdwenen en we hebben persofficier van justitie Allard Altena aan de lijn. Ja, welkom. Fijn dat we even konden spreken. Waarvan wordt die persoon die zijn enkelband heeft doorgeknipt eigenlijk verdacht?
2: Nou, de Kempenaargroep is een groep die enorm veel overlast heeft veroorzaakt in de Lelystadse wijk de Kempenaar. Het bestond uit tientallen jongvolwassenen en die hebben veel overlastfeiten gepleegd, waaronder vernielingen, bedreigingen, intimidatie van buurtbewoners en ook belediging en intimidatie van politiemensen.
1: Ja, nou, dat is pittig. En hij zou ook aan het hoofd staan, hè, van de zogenoemde Kempenaarbende. Hij is in ieder geval een heel belangrijke verdachte in een strafzaak waar meerdere personen bij betrokken zijn.
2: Dat is correct.
1: Ja, en die 22-jarige man die zat eigenlijk in voorarrest, bijna een jaar lang. En toen de rechtbank zei dat hij met een enkel band vrij mocht, heb ik begrepen dat jullie het daar eigenlijk helemaal niet mee eens waren.
2: Klopt. Op een voorbereidende zitting, zogenaamde pro forma, heeft de verdediging, dus de advocaat van deze verdachte, het verzoek gedaan of hij geschorst kon worden. Het Openbaar Ministerie heeft zich daartegen verzet, ook omdat er een reclasseringsadvies lag wat negatief was over een schorsing. En desondanks heeft de rechtbank uiteindelijk besloten om hem wel te schorsen en ook met een enkel band.
1: Ja, maar hadden jullie al wel een beetje in de gaten van, god, dit zou zomaar kunnen zijn dat hij zou vluchten?
2: Ja, dat weet je van tevoren eerlijk gezegd nooit. Wat het Openbaar Ministerie relevant vond, is dat de reclassering ook negatief had geadviseerd over de schorsing. Ja. Dat voor ons altijd redelijk doorslaggevend om ook ons te verzetten tegen schorsingsverzoek.
1: Ja. Nou goed, inmiddels heeft hij zijn enkelband dus een maand geleden doorgeknipt. Komt zoiets vaker voor?
2: Het komt wel eens voor dat verdachten hun enkelband doorknippen. Dat leidt er altijd toe dat die verdachten worden opgespoord door politie en Openbaar Ministerie. En in de regel komen ze ook altijd weer binnen. Weten we ze altijd weer te vinden.
1: Ja, maar inmiddels is hij al een maandje verdwenen. Dit najaar zou zijn zaak inhoudelijk behandeld worden. Hè? Nu is hij dus gevlogen. Gaat de rechtszaak dan nog door of niet?
2: Ja, in principe gaat het er wel vanuit dat de rechtszaak doorgaat. De verdachte heeft er zelf voor gekozen om zijn enkelband door te knippen. Het heeft niet per se het gevolg dat die rechtszaak niet door zou kunnen gaan. Verdachten kunnen ook berecht worden door de rechtbank als ze niet aanwezig zijn. Ja, en dit is natuurlijk zijn eigen keuze. Dus wij gaan ervan uit dat de rechtbank daar ook wel rekening mee houdt.
1: Ja, zien we zijn gezicht binnenkort nog in opsporing verzocht? Of?
2: Ik begrijp dat u hele relevante en ook zinnige vragen heeft over hoe wij hem nu opsporen. Daar zeggen we op dit moment helemaal niks over. En u zult ook begrijpen, denk ik, waarom. Want we willen op dit moment niemand wijzer maken over wat we doen en hoe dat gaat.
1: Nee.
2: Dus dat laat ik even in het midden nog.
1: Ja. We houden deze zaak in de gaten. Ik ben benieuwd. Dankjewel voor je tijd.
2: Tuurlijk.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Harry Styles is dat en American Girls.
1: Ja, we gaan naar het weer met Wouter van Bernebeek. En ik zeg net even tegen Wouter buiten de uitzending, want ik vind het eigenlijk een beetje een KUT-zomer. Want het gaat maar door, toch?
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja, vandaag is het wel voor de mensen die niet van dit te houden in ieder geval wel lekker.
1: Nou, ik heb vannacht alles open gegooid in het huis ook. Dus dat was echt fantastisch.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Het is nu afgekoeld.
2: Ja, en nu is het eigenlijk nog steeds best wel koel. Temperaturen van een graad of 17. Her en der valt er ook nog een laatste bui. Nou, die gaan de komende uren wel verdwijnen. En dan is het later vanmiddag en vanavond is het dan op de meeste plaatsen... Nou, wordt het toch wel zonnig uiteindelijk. Met zo'n 23 graden, maar ook dat is nog helemaal geen verkeerde temperatuur.
1: Nee.
2: En het staat de meest zwakke tot matige wind uit het westen.
1: Ja, nou ga ik het weekend een weekendje weg.
2: Ja.
1: Ach, ja, wat leuk.
2: Waar ga je heen?
1: Ga naar Rotterdam.
2: Ach, ja.
1: Ja, wat lach je nou? Dat is toch leuk?
2: Dat is hartstikke leuk, man, van Rotterdam.
1: Ik ook. Dus daar gaan we naartoe. Hoe is het weer daar?
2: Nou, ik denk wel iets warmer dan in Flevoland.
1: Oh, dan kan beter hier blijven.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Oké. Okay.
2: Morgen valt het nog wel mee, hoor. Morgen zit je in Flevoland in ieder geval op een graad of 26.
1: Ja.
2: Veel zonneschijn, maar dus wel al duidelijk warmer dan de afgelopen dagen.
1: Mm-hmm.
2: Gaan we dan naar het weekend kijken? Ja, dan wordt het wel echt duidelijk warmer, zeker zondag. Dan kan het in het zuiden van het land, en misschien dus ook wel in de regio Rotterdam, toch wel richting de 30 graden gaan.
1: Wat lach je nou, Patrick? Ja, je weet dat ik er een ekel aan heb natuurlijk. Daarom moet je lachen. Maar je vindt het zelf ook toch helemaal niet fijn?
3: Ja, nee. Ja, niet als het opeens een dag 30 is. Vind ik ook wel lekker.
1: Ja, dat
3: lekker.
1: Vind ik ook wel lekker. Maar het moet niet...
3: Als ik maar niet dingen hoef te doen buiten.
1: Buiten?
3: Ja.
1: Oh ja, dus je binnen dingen doet.
3: Ja, vind ik heerlijk.
1: Binnen dingen doen?
3: Ja.
1: Oké, zoals?
3: Een beetje rommel in mijn huis. Schoonmaken, poetsen. Ja, mijn balkonnetje zitten, boekje lezen.
1: Ja.
3: Lekker.
1: Heerlijk.
3: Ja.
1: Goed, dus zondag wordt het nog wel een graad of 30 bijna. Althans in Flevoland 27 en Rotterdam 30. Ja. En dan zie ik ook weer maandag en dinsdag weer een soort gelijke temperatuur. En vanaf woensdag zie ik echt weer een 30er in Flevoland ook staan.
2: Klopt, ja. En dan kan het in het zuiden van het land zeker later in de week misschien wel 3 of 34 graden weer worden.
1: Ja.
2: Nou, in Flevoland moeten we het dan doen inderdaad met 27 tot 30 graden. Maar dat is warm zat.
1: Ja.
2: Met eigenlijk de hele week... Maandag misschien wat meer bewolking, maar verder gewoon de hele week veel zon en aanhoudende droogte.
1: Ja, en nou hoorde ik wel weer vanmorgen, misschien lopen ze iets te ver op de muziek vooruit, dat het dan na volgend weekend wat koeler gaat worden en dat de kans op neerslag ook toeneemt.
2: Ja, er zijn heel wat berekeningen die vanaf de week van 17 augustus, daarbij dus een dag of 10 verder, voor wat het waard is, hè.
1: Drijf het er nog even in, ja.
2: Ik benadruk het even.
1: Ja.
2: Die wat meer buien toelaten en ook wat lagere temperaturen berekenen. Maar dat is nog
1: te ver weg.
2: Hoogst onzeker.
1: Oké, nou goed. Gaan we het hier maar gewoon mee doen. Ja, je kan weinig anders, hè.
2: Ja.
1: Oké, dankjewel. Wouter van Bernebeek.
2: Graag gedaan.

0: Oorspronkelijk is het uit de musical Hair. Deze versie komt van Fifth Dimension. Aquarius, let the sunshine in. De ASN-bank die profiteert van het wegdoen van oude merken zoals SNS, Regiobank en BLG Wonen. De bank heeft een goed eerste halfjaar gedraaid. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, zo'n 9% meer dan in dezelfde periode van een jaar geleden. En dat komt door de grote vraag naar hypotheken en door minder personeelskosten door die reorganisatie. Maar dat is niet het enige, zegt deze verslaggever.
1: Je ziet ook dat het aantal klanten bij ASN groeit. Vooral klanten die meer dan één product hebben, dus die niet alleen een betaalrekening en een spaarrekening hebben, maar daarbij bijvoorbeeld ook gaan beleggen of een hypotheek hebben. Ja, de topman van ASN Bank, ja, die sprak van een buitengewoon goede transitie naar ASN Bank.
0: Ja, en bij ASN Bank worden 160 banen geschrapt.
2: Ja, en de dikke van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek. Dat gebeurt na jarenlange campagne van organisatie Dolomina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik. De hoofdredacteur van de dikke van Dalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen.
3: Woordenboeken die registreren de actuele taal. Dus op het moment dat we zien dat er andere woorden zo gangbaar worden, dat ze ofwel binnen een bepaald vakgebied of binnen een bepaalde groep breed worden gebruikt, dan registreren we dat. En als we dan voldoen aan onze opnamecriteria, dan nemen we het op in het woordenboek. Dat geldt voor elk woord en elke uitdrukking.
2: Nu vulvalippen in de dikke van Dalen komt te staan, krijgt het een officiële status in het Nederlandse taal. Schaamlippen blijft ook in het woordenboek staan.
0: Nou, gelukkig maar. En dan toch nog eventjes acteur Peter Faber. We hebben het al vaker over hem gehad, deze uitzending. Maar hij is dus op 82-jarige leeftijd overleden. Volgende maand zou hij trouwens 83 zijn geworden in oktober. Dus over 2 maanden. Hij werd begin juli opgenomen in het ziekenhuis omdat hij benauwd was. Het bleek te gaan om hartproblemen, niet meer te verholpen konden worden. Faber speelde natuurlijk in films als Max Havelaar, Soldaat van Oranje, Schatjes. Haig Balian, die was de producent van Schatjes. En hij herinnert zich Faber als een veelzijdig mens.
4: Ommers van toneel. Hij heeft ook nog een filmprogramma geproduceerd. Herinner ik me een beetje. In de jaren 70. Tweede helft jaren 70. En filmacteur en toneelacteur. En daar is hij natuurlijk begonnen.
0: Ja, maandag.
4: Dat is wel bijzonder.
0: Sorry, maandag 17 augustus trouwens. Dus niet aanstaande maandag. Pas maandag 17. Dat is ook laat. Maandag over een week. Dan is er dus in Amsterdam een openbaar afscheid voor Peter Faber. Mensen kunnen in de ochtend een laatste groet brengen. Zou dat kloppen?
2: 17e?
0: Ja, dat is maandag over een week.
2: 17 dagen, nou ja.
0: Ja, het kan wel, hè?
2: Soms. Ja, dat kan wel, ja.
0: Oké, okay. Nou goed, dat is dus een zomaar.
2: Gisteren is overleden, ja.
0: Ja, oké. Okay. Tot zover een overzicht van het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Goedemiddag, het is 12:30 precies. Tijd voor het nieuws. Bij de aanhouding van een agressieve treinreiziger op station Almere Centrum is gisteren een boa van NS hard in zijn duim gebeten en brak een andere boa vermoedelijk haar hand. Ook beet de verdachte in het been van een politieagent die te hulp schoot. De NS laat weten dat een reiziger rond 17:30 uit de trein werd gehaald, waarna hij zich dus verzette tegen zijn aanhouding. Volgens de politie is de verdachte een 36-jarige man uit Almere. Uiteindelijk lukt het om de man te boeien en af te voeren naar het politiebureau. Verdediger Damien van Brugge die keert terug bij Almere City FC. De 30-jarige oud-aanvoerder tekent een contract voor 1 seizoen. Van Brugge speelde eerder van 2022 tot 2024 voor de Almeerse club en kwam toen tot 77 officiële wedstrijden. Hij komt over van een Deense club waar hij 30 wedstrijden speelde. Van Brugge zegt blij te zijn weer deel uit te maken van het team. En een palmboom op het terras van Grand Café Deluxe in Zeewolde heeft vanochtend vlam gevat. Een buurvrouw werd rond 17:30 wakker door de brandlucht en waarschuwde de brandweer. Zelf blusten ze het vuur met een haspel, waardoor het niet oversloeg. De schade bleef dan ook beperkt tot de palmboom en de ton waarin die stond. En de brandweer voerde daarna nog een nakontrole uit.
7: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit en de president wil daar voor sommige groepen vanaf. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest één loper worden gereanimeerd. De wedstrijd is volgend jaar op 4 april. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden.
8: Vanmiddag en vanavond ziet het weerbeeld in Flevoland rustig en vrij zonnig uit. Eerst komen nog wel een paar wolkenvelden voor, maar in de loop van de middag en vanavond wordt het vanuit het westen steeds zonniger. De temperatuur ligt daarbij rond 22 graden. Maar komende nacht wordt het nog even fris, onder een heldere hemel, minima tussen de 9 en 11 graden. En dan staat er een zonnig weekend op het programma met zowel zaterdag als zondag nauwelijks bewolking. Zaterdag temperaturen rond 26 graden en zondag kan het lokaal 28 graden worden.
9: Ja, drie korte files op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. 6 minuutjes vertraging. Ook op die A6 Lelystad Emmeloord, de andere kant op dus. Tussen Lelystad Noord en afrit Urk, 6 minuutjes. En op de A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Eemnes ongeveer 4 minuutjes. Ja, de flitspalen zijn er een hoop. In Lelystad beide richtingen. Op de A6 in Lelystad Muidenberg bij 62,2. Er staat er eentje bij de burgemeester, de Meesterstraat in Harderwijk. Ook een eentje gespot in Gouwzee in Zeewolde, beide richtingen. Er staat er eentje op de N50 in Ens, ook beide richtingen, bij hectometerpaal 262,5. En ook nog een flitspaal op de N50 in Ens, ook beide richtingen, bij 264,3. En de laatste is gespot op de N701 in Almere, beide richtingen op 14,5.
6: En zometeen de allerlaatste polderproef voor Patrick Martens. Gaat hij... Nee, ik kan niet meer inhalen, hè?
9: Nee, ik kan het sowieso niet meer inhalen. Nee, dit wordt gewoon voor de gezel. Ja.
10: Herberg aan Zee met Marco

Ja. De polderplaats van deze week. De polderplaats van volgende week is inmiddels ook bekend. Dat is Jordy van Loon met zijn prachtige nummer Als Toen. Dat zong je vorige week trouwens tijdens de laatste uitzending met Mariska van Kolk. Dus hij is komende week polderplaat met zijn mooie nieuwe liedje. En het is tijd voor de quiz, de laatste. Ik doe even de volledige leader, want dat vind ik altijd heel leuk, van de Showbiz Quiz. Daar komt-ie.

0: boodschap ook.
1: Zo worden ze niet meer gemaakt.
2: Nee.
1: Dat is toch heerlijk?
2: Ik hou ervan.
1: En die is nog eerst heel oud. Want dat is van de nieuwe versie van de Showbiz Quiz. Die Ron op het laatst nog deed in 2013 met zijn zoon samen.
2: Ah.
1: Dat is een soort, het was niet zo leuk als de originele Showbiz Quiz. Maar goed, het was in ieder geval leuk om Ron en zijn zoon samen te zien.
2: Ja.
1: Wie begint? Want jij hebt natuurlijk ook weer vragen voor mij, zei je gisteren.
2: Ja, nou, laten we positief eindigen. Dus zal ik beginnen?
1: Oké, goed. Even kijken. Catharine had dus 19 vragen goed. Mariska 18. Had er 18 goed. Ja. En jij bent tot nu toe...
2: 8.
1: 1? Nee, wacht even. Even kijken hoor. 8 plus 3, 11. Heb jij er goed?
2: 8, 11.
1: Ja, dus je kan er nog 16 uit.
2: Dat zou mooi zijn.
1: Goed, ik zet de klok aan. Lelystad Airport ligt ook daadwerkelijk in de gemeente Lelystad.
2: Ja, dit vind ik dan weer zo... Nee, dat ligt niet... Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Waarom niet? Anders zou het toch geen Lelystad Airport hebben?
2: Ja, weet ik veel. Maar ik vind het dus een strikvraag.
1: Ja,
2: ik van, oh ja.
1: Ja.
2: Nee, dat ligt dus niet. Het ligt ergens. Het ligt in Zeewolde. Maar we noemen Zeewolde Airport.
1: Nee, het ligt aan de zuidkant van de stad Lelystad. Dus inderdaad in de gemeente. De volgende vraag. Zeewolde grenst aan Gelderland. Nee, hè?
2: Nee.
1: Ja, natuurlijk wel. Het ligt tegenover de Veluwe. Dan, Flevoland heeft meer dan 10 gemeenten.
2: Nee.
1: Nee?
2: 6.
1: Ja, dat is heel goed. Almere ligt aan het IJsselmeer.
2: Ja.
1: Ja, bijna. Het ligt vooral aan het Markermeer en Gooimeer. En tot, je hebt al één vraag goed. Je zit op 12 goede antwoorden van de 25 vragen.
2: Het was net alsof ik er op school zit.
1: De plaats Marknesse
2: ligt
1: in de Noordoostpolder. Sorry.
2: Nee.
1: Nee, jawel. Tuurlijk wel. Het is
2: nee.
1: 1 van de 10. Jawel.
2: Waarom?
1: Omdat het Emmeloord is en daaromheen allemaal dorpen. Noem die 10 dorpen nou.
2: Ja, ben jij gek, al die dorpen? Dat weet ik niet.
1: Nou, onder andere Marknesse dus. Maar ook Kruil en Rutte.
2: Maar Marknesse klinkt heel Zeeuws.
1: Ja, maar het is toch echt niet in Zeeland. Laat de bel maar horen. Goed zo. Nou, heb jij ook nog vragen van mij? Dan zal ik nog even 5 goede antwoorden geven.
2: Nou, nee, laten we even... De eindstand is dus...
1: Je hebt 1 vraag goed.
2: Dus 12.
1: Ja, dus Mariska heeft 18. En Catharine Keil.

0: Spannend, hè?
1: Ja.
0: Die ze opneemt. Nee. Katrien? Nee. Nee.
2: Oh, dit is spannend.
0: Ja, het is heel spannend.
2: Ja, dit is spannend. Ik neem ze op.
3: Wie is dit?
0: Katrien met Marco en Patrick, Omroep Flevoland. Je bent even live in de uitzending.
3: Oh mijn god.
2: Hallo Katrien.
3: Hallo. Patrick, we hebben je gemist.
0: Ja.
2: Ja, nou, ik heb jou ook gemist. Want ik had echt jouw kennis wel kunnen gebruiken als het gaat ook om de polderquiz.
3: Oh jee.
2: Want er is een winnaar uitgekomen.
0: Ja.
3: Oh, en wie dan?
0: Ja, jij.
3: Nee.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja. Gefeliciteerd.
3: Oh, wat leuk.
2: Wat gaat er nu door je heen?
3: Ja, ik had toch zoveel domme fouten gemaakt. Dus wat mooi dat het dan... Wacht even, want nu gaat mijn bel.
0: Oh jeetje, heb je bezoek?
3: Ja, ik denk het. Even kijken.
0: Ja, we bellen je ook heel onverwacht. Dat moet je eigenlijk helemaal niet doen.
3: Oh, er wordt een pakje voor mijn deur neergezet.
0: Oh, nou, de cadeau is net binnen prijs.
2: Ja, dat is ons...
3: Dat hebben jullie goed geregeld.
0: Geweldig. Nee, ik wilde even laten weten dat jij dus 19 van de 25 vragen goed had. Mariska 18, dus je zat heel dichtbij je.
3: Nou,
0: En Patrick slechts 12 van de 25. Oh. Dus,
3: Er zijn erge dingen, lijkt mij, toch?
2: Zeker. Ja, mijn kennis over Flevoland was inderdaad niet heel erg goed. Maar daar is nu verandering in gekomen. Dus ik weet inmiddels alles over Flevoland.
0: Katrien,
3: weet je waar je nu bent?
2: Ik zit in Lelystad.
0: Ja.
3: Oh, goed zo. Nou, dat was één vraag goed.
2: Ja.
0: Katrien, wil ik je toch eventjes laten... We gaan mooie prijzen sturen.
3: Geen handdoekjes, hè?
0: Nee, geen kastendoekjes. Nee. Het boodschappentasje komt je kant op.
3: Oh, ja? Nee, please. Ik heb er al drie. Okay.
0: Dankjewel, Katrien. Fijn weekend, hè?
3: Ja, jullie ook.
0: Fijn weekend. Bye-bye. Hoi,
2: hoi. Oh, daar is ze blij mee.
0: Ja, ze is hartstikke blij mee. Maar jij hebt voor mij ook nog 5 vragen.
2: Zeker, 5 vragen over wat ik allemaal gedaan heb in werk. Dingen gewoon. Een van de medepresentatoren van Super Nick, een van de eerste programma's die ik heb gepresenteerd op Nickelodeon, was met Vivienne van der Assem.
0: Poeh. Volgens mij was jij een van degenen die daar het langste bij zat. Je had heel veel mensen volgens mij als...
2: Ik heb er veel versleten.
0: Ja,
2: dat klopt.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja. Ik heb meegedaan aan het perfecte plaatje en het programma heb ik ook gewonnen.
0: Ja?
2: Ja?
0: Ja, volgens mij wel. Jij heeft het gewonnen, ja.
2: Ja, dat heb ik wel gewonnen. Kijk, deze quiz niet, maar het perfecte plaatje heb ik
0: wel gewonnen. Ja, dat heb ik wel. Dat is niet zo heel lang geleden ook. Ja.
2: Nee, 2021.
0: Ja.
2: Ik presenteerde het Showbiz Nieuws bij RTL Boulevard.
0: Nee, je hebt Shownieuws even een tijdje gepresenteerd, maar niet RTL Boulevard.
2: Dat klopt. 2017.
0: Oké.
2: Okay. Ik was in 2008 de winnaar van Wie is de Mol?
0: Nee, niet. Jij was...
2: Ik heb 2 keer meegedaan.
0: Ja, 1 keer was je de, voor de 5.
2: Tijd is om, helaas. Die rekening niet goed.
0: Nee, wacht even. Nee, hij begint weer opnieuw. Hoor maar. Jeetje. Nee, dat is... Zeg het nog eens, want je hebt... Wat was je?
2: Ik was in 2008 de winnaar van Wie is de Mol.
0: Je was derde, geloof ik, of zo. Net voor de finale eruit, dat weet ik nog wel. Ja.
2: Oh ja, dat klopt. Ik was derde, inderdaad. Okay. De laatste poging was in 2020 en werd ik vijfde.
0: Ja,
2: dus goed. Ik heb in de verschillende versies van The Bodyguard dezelfde rol gespeeld.
0: Ja, daar hebben we het over gehad, dat weet ik. Maar dat is allemaal goed weer.
2: Allemaal goed.
0: Dankjewel, Patrick Martens. Oh, zometeen,
2: samen aan zee. Kan wel janken.
0: Dus 1 en 2. Kom maar even uithalen bij me. Kom maar. Microfoon uit.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het dan alleen hout en touw.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Dat is niks, hè? Dat is niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Goedemiddag, bijna 1 uur. Het wegdek van de Roggebotbrug tussen Dronten en Kamp is op meerdere plekken beschadigd. De brug is pas 3 jaar in gebruik, maar de provincie noemt de schade dan ook een bijzondere situatie. Bij de aanhouding van een agressieve treinreiziger op station Almere Centrum is gisteren een boa van de NS hard in zijn duim gebeten en brak een andere boa vermoedelijk haar hand. En verdediger Damien van Brugge die keert terug bij Almere City FC. De 30-jarige oud-aanvoerder tekent een contract voor 1 seizoen.
7: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works ProTime heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
9: Ja, een kleine file op de N307 Kampen-Lelystad tussen N50 en de N306, ongeveer 5 minuutjes. En wel een paar flitsers in Lelystad in beide richtingen. Op de A6 in Lelystad, Muidenberg bij 62,2. Burgemeester de Meesterstraat in Harderwijk ook in beide richtingen. Er staat er nog eentje op de N50 in Ens, beide richtingen bij 264,3. En de laatste is gespot op de N701 in Almere, ook beide richtingen bij 14,5.
6: En zometeen de laatste Samen aan Zee tussen 1 en 2. Dat doen we met 2 leuke gasten. Ja, Patrick, ja, ik zie je alweer een beetje treurig kijken.
9: Ja, ik vind het jammer.
6: Ja, is ook jammer, ja. We hebben de zanger Jeffrey Kuipers. Die komt live zijn veel te lange nacht brengen. En we gaan ook praten met de gasten die jij persoonlijk hebt uitgenodigd. Dat is
9: Joy Wilkens.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Dit is Herberg aan Zee.

0: Goed, we zijn in de uitzendingen.
1: Wat het even over rookworsten, mocht je
0: nou,
1: toch nog denken.
0: Gewoon worst in het algemeen hadden we het natuurlijk.
1: Goed.
0: Ja, dat was Taylor Swift. I knew it, I knew it. En gewoon op brood. Niet. Nou goed, we moeten hierover ophalen. Dus
1: ja,
0: dat is verkeerd.
1: Zeker.
0: We zitten lekker met ons strandbedje aan zee. Dat is onze ene gast wel gewend. Want die woont tegenwoordig aan de Costa Brava. Of de Costa del Sol. Wat
2: Costa
0: is
2: Blanca.
0: Costa Blanca. Ja. Ja, er zijn zoveel Costa's.
1: Ja.
0: Ja. Het is allemaal één pot nat, toch?
2: Ja, nou, als het mooi weer is, denk ik.
0: Ja, ja. Bevalt het een beetje als kapper aan de Costa? Je
2: heel
0: kuipers?
2: Goed, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dus je bent hoe lang geleden naar Spanje gegaan?
2: Een jaar. Toen we in één keer dachten, we peren hem en we gaan naar Spanje. Dus ja, een jaartje nu.
0: Had je het helemaal gehad met Nederland?
2: Nou, niet echt. Er was gewoon ruimte in de agenda. We hadden het geld voor elkaar en we wilden het altijd al doen. Mijn man's ouders zijn jong overleden. Dus we dachten, waarom niet? Waarom wachten? Waarom niet gewoon nu doen?
1: Mm-hmm. Ja.
2: En dat hebben we gedaan.
0: Ja.
2: En na een half jaar dacht ik, fuck, ik mis Nederland. Ik mis mijn werk. En nou ja, er gaat natuurlijk ook best wel heel veel geld uit als je gaat emigreren.
0: Mm-hmm.
2: Dus hier ben ik weer.
0: Maar je bent een beetje op en neer aan het...
2: Ja, dat was niet helemaal de bedoeling, maar dat, mijn klanten blijven me toch bellen en boeken. En dus ik vlieg regelmatig een weekendje heen en weer.
0: Ja, ja. Ja. Dus ja. De ecologische voetdruk van Jeffrey Kuiper.
2: Die is echt heel beroerd. Ja, ik ben één grote stikstof ellende. Ja. Ja.
0: Leuk dat je er bent trouwens. En fijn dat je zo meteen op live je single gaat zingen. Ook fijn dat je hier bent, Joy Wilkens. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En Joy, jij zit hier natuurlijk omdat mijn gastpresentator Patrick Martens jou op zijn gastenlijstje had staan.
1: Klopt.
0: Waarom is dat?
1: Nou ja, ze is actrice, zangeres, theatermaker. En ze heeft vorig jaar een prachtige musical award gewonnen voor haar rol in Hadestown. Daarna is ze hem ook op West End mogen spelen. Nou, dat is helemaal geweldig.
0: Helemaal
1: en nu schittert ze in echt een ontzettende mooie voorstelling die mij echt tot tranen heeft geroerd. The Little Big Things. En toen dacht ik, ja, daar moeten mensen naartoe. En
0: dat kan allemaal.
1: Dat wil ik
0: trouwens,
1: heel graag.
0: Hè?
3: En nog maar anderhalf week. Ja, we spelen tot en met 16 augustus. Ja.
0: In Carré in Amsterdam. Hè?
1: Ja. Ja, in Carré. Want dat doen ze eigenlijk al 10 jaar. Carré. Die brengen eigenlijk West End op Broadway naar Amsterdam. En dan, ja, en dat zijn niet de standaard titels. Het zijn altijd een beetje titels die wij in Nederland niet zo goed kennen. Of ze zitten maatschappelijk thema. En het zijn altijd hele mooie voorstellingen. Nou ja, vorig jaar stond je natuurlijk in Hadestown. En nu dan Little Big Things. Kan ik even uitleggen waar het over gaat? Het gaat over Henry.
3: Oh, moet ik even uitleggen waar het over gaat? Ja, het gaat.
1: Ja, dat kan ik ook doen.
3: Het is een waar gebeurd verhaal over Henry Fraser. Ik speel zijn moeder, Fran Fraser. En Henry komt uit een gezin van 4 broers. En hij gaat op zijn 17e met zijn oudere broers naar Portugal. En krijgt dan een ongeluk tijdens het duiken. En krijgt dan een dwarslesie. Terwijl hij eigenlijk een rugbybelofte was. En hij komt eigenlijk terug van die... vakantie in een rolstoel tot vanaf de nek verlamd. Dat is het waar gebeurde verhaal. En moet dan eigenlijk zijn leven opnieuw meaning geven. En hij moet eigenlijk zichzelf opnieuw uitvinden. En de familie moet eigenlijk ook opnieuw uitvinden wie zij nu zijn voor hem, wie hij nu is. Dus het gaat heel erg over niet onheil, maar als er iets verschrikkelijks gebeurt. Als je op een gegeven moment ineens met een beperking komt te leven. Als je familie daarmee om moet gaan. Een vorm van rouw, verwerking, verandering.
1: Ja, en dan denk je, dit klinkt eigenlijk best wel filmisch. Hè? Dat wordt een mooie film. Want toen ik dat las, dacht ik, jezus, hoe ga je dit nou toch vertalen
0: het
1: naar het theater? Dat lijkt echt ingewikkeld, maar de hele setting is al heel erg mooi, want het toneel is eigenlijk in het midden van het theater, dus je zit er als publiek echt omheen, waardoor je een hele intieme setting creëert. Ja. Voel je dat als spelers ook echt zo?
3: Ja, het publiek zit echt op je lip.
1: Ja.
3: Ik vind het zelf wel heel fijn. Ik heb ooit wel eens ook een theaterfestival gespeeld. Dat was in mensen hun woonkamers.
1: Oh.
3: En dan zat je gewoon in iemands keuken en er zaten mensen hier.
2: Dat is voor mij.
3: Ja. En dat, het heeft altijd wel iets heel speciaals, omdat theater soms ook heel abstract kan zijn. Als je gewoon vanaf rij 4 de donkerte in kijkt, dan kunnen er 1800 mensen zitten of 600, maar je ziet ze eigenlijk niet. En nu zie je ze de hele tijd. En voor zo'n verhaal wat je echt aan het hart gaat, is dat eigenlijk wel heel op zijn plek.
1: Ja, wat ook heel bijzonder is, is dat de gedeeltelijk van de cast ook mensen zijn, of acteurs zijn, moet ik zeggen, met een beperking.
3: Ja.
1: Die zitten in een rolstoel.
3: Best veel ook, ja.
1: Ja. Zijn het ook echt allemaal acteurs?
3: Allemaal professionele acteurs, Er zijn een aantal acteurs en ook dansers in een rolstoel. Er is een zangeres met een beenprothese. En dan heb je Tessa, die heeft in Arnhem op de toneelschool gestudeerd. En die heeft een groeistoornis.
1: Ja. Hoe was het om met deze club mensen dan dit verhaal te gaan vertellen?
3: het had eigenlijk niet met een andere club mensen gekund, omdat je... Het verhaal wordt zoveel echter omdat je mensen in de cast hebt die niet soort echt direct dit verhaal hebben meegemaakt, maar die wel weten wat het is om met een beperking te leven. En die ook weten wat het is om met een beperking. Kijk, Henry wordt uiteindelijk niet een rugbyspeler, maar wordt uiteindelijk een mouth artist. Dus hij wordt een kunstenaar en hij gaat schilderen met de penseel in zijn mond. En zij hebben natuurlijk zijn ook dat overkomen, maar blijven wel hun kunstenaarschap uitoefenen.
1: Ja.
3: En kunnen ons niet met een beperking vertellen hoe dat is geweest. En dat is heel pijnlijk geweest, maar tegelijkertijd ook heel mooi. Het is ook een journey over, hoe noem je dat, resilience? Weerbaarheid.
1: Ja, ja, ja.
3: Ik zeg het in het Engels omdat de voorstelling in het Engels is. En we praten in de kast ook dit in het Engels. Niet dat ik nu ineens niet meer Nederlands kan praten.
2: Ik ben kapper, hè, dus bij mij moet je wel even vertalen.
3: Resilient. Ja. Dus, en ik vond het extra bijzonder omdat het op sommige grenzen geen theater meer is. En sommige mensen vinden dat dan zo zeggen van theater is toch geen therapie. Maar hier vind ik het juist heel raak. Ik had het heel raar gevonden als we Henry, die dus in een rolstoel zit, hadden laten spelen door een acteur die niet echt in een rolstoel zit. Omdat er dus heel veel acteurs zijn met een beperking die professionele acteurs zijn.
0: Ja. Maar dus, nou hebben ze dan het geluk, zeg maar, dat er zo'n voorstelling is, hè, waar dat ze dit mogen spelen.
3: Ja.
0: Hoe worden zij doorgaans? Worden zij vaak, hebben zij veel werk? Praat je daarover?
3: Nou, dat is best heel lastig. Bijvoorbeeld de rol van Tessa werd, want het is een productie uit West End.
0: Ja.
3: En ik weet even niet hoe die actrice heet die haar rol speelde. Een hele prachtige rol van de fysiotherapeut op West End. En zij won na deze rol een Olivier Award. Nou, dat is de hoogste theaterprijs die je in Engeland kan winnen. Mm-hmm. En heeft daarna nooit meer werk gehad. Niet op screen, niet op toneel. Dat is absurd.
0: Maar is dat discriminatie?
3: Nou ja, ik denk wel. En dat vind ik heel fijn aan deze productie. Het legt natuurlijk ook iets bloot over inclusiviteit.
0: Ja, precies. Ja.
3: En inclusiviteit van acteurs, professionele acteurs.
2: Inclusiviteit.
3: Ja, maar met een beperking.
0: Er wordt natuurlijk vaak gesproken over kleur of over afkomst, maar ook seksualiteit.
3: Ja.
0: Dat allemaal inclusief moet zijn. Maar je hoort eigenlijk nooit die groep.
1: Nee.
0: Die wordt eigenlijk altijd overgeslagen.
3: Ja. Ik moet zeggen dat zelfs ik ook nooit eerder met een acteur met een
0: beperking.
3: Een zichtbare beperking heb gewerkt. Er zullen ook zat mensen zijn die misschien somewhere on the spectrum zitten. En
0: maar dat je
3: dat dan niet ziet.
0: Ja.
1: Nee, ja. Maar heeft het jouw beeld veranderd? Of jouw kijk veranderd op mensen met een beperking?
3: Heel erg, ja. Het heeft vooral de breedte van mijn blik verbreed, net wat jij precies zegt, omdat ik ook eerder nooit met acteurs met een beperking heb gewerkt en eigenlijk dus ook nooit heb nagedacht waarom dat niet zo was. Ja. En ik dus eigenlijk ook stuit op mijn eigen kortzichtige blik van wat raar eigenlijk dat je daar nooit over hebt nagedacht. Nee. Waarom je nooit je tegenspeler niet in een rolstoel zit of
2: nou, als ik even kijk wat er in Nederland gemaakt wordt aan films. En er komt bij mij helemaal niemand zo.
1: Joe Speedboat was een film die vorig jaar is gemaakt. En daar was ook de hoofdpersoon. Hebben ze ook echt iemand gekozen.
0: En die speelde hartstikke goed ook.
1: Ja, die speelde fantastisch.
0: En er stond zelfs in de recensie wat speelt de jongen dat goed. Maar die wist niet dat dat gewoon echt zo was ook.
1: Ja.
0: Daar wordt gewoon al automatisch niet van uitgegaan. Maar anderzijds is het natuurlijk ook zo. Want er zijn natuurlijk bijvoorbeeld Disney heeft daar lag natuurlijk een beetje onder vuur. Omdat zij geen dwergen meer wilden gebruiken voor de real life versie van Sneeuwwitje en de Dwergen. Want dan is dat niet. Dan is dat een soort.
2: Spotten met.
0: Ja. Terwijl ze dat zelf willen, ze dat natuurlijk ook graag. En die werden ook boos. Van ja, hallo, waarom word ik niet meer gecast? Nu moesten het opeens lange mensen en op hun knieën gingen. En dan
2: het slaat
0: speelden.
2: Ook wel een beetje door.
0: Dus dat slaat natuurlijk wel
2: door. Het is natuurlijk heel goed dat ook met dit soort stukken dat die discussie heel goed op gang komt. Wat is nu eigenlijk inclusiviteit?
0: Hoe inclusief zijn we nu?
2: Ja. Ik heb mezelf ook wel eens betrapt op die hele racisme discussie. En dan denk ik van, ja, hoe racistisch ben ik nou? Want ik ben echt een Hollander. Ik kom uit een boerenstreek. We waren vroeger geen donkere mensen. Dus je groeit toch met een bepaald wit beeld op van de maatschappij. En ook denkbeelden die daarbij horen. Dus gaandeweg die discussie voel je eerst wat wrijving met wat je bij is gebracht en je omgeving. En mijn ouders zijn heel, heel ruimdenkend. Dus dat is niet zozeer probleem, maar ik merk wel dat mijn denkwijze daarover toch begint te veranderen. Doordat je steeds met andere mensen in aanraking komt die daarvoor strijden.
0: Ja, ja.
2: Dus ik denk wel dat het ook een beetje ingebakken zit in onze cultuur. Zowel met inclusiviteit als met racisme, als met al dat soort dingen. Alleen als je maar doorgaat en je krijgt geen kader of geen spiegel aangeboden, gaat dat nooit veranderen. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is dat
1: Ja, dat dit soort verhalen
2: dat, worden. Dat die verhalen naar buiten komen.
3: En dat, mensen die acteurs,
0: en dat die acteurs ook daadwerkelijk dit hebben.
3: Maar natuurlijk hoop je daarmee wel ook dat het hier niet bij blijft.
0: Nee, maar dat zie je nou in die actrice in Engeland. Die heeft daarna geen
3: nee, maar gehad. Je hebt sommige acteurs die dan wel ook met echte rollen aan het werk blijven. En anderen mogelijk niet. En dat is toch... Ik vind het van Carré supergoed dat ze die lans breken en zeggen, dit is wat het is. Maar je hoopt wel dat het meer voet aan de aarde krijgt dan deze ene voorstelling.
0: Ja, verwacht jij dat?
3: Nou ja, ik weet zelf als zwarte actrice hoe stug een maatschappij kan zijn en hoe stug een theater- of filmlandschap kan zijn. En dat is toch altijd 3 stappen vooruit en dan weer 5 naar achter. En dus het gaat uiteindelijk wel komen, maar het zal niet rap gaan.
0: Maar je hebt altijd heel goed in werk gezeten, toch? Want jij hebt veel leuke dingen gedaan.
3: Zeker, maar ik heb ook genoeg tegenslagen gekend en ook heb genoeg actrices gezien die eruit zien zoals ik, die het moeilijker hebben gehad, ja.
0: Ja. Maar jij denkt dus dat dat dan te maken heeft met afkomst of ras of kleur of wat dan ook?
3: Met de diversiteitskaart, ja.
0: Okay.
3: En in dit geval zou het dan over inclusiviteit gaan. Maar ik denk gewoon dat het veel stugger is dan... Mensen zien wel dat het nodig is, maar het moet ook dan nog maar gemaakt worden. Ja. En dan wil je inderdaad, als je bijvoorbeeld een groeistoornis hebt, vind je 1 keer in het werk spelen misschien leuk, maar niet je hele carrière.
0: Nee,
3: op een gegeven moment wil je ook gewoon in Romeo en Julia. En wil je misschien wel Julia spelen.
0: Ja, ja.
3: En is dat dan ook voor jou weggelegd?
0: Nou ja, je ziet het nu met Boeing wat jij gaat doen, hè? Boeing die jij nu gaat doen. Daar hebben ze natuurlijk ook een soort kwinkslag daarin. Alle mannenrollen worden nu de vrouwen gespeeld en andersom.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook weer een
1: nieuwe... Want anders was de hoofdpersoon was dan weer een stoere man die er allemaal vrouwtjes op nahield.
2: Nou, daarom hebben ze mij niet gebeld.
1: Ja, ik wilde je het eigenlijk niet bij je. Goed dat je niet blijft
2: Kom maar, kan het aan. Ik ga volgende week weer naar Spanje, kom maar.
0: Trouwens, Jeffy, even over wat ik... Als je jouw naam googelt, want dat doe ik altijd eventjes van... God, wat heeft hij ook weer allemaal gedaan. Het eerste wat er nu staat is... Moest optreden in Hoogeveen wegens succes afbreken.
2: Ja.
0: Wat was dat? Hoe kun je een succes...
2: Nou, ik was even naar Nederland gevlogen voor het Stadsfestival Hoogeveen. Dat was hartstikke leuk. En hadden ze dus, waren overal podia, ook de mainstage... waar ik dus niet op stond, maar dat geeft niks. Ik ken mijn plek. Maar dan hadden ze dus iets gebouwd op een heuvel. Ja, en nou, het werd gewoon te druk. Maar ik was natuurlijk bijna een jaar weg geweest. Ik had heel veel mensen die me graag wilden zien. Dus ja, er kon misschien 200 man in. En er wilden wel 600 man in.
0: Oh.
2: Dus op een gegeven moment begon die hele constructie te scheuren. En van die, ze dachten, we moeten stoppen. Anders glijdt die constructie van die heuvel af.
0: Ja.
2: Dus ik had 3 liedjes gedaan. En,
0: en je zou er 6 doen of zo?
2: Nee, 8, 9. Oh, 8, wat een half uurtje. Ja, standaard. Dus, maar wel volledig betaald gekregen. Dus
0: dat is het belangrijkste. Ja.
2: Dus ik hoefde niet met mijn auto van het terrein over. En net was er die tent heen. Dus netjes afgehandeld.
0: Heel goed.
2: En hopelijk volgend jaar de mainstage. Daar gaan we voor.
0: Nou, dat zal nu zeker wel gebeuren naar het nieuws. En zometeen tussen 1:30 en 2:00 praten we door met onze gasten. En gaat Jeffrey natuurlijk ook zijn nieuwe single Veel Te Lange Nacht live voor ons brengen.
4: Herberg aan Zee met Marco en Pe-

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemiddag, het is bijna 2:30. Een overzicht van het nieuws. Het wegdek van de Roggebodbrug tussen Dronten en Kamp is op meerdere plekken beschadigd. De brug is pas 3 jaar in gebruik en de provincie noemt de schade dan ook een bijzondere situatie. De toplaag van het asfalt is nu op enkele plaatsen al weggehaald. Beide rijrichtingen blijven open, maar er geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. Een aannemer is begonnen met herstelwerkzaamheden. De toplaag moet voor oktober weer op de brug liggen. Bij de aanhouding van een agressieve treinreiziger op station Almere Centrum is gisteren een boa van de NS hard in zijn duim gebeten en brak een andere boa vermoedelijk haar hand. Ook beter verdacht in het been van een politieagent die te hulp schoot. De NS laat weten dat een reiziger rond 5:30 uit de trein werd gehaald, waarna hij zich dus verzette tegen zijn aanhouding. Volgens de politie is de verdachte een 36-jarige man uit Almere. En uiteindelijk lukt het hem de man te boeien en af te voeren naar het politiebureau. En verdediger Damien van Brugge keert terug bij Almere City FC. De 30-jarige oud-aanvoerder tekent een contract voor 1 seizoen. Van Brugge speelde eerder van 22 tot 24 voor de Almeerse club en kwam toen tot 77 officiële wedstrijden. Hij komt over van een Deense club waar hij 30 wedstrijden speelde. Van Brugge zegt blij te zijn weer deel uit te maken van het team.
10: Vanmiddag en vanavond ziet het weerbeeld in Flevoland rustig en vrij zonnig uit. Eerst komen nog wel een paar wolkenvelden voor, maar in de loop van de middag en vanavond wordt het vanuit het westen steeds zonniger. De temperatuur ligt daarbij rond 22 graden. Nou, komende nacht wordt het nog even fris onder een heldere hemel, minima tussen de 9 en 11 graden. En dan staat er een zonnig weekend op het programma met zowel zaterdag als zondag nauwelijks bewolking. Zaterdag temperaturen rond 26 graden en zondag kan het lokaal 28 graden worden.
11: Geen files, maar wel 4 flitsers. Eentje op de A6 in Lelystad richting Muidenberg bij 62,2. En de volgende staat op de burgemeester de Meesterstraat in Harderwijk. Beide richtingen staat er nog eentje op de N50 in Ens. Ook beide richtingen op 264,3. Zit je nou foto's te maken? En de laatste die is gespot op de N701 in Almere. Beide richtingen bij 14,5.
9: Realiseer je wel dat dit je laatste verkeersinformatie was? Had je extra moeten we nog een keer doen?
11: Nee.
9: Zometeen gaan we door het laatste half uurtje samen aan zee met leuke gasten. En natuurlijk een live optreden van Jeffrey Kuipers.
12: Herberg aan Zee met Marco en

0: En dat was natuurlijk een klassieker van Abba. Het voelen van wat zitten jullie te lachen?
1: Nee, ja, we hebben het gewoon gezegd. Ik heb het gewoon gezellig met gasten.
0: Het is goed. Oh, jij wel?
2: Ja.
1: Vergeestelijk.
0: Nee, we hebben het met z'n allen hartstikke gezellig. Ja, Patrick zei net al, Joy Wilkins is hier te gast, Jeffrey Kuipers ook. Joy, jij hebt gewoon iets waanzinnigs gedaan.
1: West End, denk ik, wat je bedoelt.
3: Oh. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, dat is toch, hoe is het om daar te staan? Want jij zou natuurlijk eigenlijk iets anders gaan doen.
3: Ik zou eigenlijk Hermeline, wat ook fantastisch is, in Harry Potter spelen. Wat nu in Scheveningen staat.
0: Ja.
3: En toen werd ik gevraagd om de rol van Persephone, die ik dus ook al in Carré in Amsterdam had gespeeld, om die 8 weken op West End te spelen.
1: Oh, je werd gewoon gebeld.
3: En toen was het van, als je het wil, dan regelen wij alles en dan kan je komen. Het was omdat zij Persephone hadden, maar die bleek zwanger en die kon dus haar contract niet afmaken. Oh. En ze hadden met spoed een nieuwe Persephone nodig. Ik had het eigenlijk nog heel recentelijk gedaan en woonde aan de andere kant van het kanaal. En toen dacht ik, ja, maar...
0: Maar je had dus al getekend om in Harry Potter te gaan spelen.
3: Ik had zeker al getekend, ja.
0: Maar hoe breng je dat? Hoe doe je dat dan?
3: Ja, dat is gewoon een heel vervelend gesprek natuurlijk. En aan de ene kant kan iedereen het ook snappen, want het is ook van...
0: Zo'n kans, ja.
3: Ja, je gaat niet zeggen, ik kan naar Engeland, dus dan ga ik voor Harry Potter kiezen. Of dat had je ook kunnen doen.
2: Hmm. Is West End, voor wat jij doet, een beetje de Holy Grail?
3: De Holy Grail. Binnen Europa.
0: Broadway.
3: Ja, Broadway en dan West End. Ja.
2: Maar dan ga je van een Nederlandstalig stuk naar een Engelstalig stuk.
3: Wij hadden het in Nederland ook al in het Engels gedaan. Oh, zo, ja, dus okay. Het was eigenlijk exact hetzelfde.
0: Je had er niks van begrepen in ieder geval in het Engels.
2: Nou ja, dan spreek je niet in Wiesje.
3: Dat is boventiteling. Ja, en dan denk je gewoon van, waar ga ik het meeste spijt van krijgen? En als... Nou ja, ik ben een klein kunstenaar. Ik heb ooit aan de Kleinkunstacademie gestudeerd. Is West End het hoogst haalbare? En dan om daar nee tegen te zeggen, dat werkte niet in mijn hoofd.
1: Nee.
3: Dus, en ik heb daar echt de tijd van mijn leven gehad.
1: Ja, hoe was het?
3: Nou ja, het is gewoon alsof je, ik weet niet hoe voetballers zich voelen, maar alsof je de Champions League speelt. Ja. Tussen vedettes. Je staat op die strip met al die theaters. En jij staat daar gewoon tussen. En je hangt daar op posters en je loopt door de metro. En daar zie je je eigen hoofd hangen.
0: Natuurlijk.
3: En dan denk je van, dit ben ik gewoon.
1: Ja, dat heb jij gefilmd, want ik volg jou natuurlijk op Instagram. En dat heb je, inderdaad door die subway. En dan hang je daar gewoon in Londen.
3: En je doet niet onder. En dat is ook voor jezelf een soort enorme wake-up call. Dat je denkt, maar ik kan dit.
1: Ja.
3: Ik wist niet dat ik het kon, maar ik kan dit dus blijkbaar.
1: En is het dan niet zo van, oké, nu zijn die deuren geopend op West End, dat je wat makkelijker misschien in andere producties terecht kan komen? Of werkt
3: daar moet je natuurlijk wel heel hard voor werken. En Engeland en de Brexit is een nightmare, zomaar te zeggen. Dus het is niet zo makkelijk voor ons om te werken. En ze hadden mij toen natuurlijk nodig. Dus dan regelen ze gewoon een visum voor je en dan ben je daar. Maar als je nu als Hollander daar wil gaan werken, dan heb je een artiestenvisum nodig. Dat is heel erg ingewikkeld. Het kan wel, maar niet meer zo makkelijk als kom maar.
0: Nee, is het verder anders om daar te werken? Als je dat vergelijkt met Nederland, is de mentaliteit anders? Is het wat professioneler?
3: Ik vond de theatercultuur anders. Dus
0: in welke zin?
3: Nou, je zit misschien ook natuurlijk in het epicentrum. Dus ik heb de Londenaren heel veel van theater weten, heel veel theater kijken. En iedereen
1: leeft
3: komt natuurlijk ook
1: erg
3: naar die stad om zoveel mogelijk theater en kunst op te zuigen. Dus ik kreeg een beetje een soort New York gevoel van alles wat hot is, dat kan je daar zien.
0: Hmm.
3: Dus het voelde heel erg... het leek gewoon een beetje alsof het een steroids was. Weet je, alsof je moest afkicken als je daar vandaan kwam.
0: Ja, snap ik. Ja.
3: En dat is toch anders dan in Nederland is dat veel rustiger.
0: Ja.
3: En wordt op een andere manier theater gemaakt.
0: Ja.
3: En daar gaat het ook nog meer echt over geld en over succes. En het moet echt elke avond goed zijn. Je kan daar niet met een hees stemmetje komen. Dat is gewoon...
1: Dus die druk is wel veel meer voelbaar.
3: Ja, als je gewoon niet goed bij stem bent, hebben ze liever dat je je ziek meldt dan dat je daar gaat staan en met een... Dat willen ze echt niet.
0: Ze willen die standaard heel hoog.
2: Kwaliteit.
3: Dus die artiesten die doen ongeveer de hele dag niks of audities om fit te zijn voor de wedstrijd.
1: Dat heb je ook 8 weken gedaan daar.
3: Ja.
1: Je hebt zelf opgesloten eigenlijk. En,
3: naar de gym, matcha's drinken en dan 8 shows in de week.
1: Oh, 8 shows.
3: Ja.
0: Ongelooflijk.
3: Dat was mijn leven.
2: Ja. Daar moet je wel echt een enorme passie voor voelen dus.
3: Ja, maar die heb ik natuurlijk wel.
2: Ja.
3: En die voelde je daar ook wel. Die werd daar ook wel echt extra aangewakkerd.
2: En hoeveel weken duurt zoiets dan? Kun je dan tussentijds wel even naar huis of bezoeken?
3: Nee,
2: of?
3: Ik zat daar nu dus voor 8 weken.
2: Ja.
3: En je bent dan alleen op maandag vrij. Dus ik ging dan niet op maandag nog heen en weer vliegen. Ik was gesloopt op maandag.
2: Ja, snap ik.
3: Nee, niet bellen. Ja.
0: En is het dan achteraf nog dat je denkt... Ja, dit was fantastisch. Ik vind het toch jammer dat ik dan niet in Harry Potter heb gestaan? Of?
3: Ik vind het altijd nog steeds jammer dat ik niet in Harry Potter sta. Maar ik moest kiezen tussen twee hele mooie dingen.
0: Maar ben je dan niet bang? Ja, dat is misschien een beetje een rare vraag. Maar ben je dan niet bang dat je nooit meer gevraagd wordt in Nederland? Omdat
3: Tuurlijk speelt dat een rol. En je maakt met al die mogelijke consequenties op basis daarvan maak je toch een keuze. En het kan zijn dat je nooit meer aan het werk komt. Het kan ook zijn dat ik niet bij die producent nooit meer aan het werk kom. Maar je kiest omdat je kiest voor dat wat je het allerliefste wil.
0: En dat was die kans.
1: Maar kijk, er is één manier om buiten zo'n contract te komen. Is als dat je een hogere positie hebt of zo. Of kan krijgen ergens anders bij een stuk. En dat is Westin natuurlijk sowieso.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, als het positieverbetering is, mag je sowieso onder je contract uit.
1: Ja.
3: En ik bedoel, ik kon onder dit contract uit, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies.
3: Maar het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met loyaliteit. Ja. En met dat je afspraken met elkaar hebt gemaakt. En ik moet zeggen, het is voor mij ook echt niet makkelijk geweest. Dat weten zij ook. En het wordt toch een heel ingewikkeld gesprek. Want zij hebben gewoon zoiets van... wij dachten dat jij het ging doen en nu ga jij het niet meer doen.
0: Nee.
3: En dat heb ik me ook wel echt gerealiseerd. Dat dat voor hun geen leuk telefoontje was. Ja.
0: Nee. Jeffrey Kuipers.
2: Ja.
0: Je hebt een nieuwe single uit.
2: Ja.
0: Veel te lange nacht.
2: Ja.
0: Het is weer echt een typische Jeffrey Kuipers single, mag ik
2: zeggen. Vind je dat?
1: En wat is een typisch...
2: Ja, dat wil ik ook eens
0: even weten. Dat is vrolijk, dat is gezellig, het is lekker, het is een leuke clip erbij. Het is zomers. Het is ook toch wel vaak wat je doet, een bekend liedje pakken met een Nederlandse tekst erop.
2: Klein sausje erbij.
0: Klein sausje eroverheen. Dus ik denk wel dat het een Jeffrey... Of zie jij het zelf als een compleet nieuwe Jeffrey Kuipers?
2: Ik denk dat alles wat ik maak, dat het helemaal Jeffrey Kuipers is. Ja. En denk het wel.
0: Ja. En wat vond je belangrijk, want je hebt nu deze single uit... Je zit ook natuurlijk deels in Spanje. Je vliegt af en toe naar Nederland voor optredens.
2: Ja, mijn unieke feature is natuurlijk nu dat ik een Nederlandse zanger ben die in Spanje woont. En af en toe in heen en weer vliegt. Dus dan moet er wel een trompetje in natuurlijk.
0: Ja, uiteraard.
2: Ja, weet je, we hadden een andere plaat gemaakt. Die hebben we uitgestuurd. Die werd niet zo heel goed ontvangen. Dus dit is eigenlijk in een week of vier in elkaar gedraaid met clip en alles.
0: Die is nooit uitgebracht dan uiteindelijk?
2: Nee.
0: Omdat hij niet goed bevonden werd?
2: Ja, was misschien een beetje op het randje qua taalgebruik. En,
0: maar wat zat daar dan voor woord in?
2: Ja, was gewoon een beetje extra, zeg maar.
0: Maar beschikken we daar in 2026 nog van dan?
2: Ik niet, maar blijkbaar andere mensen wel. En dat is ook prima. Maar goed, die plaat moest ze even uitstellen. Ja, dat snap ik. Nou, we hadden die plaat uitgedeeld. En ze vonden het niet grappig. Ze snapten de gimmick niet. We hadden een productie van 8.500 euro met clip alles erbij. Mensen naar Spanje laten vliegen. Dus ik was even twee dagen in oorlogsstemming. Maar daarna dacht ik, we gaan gewoon wat anders doen. En dat is deze plaat geworden. Dus zo zijn we eigenlijk bij... Want het is eigenlijk Amor de Mis Amores. Het komt wel uit 1936, het nummer.
0: Maar hij is het bekendst van... Dat is veel later.
2: Julio Iglesias, Paco in de jaren 90.
0: Oh ja, Paco, ja. Die had toen nog een hele grote mee in de jaren
2: 90. Ja, dat heeft Ilske nog geplucht toen.
0: Ja, kun je nagaan hoe oud Ilske al is.
2: Stockout.
0: Ja. En, maar jij kent Ilske ook nog, want ik was ook bij Koffietijd. Toen kwam ze geregeld met artiesten mee.
1: Wie?
0: Ilske.
1: Zeker. Ja.
0: Je gaat het nummer voor ons zingen live. Het is bij ons een polderplaat geweest. Heeft dat iets gedaan?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Ik had de hele dag telefoon in Spanje. Weet je al dat...
0: dat je polderplaat bent?
2: Nee, goed. Maar weet je, het is fijn dat je terugkomt. Ik ben 1,5 jaar, heb ik helemaal niks uitgebracht. Het is fijn dat je terugkomt en mensen gewoon lekker je plaat oppakken.
0: Ja.
2: En je weer steunen. En waar het weer toe leidt, jongens, ik weet het ook niet. We zien het wel.
0: Heb je wel echt een...

0: rekening mee moet houden, wat vroeger gewoon helemaal niet nodig was.
1: Nee, nee, ik zie het.
0: En vroeger maak je bijvoorbeeld een album. En nu maak je gewoon iedere keer een single, maar steeds die algo's weer. Dus het is in 25, 20 jaar is heel veel veranderd. Ja, ik probeer toch een beetje met mijn tijd mee te gaan. En de aankomende jaren gewoon fijne, mooie muziek te maken. Waar ik zelf ook veel, veel plezier aan beleef. Ja. En ik doe nu alles zelf. Ik heb geen platenmaatschappij meer.
1: Oh, dat is Rutger van Barneveld eigenlijk. Die is het ook. Dat heeft hem geen windeieren gelegd trouwens. Hè?
0: Nee, nou die heeft dan wel nu een lekker klappertje natuurlijk gemaakt. Ja. Daar wacht ik nog even op al jaren. Maar, nee, we doen nu alles zelf. En weet je, als je carrière zoals mij hebt, ik doe dan 80, 100 klussen per jaar. Ja, als je dan allerlei af moet dragen aan een label en je moet afdragen aan een boekingskantoor. Voor mij is net dat laatste, die 400 per klus, zeg maar, dat zijn voor mij juist de krenten in de pap.
1: Ja.
0: Dus het is voor mij veel interessanter om het zelf te doen. En dus we hebben nu hele andere structuur opgezet. En nou ja, dit is het eerste plaatje uit mijn nieuwe vierde comeback.
1: Ja,
2: een vierde comeback.
1: Ja, ga op het podium staan.
2: Dank je wel.
1: Jeffrey, vierde comeback. Wat heerlijk. Ja. Vierde comeback. Dat is hartstikke leuk. Wil jij Jeffrey met Veel te lange nacht aankondigen? Dan kan ik naar het licht lopen. Want dan hebben we ook nog even een leuk lichtje voor dat televisie, vind je niet? Het heet dus Veel te lange nacht van Jeffrey Kappers.
3: Ja, okay, dat gaat helemaal goed. Nee, ik ging even de titel opschrijven. We zijn er al helemaal klaar voor, Jeffrey. Oké, nou ja, dames en heren, ga lekker van die stoel af en dans lekker mee met een prachtig nummer van Jeffrey Kuipers, Veel te lange nacht.

0: Nou, dit is toch heerlijk, jongens. Doe even het licht weer gewoon aan. Kom er zelf nog eventjes bij voor de laatste paar minuten van Herberg. Sorry.
1: Och, gelukkig wordt het allemaal weer 30 graden. Als je dit nummer hoort, dan heb je toch wel helemaal lekker
0: nou,
1: zin in het drankje.
0: In
1: een dansje. Zo'n broeierige herberg.
2: Ja. 2 minuten 30 en nu al helemaal drijfnat.
1: Oh, heerlijk was het.
2: Het is net thuis.
0: Is het toch?
1: Het is
0: goed,
1: net
0: jongens. De tijd zit erop.
1: Ja.
0: Onze week zit erop.
1: Ja, ik vond het zo gezellig.
0: Ik
1: dankjewel dat ik dit mocht doen.
0: Heel erg dankjewel dat je dit wilde doen.
1: Ja, tuurlijk.
0: We hebben
1: feestje.
0: Genoten. En ik hoop dat je misschien in de toekomst weer eens een keer een weekje...
1: Je mag wel altijd bellen.
0: Nou, goed.
1: Ja, maar ik moet nog even zeggen dat er mensen dus...
0: Ja, tot ze met 16 augustus, hè? Dat is een matinee volgens mij waar je mee afsluit.
3: Ja, de zondagmatinee van de Little Big Things in Carré Amsterdam.
1: Ja, doe jezelf een heel groot plezier en ga die voorstelling zien.
0: Ja, vind ik ook. En ik heb nog even een kaartje, natuurlijk een aanzichtkaart uit de herberg aan zee. Handgeschreven, Patrick en mij. Met een lekker flesje erbij.
3: Een vinootje.
0: Ja, daar houdt Patrick...
1: Voor je nieuwe huis al lekker.
0: Even
3: voor het jaar dat ik niks aan het doen

0: doen ben. Lekker in de tuin.
1: Ja. Je mijn, kijk, mag je mijn fles wijn ook, schat? Kijk.
2: Hoezo ben je ook alweer
3: voor
2: gestopt?
3: Haar jaartje?
0: Voor mij ja.
3: Kijk, we worden vriendschappen gesloten. En alles ook. Ach, nou, wat een mooie. Dank je. Nou, heb je de... Nee, nou,
2: goed.
3: Super lief.
2: Graag gedaan.
3: Dank je wel.
2: Jeffrey Kuipers, heel erg bedankt. Leuk dat je er was.
1: Adios.
2: Wanneer gaan we naar Spanje zijn?
1: Italoigo. Maandag de 17e ga ik weer terug. Dus dan ben je weer van me af.
2: Nou, je zit bijna weg, hoor. Joy Wilkens, heel erg bedankt. Succes met de verhuizing.
0: Dank je wel.
2: Sterkte misschien wel een beetje. Want het is toch met pijn in je hart waarschijnlijk Amsterdam verlaten.
0: Amsterdam verlaten, ja.
2: En laten we hopen dat je snel weer een leuke klus krijgt. Maar daar ben ik eigenlijk ook van overtuigd. Dat komt vast helemaal goed met jou. Dank jullie wel. Jij ook nogmaals.
0: Doeg.
2: Super.
1: You.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het gewoon alleen hout en touw.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Dat is niks, hè? Dat is niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Het wegdek van de Roggebotbrug tussen Dronten en Kamp is op meerdere plekken beschadigd. Bij de aanhouding van een agressieve treinreiziger op station Almere Centrum is gisteren een boa van de NS hard in zijn duim gebeten. En verdediger Damien van Brugge keert terug bij Almere City FC.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AT&T is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Om het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB verkeersinformatie dan. Op de A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband 20 minuten vertraging. A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en afrit Urk 5 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort-Vathorst 5 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 5 minuten vertraging. Wordt er dan ook nog geflitst, vraag je je af. Nou, zeker. Het is nog niet voorbij, die flitsmarathon. De bermen worden druk bezet door de politie. Op de A6 wordt richting Muidenberg geflitst. Bij Lelystad hectometerpaal 62,2. Ook op de A6, maar dan bij Emmeloord. Als je in de richting van Lelystad rijdt, hectometerpaaltje 109,4. Een controle op de N50 bij Ens in beide richtingen. Hectometerpaaltje 262,3. En ook weer een controle op de Oostvaardersdijk, de N701, bij Almere. Vlakbij gemaalde blok van Kuffeler wordt je in de gaten gehouden. Hectometerpaaltje 14,5. Flevoland Muziekland staat voor je klaar. En wat wacht er nu op je? Ik vind het persoonlijk een van de mooiste James Bond tunes of themes, moet je zeggen, die ooit gemaakt is. Ja, het heeft te maken met Adele en je krijgt hem zo.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

Hoe James Bonderig wil je het hebben, vind ik bij dit nummer altijd als ik hem hoor. Adele met Skyfall. Ja, het is weer een nieuw uur Flevoland Muziekland. En er staan heel wat leuke platen voor je klaar. Rolf Sanchez heb ik voor je uitgezocht. Wat staat er nog meer? Sabrina Carpenter. Nou, er staat nog veel meer in. Hoor. The Four Tops, I Can't Help Myself. Het staat allemaal op je te wachten. Toen ik hier naartoe reed, ja, dan maak je toch wel dingen mee. Wat je eigenlijk niet iedere dag ziet. Ik draaide vanaf de Veluwedreef de A6 op richting Lelystad. En toen stonden er twee jongens op de vluchtstrook te liften. Ik twijfelde nog eventjes om toch te stoppen en ze mee te nemen. Maar ja, ik dacht, ik moet naar Lelystad. Dat is ongeveer twee afslagen verderop. En als ze dan hier zijn, dan vraag ik me af of er wel mensen zijn die ze mee gaan nemen hier in the middle of nowhere, als ik ze op de snelweg verder weer afzet. Dus ik heb dat niet gedaan, maar ik ben benieuwd wat jij zou hebben gedaan. Neem jij nog lifters mee? Ja, en hoe moeten ze er dan uitzien? Dit waren twee keurige jonge mannen. Ze hadden geen bordje waar ze naartoe wilden, maar ze staken wel gewoon hun duim op. Ja, neem jij nog lifters mee? Of heb je dat vroeger wel eens gedaan? Laat het me weten. Je kunt dat kwijt op 0320 28 50 50. Ben jij zo'n gasvrije automobilist die zijn deur opent voor een lifter? Ik ben heel erg benieuwd hoe Flevolanders hierover denken.

0: Marchar Rolf Sanchez. Ja, iedere dag kun je lekker meespelen met ons spel Kiek de Kiekendief. Een fotospelletje op Facebook vind je daar de opgave al heel vroeg in de ochtend. En dan moet je heel goed speuren, want je krijgt twee keer dezelfde foto te zien. Alleen is er op één foto net eventjes wat anders dan op de andere foto. Corine Kurkowski uit Almere, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ik zeg goedemorgen omdat ik zie hoe laat jij hebt meegedaan aan het spel vanmorgen.
1: Oké, ja, dat begrijp ik. Het was vroeg.
0: Ja, het was vroeg. Ik heb hier 5:05.
1: Ja. Nou ja, op zich valt het ook wel mee.
0: Ja, nou, het is vakantie, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja. Wat is zo'n beetje, heb jij ook echt vakantie of ben je aan het werk?
1: Ik ben aan het werk.
0: Ja? Heb je wel vakantie gehad deze zomer?
1: Vorige week zijn we een week op vakantie gegaan en we gaan halverwege september nog 2 weken.
0: Oh,
1: dus ik heb lekker de vakantie gesplitst.
0: Heel goed, heel goed. En ga je dan met een caravan of ben je meer een luxe posse en ga je naar een hotel?
1: We gaan de volgende vakantie is vliegen en in een vakantiehuisje. Dus dat is,
0: dat is ook
1: een caravan of zo is lastig mee te nemen.
0: Ja, ja. Waar gaan jullie heen, mag ik dat vragen?
1: Naar La Palma.
0: Oh, dat is toch Canarische eilanden?
1: Ja.
0: Oh, ja. Leuk. Leuk. En daar is het ook nog wel lekker warm in september.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zijn die stranden daar, zijn die nou zwart van dat lavazand of hebben ze daar witte stranden?
1: Volgens mij hebben ze het een beetje gemengd.
0: Oh ja.
1: Ik denk wel grotendeels wel zwart. Maar ja. Er zijn ook wel witte stranden daar. Dus.
0: Ja, want ik ben op Tenerife geweest. En daar had je wel gewoon witte stranden. Dus dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer. Dat je het daar niet zo goed kon zien. Ik dacht, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Dat zo van, dat, van die lava stranden.
1: Met lava, ja. Maar er komt ook natuurlijk Sahara zand overgewaaid. Dus dan wordt het ook vanzelf weer wit natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Ja.
0: Jij was er dus vanmorgen wel redelijk vroeg bij, 5:05. Zal ik je eens vertellen wanneer wij de eerste inzending hebben binnengekregen? Want dat kan ik namelijk zien. Dan weet je hoe vroeg mensen erbij zijn. Dus even eens kijken. Dan moet ik even kijken hoor. Hoe ga ik dat zien? Nou, 5:12. Dus vannacht.
1: Oh, nou, dat is wel heel...
0: Ja, die zijn er dan op te wachten, denk ik. Ja. Maar goed, jij bent uit de computer komen rollen, want jij wist ons te vertellen wat er nou anders was op die foto van de Kiek. Het was vandaag 50 jaar Almere, een feestje. Wat viel jou op? Het was iets met een kastje of laadjes of iets?
1: Ja, aan de rechterkant, zeg maar, onder een stukje van het bureau zien een ladekastje.
0: Ja.
1: En daar is zeg maar het vierde laadje van boven of de tweede van onderen. Daar mist de handgreep om de la.
0: Ja, je hebt het helemaal goed gezien, joh. Moest je lang kijken?
1: Nee, eigenlijk in één oogopslag.
0: Ja, nou ja, de ene dag is het makkelijker dan de andere dag. Ik heb heel vaak dat ik het dus niet zie. En daarom word ik altijd een beetje gefrustreerd van dit spelletje. Maar ik vind het leuk als anderen het heel snel kunnen spotten. Corine, ik ga het prijzenrad erbij pakken. Er zitten allemaal mooie prijzen op verstopt. En omdat ik deze week inval voor mijn collega Jordi Bouw, krijg je van mij sowieso al een Omroep Flevoland zomert-shirt. Die heb je al lekker in de pocket.
1: Leuk.
0: Dan kan je meenemen naar La Palma. Goed. Nou, tel maar af van 3 naar 1. Dan ga ik aan dat prijzenrad draaien.
1: Nou, 3, 2, 1.
0: Nou, daar gaat hij. Ik geef er eventjes een flinke sweep aan. Dus even kijken. Ik heb deze week al 2 rugtassen weggegeven. Ik hoop dat het iets anders is. Want dat maakt het weer extra spannend. Sorry. Mijn microfoon viel even uit. Eens even kijken. Het is een wit partje geworden. Ik haal hem van het rad af. En hier staat dat je een zomershirt hebt gewonnen. Dat had je al. Dus mag je kiezen. Wil je het partje daar links van of het partje daar rechts van? Want dan haal ik die er nog af.
1: De rechter.
0: De rechter. Even kijken. Nou, jij hebt gewonnen. De kieksokken en het washandje.
1: Nou, ook hartstikke leuk.
0: Hartstikke goed. Nou, je blijft gewoon lekker meespelen iedere dag. Er staat iedere dag dus een verse nieuwe opgave op Facebook. En zolang je niet een heel groot geldbedrag wint bij ons, dan mag je gewoon lekker blijven meespelen.
1: Nou, gaan we doen.
0: Heel goed. Corine, het komt allemaal jouw kant op. En geniet van je vakantie nog even in september.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, doei doei.
1: Doeg.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het wegdek van de Roggewoldbrug tussen Dronten en Kampen is op meerdere plekken beschadigd. De brug is pas 3 jaar in gebruik. De provincie noemt de schade dan ook een bijzondere situatie. De toplaag van het asfalt is nu op enkele plaatsen al weggehaald. Beide rijrichtingen blijven open, maar er geldt wel een maximumsnelheid van 50 km per uur. Een aannemer is begonnen met herstelwerkzaamheden. De toplaag moet voor oktober weer op de brug liggen. Bij de aanhouding van een agressieve treinreiziger op station Almere Centrum is gisteren een boa van de NS hard in zijn duim gebeten en brak een andere boa vermoedelijk haar hand. Ook beet de verdachte in het been van een politieagent die te hulp schoot. De NS laat weten dat de reiziger rond 5:30 uit de trein werd gehaald, waarna hij zich dus verzette tegen zijn aanhouding. Volgens de politie is de verdachte een 36-jarige man uit Almere. Uiteindelijk lukte het om de man te boeien en af te voeren naar het politiebureau. En verdediger Damian van Brugge keert terug bij Almere City FC. De 30-jarige oud-aanvoerder tekent een contract voor 1 seizoen. Van Brugge speelde eerder van 2022 tot 2024 voor de Almeerse club en kwam toen tot 77 officiële wedstrijden. Hij komt over van een Deense club waar hij 30 wedstrijden speelde. Van Brugge zegt blij te zijn weer deel uit te maken van het team. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
11: Vanmiddag en vanavond ziet het weerbeeld in Flevoland rustig en vrij zonnig uit. Eerst komen nog wel een paar wolkenvelden voor, maar in de loop van de middag en vanavond wordt het vanuit het westen steeds zonniger. De temperatuur ligt daarbij rond 22 graden. Maar komende nacht wordt het nog even fris, onder een heldere hemel, minima tussen de 9 en 11 graden. En dan staat er een zonnig weekend op het programma met zowel zaterdag als zondag nauwelijks bewolking. Zaterdag temperaturen rond 26 graden en zondag kan het lokaal 28 graden worden.
10: ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 Utrecht-Zwolle wat vertraging tussen Leusden en Zuid en Amersfoort-Valthorst 6 minuten. Op de N50 Langer heb je daar wat hinder onderweg. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 11 minuten. En ook op de N50, maar dan de andere kant op richting Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen 8 minuten. Geflitst wordt er op de A6 bij Lelystad als je richting Muidenberg rijdt. Hectometerpaaltje 62,2. Ook een controle op de Oostvaardersdijk bij Almere, de N701. In beide richtingen, hectometerpaaltje 14,5. Ik weet zeker dat als jij in de jaren 80 zo'n jaar of 15, 16 was, dat dit keihard door je slaapkamer heen schalde. Ik weet niet of je dan misschien je radiootje hard had aangezet, of dat dat nog in de tijd was van de LP'tjes. Maar dit had je zeker in je kast staan. Wat komt eraan? De Dolly Dots met Radio.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran, Repeat It. En dit is dus wel de rustige versie, hè? Want ja, Martin Garrix die maakt gewoon dancemuziek. En als je dus het origineel hoort, dan word je wel wat meer opgezweept dan met dit nummer.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Nou, we gaan terug naar 1974. Ik was toen nog maar een concept. Nog niet eens in concept. Ik was nog lang niet geboren. Het album van dit gelijknamige nummer kwam in het jaar ervoor uit. In 1973, aan het eind van dat jaar. Ik heb het over Band on the Run van Paul McCartney en The Wings. Het thema van Band on the Run is de zoektocht naar vrijheid. Het gaat over de vlucht voor de beperkingen die Paul McCartney vooral kende als lid van de Beatles. En ook en het betekent ook iets voor de vlucht die hij had als zijn verleden van als lid van de Beatles. Daarnaast zou het een deel van het... een deel van het thema afkomstig zijn van het feit dat hij gedurende een deel van zijn carrière in de jaren 70 niet naar Amerika mocht, omdat hij een veroordeling had voor drugsgebruik, waardoor hij het gevoel kreeg dat hij een outlaw was. Nou, dit alles was dus de inspiratie voor Band on the Run. Terug naar 1974, Paul McCartney en The Wings.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...

De polderplaat van deze week, Dans voor mij, van Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Ja, we gaan zo richting de klok van 3 uur. Dan weet je het wel, Studio Flevoland komt er dan aan. Rob Brouwer schuift hier weer bij me aan. En wij ontvangen heel veel gasten uit de provincie. Zo gaan we het hebben over het Grachtenfestival. Dat dit weekend in Nieuwland wordt gehouden. Het natuurgebied. We hebben ook contact met... ik ben het even helemaal kwijt. Met wie hebben we nou contact? Met Ger Koreman natuurlijk. Over geschiedenis van Lelystad. En dan gaat het hebben over de katten van een burgemeester uit Lelystad. Hoe kan ik dat nou vergeten? Maar eerst nog London Beat. I've been thinking about you.

0: Dit is Flevoland.
1: Het is puur touw. Hoogstens een keer een harpje om wat te hijsen, maar verder is het dan alleen hout en touw.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Dat is eigenlijk een soort kookproces wat in de appel dan begint. En het is niet alleen even een kwestie van het schilletje eraf. Je kan ook zien dat het interne appel ook gewoon beschadigd heeft.
0: En dit is ook Flevoland.
1: Dat is niks, hè? Dat is niks.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Het wegdek van de Roggebodbrug tussen Dronten en Kampen is op meerdere plekken beschadigd. De provincie noemt de schade een bijzondere situatie, want de brug is pas 3 jaar in gebruik. Er geldt op dit moment een maximumsnelheid van 50 km per uur. De toplaag wordt vervangen en in oktober is dat weer klaar. Bij de aanhouding van een agressieve treinreiziger op station Almere Centrum is gisteren een boa van de NS hard in zijn duim gebeten en brak een andere boa vermoedelijk haar hand. Ook beet de verdachte in het been van een politieagent die te hulp schoot. Zometeen om 3:30 uitgebreid de berichten uit de regio.
7: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie op de A6 momenteel. Geen vertraging, nergens eigenlijk vertraging. Wel radarmeldingen op de A6. Lelystad richting Muidenberg, daar is hij weer. Hectometerpaal 62,2. Dan de N50 bij Ens, beide richtingen. Hectometerpaal 264,3. En er wordt ook gecontroleerd op de N701. Dat is de Oostvaardersdijk nabij Almere. Hectometerpaal 14,5.
6: Nou, het is volgende week weer volop traditie, nostalgie, reunie in Dronten. Want het is dan weer tijd voor de meerpaaldagen. 3 dagen lang, van donderdag tot en met zondag. En we blikken er zo op vooruit in Studio Flevoland.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
14: Huh?
13: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Jean-Paul, Henrike Iglesias, Bayando. Rob Brouwer. Goedemiddag.
1: Ja, ik had lekkere zomerplaten gepland, maar het is toch wat koud buiten, hoor.
0: Heerlijk. En het regent ook af en toe even.
1: Ik wist dat je het ging zeggen. Ja. Ik had toch weer mijn jas aan.
0: Ja? Ik niet, hoor. Nee. 18 graden, daar kan je toch wel een beetje tegen.
1: Nee, bij mij is thuis altijd 22 graden minimaal.
0: Echt waar? Ben jij bejaard of zo?
1: Nee, mijn voorouders komen uit Indonesië.
0: Oh, oké, dan is dat het. Ik vertelde het vorige uur dat toen ik hier naartoe reed, ik twee lifters tegenkwam.
1: Heb je die meegenomen?
0: Nee, ik heb wel even getwijfeld. Ze stonden in Almere, vlak voordat je de A6 opreed, vanaf de Veluwedreef of de Waterlandseweg. Ik twijfelde heel erg, maar ik dacht, ja, ik rij hier naar een industrieterrein in Lelystad, daar hebben ze natuurlijk helemaal geen klap aan.
1: Je twijfelde eraan in verband met de locatie waar je naartoe reed. Ja, niet hoe ze eruit zagen. Of,
0: Ik dacht, hoe vaak hoor je nou dat je vermoord wordt door een lifter?
1: Nou ja, het zal maar net gebeuren. Zit ik hier alleen?
0: Ja, dat was wel lastig voor je geweest. Hè? Niet dat mij iets overkomen was, maar dat jij hier dus alleen zou zitten.
1: je wist dat ik het ging zeggen.
0: Nee, ik wist het niet, maar ik weet nu waar ik aan toe ben.

0: Vaya con Dios met What's a Woman.
1: Volgende week verandert het centrum van Dronten weer 3 dagen lang in 1 groot festivalterrein.
0: Ja, en de meerpaaldagen staan namelijk voor de deur. Het is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste gratis evenementen van onze provincie. Met zo'n 55.000 bezoekers en meer dan 100 vrijwilligers.
1: We praten erover met Marije Broekhuizen van de organisatie. 55.000 bezoekers, meer dan 100 vrijwilligers. En dat moet jij allemaal aansturen.
2: Ja, maar samen natuurlijk met mijn collega-commissieleden en de 100 vrijwilligers die je al noemt. Met z'n allen dragen we de meerpaaldagen. Dus het is niet ik en mijn mede-PR-commissielid samen.
0: Nee, want 55.000 bezoekers, dat trekt Lowlands ook zo'n beetje in een weekend. Dus het is een enorme omvang. Hoeveel uur werk zit daar wel niet in? Hoe lang zijn jullie daarmee bezig met die voorbereidingen?
2: Nou, als wij klaar zijn in augustus, dan gunnen we onszelf de maand september even een rustmaand. En dan beginnen we eigenlijk al in oktober weer met voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
0: En is dat dan de tent vastleggen en de hekken? Of waar begin je dan mee?
2: Alles. Elke commissie draagt bij aan waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dus inderdaad, de tent, sponsoring gaat al aan de gang. PR gaat al. Ja, eigenlijk alle facetten die je bij een festival kan bedenken, gaat gewoon al van start. Ja.
1: En vorig jaar oktober ben je er ook weer mee begonnen. Wat is er dan over uiteindelijk van waar je oorspronkelijk mee begon?
2: Is dat in?
1: Nou ja, wil je bijvoorbeeld Jan Smit, ik noem maar wat. En komt die dan ook? Of is dat altijd moeilijk?
2: Nou, dat is meer aan mijn muziekcommissielid natuurlijk. Hè. Ik ben van PR, dus in die zin is dat niet helemaal mijn cup of tea. Maar in die zin gaan we natuurlijk wel kijken van, hey, wat is leuk, wat hebben we al gehad, wat ligt bij het publiek, wat ligt daar goed. En dan gaan we inderdaad kijken wat er mogelijk is.
0: Wat doen jullie dan ieder jaar misschien wel even peilen onder de bezoekers? Van, wat vinden jullie er nou nog van? En wat zou je misschien nog erbij willen, omdat het leuk is?
2: Tuurlijk, dat doen we ook wel. Ja, in je omgeving dat je even vraagt van, hey, hoe heb je dit ontvangen of dat ontvangen?
1: Ja, en zeker. Je bent natuurlijk niet alleen organisator. Je bent, neem ik aan, zelf ook ooit bezoeker geweest. Of nu ook natuurlijk een bezoeker.
2: Ja.
1: Ja, wat is voor jou persoonlijk belangrijk voor op zo'n meerpaal?
2: Persoonlijk? Ja, voor mij is het gewoon echt een reunie. Gezellig met familie, vrienden, oud-Drontenaren. Want er komen natuurlijk ook best wel veel Drontenaren weer die verhuisd zijn weer terug op zo'n weekend. En dat je vooral gewoon lekker met een biertje in de hand even lekker kan kletsen met elkaar. Van, hey, hoe heb jij het? En dan natuurlijk wel onder het genot van goede artiesten, maar ik zelf sta vaak een beetje aan de buitenkant kletsen met iedereen.
0: Om weer even herinneringen op te halen. Ja. Veel mensen kennen het dus van de muziekavonden, maar ja, het zijn hele dagen. Wat staat er nog meer om op het programma?
2: Ja, klopt. Nee, het is echt veel meer dan alleen muziek. We hebben echt een heel dagprogramma klaar voor jong en voor oud. We hebben standaard elementen als bijvoorbeeld de braderie, de seniorenmiddag, de springkussens. Dat zijn elementen die je altijd wel terugziet op dat soort dagen. We hebben sinds kort weer, of dit jaar eigenlijk, het straattheater weer een nieuw leven ingeblazen. Dus dat gaat van start.
0: En dat kom je dan tegen als je in het
2: centrum
0: loopt?
2: Met Zuiderzee. Ja, daar werken we ook mee samen. Ook de winkeliersvereniging Does. Daar hebben we bijvoorbeeld een hele leuke speurtocht voor de kleintjes voor georganiseerd. Dus er is echt van alles wat om te ondernemen.
1: Even persoonlijk iets. Is de poffertjeskraan er ook weer?
2: Ja.
1: Oh, gelukkig.
0: Ga je altijd voor de poffertjes?
1: Ja, ik vind het altijd eventjes lekker.
0: Gezellig. Ja, hoe stel je eigenlijk zo'n programma samen? Want ja, de een wil zingen, de ander wil die braderie. Hoe weeg je dat allemaal zo met elkaar af wat er past?
2: Ja, nou, wat ik dus net al zei, we hebben natuurlijk verschillende commissies die zich daarmee bezighouden. Dus muziek voor muziek, activiteit voor activiteiten. Activiteitencommissie doet ook elk jaar een ander thema daaraan hangen om dan te zorgen dat er toch wat diversiteit in zit. En in die zin bouw je natuurlijk ook wel voort op wat je eerder hebt gedaan. En breng je daar dan weer een verbetering op toe. Kijk, seniorenmiddag bijvoorbeeld ook, dat loopt altijd heel erg goed. Vinden die oudere mensen ook ontzettend leuk. Dus dat is wel iets van iets wat goed loopt, hoef je niet per definitie natuurlijk te veranderen. Dus bepaalde dingen ga je natuurlijk wel gewoon kijken van, hey, wat voor artiest hebben we dan gehad vorig jaar, ook met zo'n seniorenmiddag bijvoorbeeld. Hè? Maar dan gaan we daar een ander element in doen. Maar het fenomeen seniorenmiddag blijft hetzelfde. Nou, zo heb je bepaalde elementen wat dan nog steeds zo hetzelfde gaat.
0: Is dat dan door bijvoorbeeld zo'n senioren element erin toe te voegen, hè, dat je het daardoor ook best wel lokaal houdt? Dat het leuk is voor de Drontenaar om naartoe te gaan?
2: Ja, maar ik moet wel zeggen dat het wel echt een Flevolands ding inmiddels begint te worden. We hebben hulp van Marion Reijsen, die ook echt met een bus...
0: Uit de andere delen van de provincie?
2: Ja, zeker uit Almere, Lelystad, Dronten. Dus het is een Dronters feest. Maar in principe is iedereen gewoon welkom vanuit de provincie die dat leuk vindt.
1: En waar komen al die provinciegenoten voor? Wat heb je allemaal op het podium in de aanbieding?
2: Nou, best wel veel. We hebben op vrijdag onder andere Mooi Wark en Jorikje Sterken. We hebben bijvoorbeeld op vrijdag DJ Alice. En ook een lokaal band, Ohana. Op zaterdag komt onder andere bijvoorbeeld Samantha Steenwijk. Dus we hebben echt van allerlei soorten. En het programma is echt heel ruim. Dus ik zou zeggen, als je meer wil weten, kijk vooral even op onze website bij het onderdeel programma. Maar dat is even kleine grepen uit de hoge hoed.
1: Ja. Het is pas volgende week. Staat de tent al?
2: Nee, daar gaan we maandag mee beginnen.
1: Okay.
2: Ja.
0: Ja. Even, heb je een tip voor iemand die nog nooit geweest is? Waar moet je, want misschien zeg je wel, haal van tevoren zo 11 als je muntjes. Of zoek even goede toiletten uit in die hoek of zo.
2: Nou, met muntjes werken we al een tijdje niet meer. Nee. Dus je kan gewoon pinnen.
1: Gelukkig.
2: Dat is heel handig, ja, wou ik net zeggen. En tip vind ik altijd lastig. Want ik vind natuurlijk echt wel alles leuk wat we aanbieden. Dus dan zou ik gewoon zeggen, kom gewoon langs en laat je blij verrassen. Je kan bijvoorbeeld ook een ticket wel kopen voor ons NPD-café op vrijdagavond, zaterdagavond. Dan krijg je net een beetje een elementje meer. Dat je bijvoorbeeld echt gebruik kan maken van eigen toiletten. Willy's Friet staat daarvoor, een gratis frietje. Dat soort zaken. Het kaartje is €12,50. Kan worden gekocht via onze website ook. En dan heb je wel dat je echt je eigen element hebt binnen de tent. Is dat niet echt iets voor jou? Loop gewoon een rondje en laat je blij verrassen, zou ik zeggen.
1: Willy's frietje.
0: Ja,
1: leuk.
0: Ja, hoor. Klinkt goed. Ja. Ja, friet en Dronten, dat gaat heel goed samen natuurlijk. De meerpaaldagen zijn op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus in het centrum van Dronten. Het evenement is dus gratis toegankelijk. Of je moet net eventjes een beetje een VIP-behandeling willen hebben, dan kun je daarvoor kijken op de website van de meerpaaldagen. Marij Broekhuizen, dankjewel.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar Ik word lid van Max.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een 22-jarige man uit Lelystad, Mathien H., is voortvluchtig na het doorknippen van zijn enkelband. Hij wordt gezien als lid van de Kempenaargroep die jarenlang de wijk Kempenaar onveilig maakte. H. zat in voorarrest, maar mocht in maart naar buiten om zijn rijexamen te doen. Een maand geleden knipte hij zijn enkelband door, bevestigde het OM. De rechtszaak tegen H. dient later dit jaar, die gaat door. Ook als H. tegen die tijd niet opnieuw is opgepakt, zegt het Openbaar Ministerie. Het wegdek van de Roggebodbrug tussen Dronten en Kampen is op meerdere plekken beschadigd. De brug is pas 3 jaar in gebruik. De provincie noemt de schade dan ook een bijzondere situatie. De toplaag van het asfalt is nu op enkele plaatsen al weggehaald. Beide rijrichtingen blijven open, maar er geldt wel een maximumsnelheid van 50 km per uur. Een aannemer is begonnen met herstelwerkzaamheden. De toplaag moet voor oktober weer op de brug liggen. Bij de aanhouding van een agressieve treinreiziger op station Almere Centrum is gisteren een boa van de NS hard in zijn duim gebeten en brak een andere boa vermoedelijk haar hand. Ook beet de verdachte in het been van een politieagent die te hulp schoot. De NS laat weten dat de reiziger rond 5:30 uit de trein werd gehaald, waarna hij zich dus verzette tegen zijn aanhouding. Volgens de politie is de verdachte een 36-jarige man uit Almere. Uiteindelijk lukte het om de man te boeien en mee te nemen naar het bureau. En verdediger Damien van Brugge keert terug bij Almere City FC. De 30-jarige aanvoerder tekent een contract voor 1 seizoen. Van Brugge speelde eerder van 2022 tot 2024 voor de Almeerse club. Hij kwam toen tot 77 officiële wedstrijden. Hij komt over van een Deense club waar hij 30 wedstrijden speelde. Van Brugge zegt blij te zijn weer deel uit te maken van het Almeerse team. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Vanmiddag en vanavond ziet het weerbeeld er in Flevoland rustig en vrij zonnig uit. Eerst komen nog wel een paar wolkenvelden voor, maar in de loop van de middag en vanavond wordt het vanuit het westen steeds zonniger. De temperatuur ligt daarbij rond 22 graden. Maar komende nacht wordt het nog even fris, onder een heldere hemel, minima tussen de 9 en 11 graden. En dan staat er een zonnig weekend op het programma met zowel zaterdag als zondag nauwelijks bewolking. Zaterdag temperaturen rond 26 graden en zondag kan het lokaal 28 graden worden.
10: Het is druk op de weg. Nou ja, druk. 2 files. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 7 minuten op dit ogenblik. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer al daar. Dan de N307 Kampel-Horen tussen Lelystad-Bataviastad en Boven-Karspel. 4 minuten vertraging. Wat heb ik nog meer? Ik heb nog wat radarmeldingen. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Daar heb je hem weer. Hectometerpaal 62,2. Dan de Kampweg in Zwifterband wordt gecontroleerd in beide richtingen. De burgemeester De Meesterstraat in Harderwijk. Oh, Harderwijk. Nemen we dat tegenwoordig ook mee?
8: Ja, is net over de brug dan of zo? Oh, nou, of onder het viaduct door?
10: Extra service voor de mensen buiten Flevoland. En de N50 bij Enns wordt ook gecontroleerd beide richtingen. Hectometer paal 264,3. Heb ik er nog eentje voor je. Op de N701 in Almere, dat is de Oostvaardersdijk. Daar is hij weer bij hectometer paal 14,5.
8: Heb je nog geen plannen dit weekend, maar wil je er wel op uit? Dan hebben we zo direct wat leuke tips voor je om te gaan ondernemen. En we hebben dan ook in het bijzondere een gesprek over het Grachtenfestival. Dat je dan in een natuurgebied kan bezoeken. Hoe dat zit, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Katy Perry, ze ligt niet meer goed in de smaak eigenlijk.
1: Hoezo?
0: Nou, ze ging vorig jaar of zo, ging ze even buiten de dampkring.
2: Oh ja, met die...
0: met dat, Jeff Bezos.
2: Ze mocht gratis even buiten de dampkring.
0: Nou nee, volgens mij hebben ze er wel voor moeten betalen. Gingen allerlei vrouwen de dampkring uit, zeg maar. En nou, toen deed ze helemaal dat ze een astronaut was en zo. En dan moesten mensen toch best wel hard om lachen. Want een astronaut die gaat natuurlijk veel verder dan dat. Zij was 30 seconden iets van gewichtloos.
3: Was een beetje aan het overdrijven.
0: Ja, dus, en natuurlijk het feit dat van die hele rijke mensen dan zo'n pretvluchtje maken waar ontzettend veel vervuilende, weet ik veel wat ze gebruiken, kerosine.
2: Ze moet heel wat bomen planten.
0: Maar, ja, heel wat bomen. Dus ze moet nog heel veel liedjes zingen om die te kunnen planten. Katy Perry met California Girls.
2: Ja, heb je er zin in om het weekend uit te gaan? Dan hebben wij een paar tips voor je in onze provincie.
0: Ja, morgen kun je van 11 tot 5 uur terecht op de Zomermarkt in het centrum van Emmeloord, moet ik zeggen. Of je kunt in Almere morgenochtend terecht op de Biologische Boerenmarkt. Die wordt gehouden op Stadslandgoed de Kemphaan in Almere.
2: Ja, en in Almere Haven gaat morgen bij het Jutterstrand de buurtcamping van start. Je kunt er de komende week niet alleen kamperen, maar er zijn ook elke dag leuke activiteiten waaraan je kunt meedoen. Dus je hoeft niet alleen maar je tentje mee te nemen.
0: Nee, en in Zeewolde is Koutingkamp Nawaka natuurlijk nog steeds in volle gang. En in het centrum merk je daar ook wel wat van, in het centrum van Zeewolde. Want morgen is daar vanaf 3:45 middags het Nawaka Terrassenfestival.
2: Kijk, dat klinkt leuk. Terrassenfestival. En heb je zin in muziek, dan kun je zondag genieten tijdens het Grachtenfestival in Nationaal Park Nieuwland. Tonko Grever is de directeur van het Grachtenfestival. Tonko, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, het Grachtenfestival betekent dat er 10 dagen lang genoten kan worden van klassieke muziek en jazz. Ja, net om 3:00 was de opening van het Junior Grachtenfestival. Hoe was dat?
4: Ja, nee, fantastisch. Het waren 7 enthousiaste jonge muzici uit bijna 7 windstreken, Syrië, ver weg. En het was een heel vrolijk gebeuren, precies zoals we het graag zien. En met een mooie locatie voor het tuinstadhuis op plein 4045.
0: Ja, voor wie het Grachtenfestival eigenlijk niet zo goed kent. We zeiden het al, 10 dagen klassieke muziek en jazz. Vooral in Amsterdam, maar dus ook optredens in Nationaal Park Nieuwland. Ik wist niet dat ze daar ook grachten hadden.
4: Nee, nou, de naam is soms een beetje verwarrend. Nou zeg ik wel dat je grachten bijna overal hebt. Ik denk dat er minder plaatsen in Nederland zijn zonder grachten dan... bijna iedereen heeft een gracht. En we zijn natuurlijk ooit inderdaad ook begonnen op de Prinsengracht. Maar inmiddels zitten we vooral ook in Amsterdam-Noord, in Zuidoost, in Nieuw-West. En Flevoland is toch een beetje de voortuin, zou ik zeggen, van Amsterdam. Het is een prachtige groene oase vlak voor de deur. En zeker dit jaar hebben we het thema groen. Dus we zoeken vooral ook veel parken en tuinen op. Dus ja, dan kan toch Nationaal Park Nieuwland kan dan niet ontbreken in de programmering.
0: Nee, zondag dus. Wat staat er dan op het programma?
4: Ja, we werken heel... programma samengesteld wat we hebben laten inspireren, eigenlijk ook door de natuur. Dat is het leuke natuurlijk. Hè? Veel concerten zijn altijd in een zaal en dan moet je stil zijn. En ik vind zelf altijd erg bijzonder ook dat een locatie mee mag doen met de muziek. En daar hebben onze programmeurs rekening mee gehouden door juist ook muziek uit te kiezen die je laat genieten van de natuur en van de muziek. Dus van die combinatie zijn... 6 concerten, dus 3 verschillende. En die zijn, daar is ook een hele leuke combinatie te maken. Dus als ik een tip geef, dan zeg ik, kom vooral op de fiets. Het is mooi weer zondag. En ga genieten van de 3 concerten die heel verschillend zijn. Maar wel aansluiten bij...

0: Park Nieuwland.
1: Ja, je hebt het al over verschillende soorten muziek. Wat voor soorten muziek kunnen we verwachten?
0: Het is een hele bijzondere combinatie van een cello-speler met een oud-speler. Het is een slagwerkduo, Chinees-Nederlands slagwerkduo, wat heel mooi Chinese klanken met westerse muziek speelt. Zelfs hebben ze een pianostuk hebben ze herschreven. Dus wat eigenlijk een stuk wat bedoeld is voor piano, hebben ze herschreven naar slagwerk. Dus dat ben ik zelf eigenlijk heel benieuwd naar. En we hebben eigenlijk ook een van de beste muzici, van het beste ensemble van het Grachtenfestival. Laten we ook optreden in Park Nieuwland. Namelijk het Dianto Reed Ensemble. Dat is echt een internationaal vermaard ensemble van vijf jonge Spaanse muzici. Van God, het is allemaal blaasinstrumenten. Mm. En ik denk dat die klanken ook heerlijk vervloeien met het groen van Park Nieuwland.
2: Ja, want is dat versterkt wat ze spelen? Of spelen ze gewoon echt wat het instrument aan het geluid maakt?
0: Ja, het is altijd wel mijn voorkeur omdat het gewoon instrument, dat je het instrument hoort. Dus juist als je het erg versterkt, dan vraag je altijd af, hoor ik nu het instrument of hoor ik de versterking? En ik denk altijd, het is ook soms niet erg als er een wind waait en een briesje. En dat je denkt, ja, het is voor het perfecte geluid is misschien een concertzaal een aanrader. Maar voor de ervaring en voor het genieten, nou dan geeft mij ook maar gewoon Park Nieuwland.
1: Ik ben wel eens bij dat Grachtenfestival in Amsterdam geweest. En dan neem je gewoon je eigen wijn mee en dat soort dingen. Werkt dat ook zo dan zondag?
0: Ja, nee, wij zorgen voor stoelen, zelfs wat schaduw waar we voor zorgen. Maar neem vooral zelf dingen mee. Het mag, het kan. Het is echt bedoeld als de combinatie van het... muziek mag ook ontspannen, zeg ik altijd.
1: Ja. Dus je hoeft geen kaartje te kopen ook, hoor ik al.
0: Het is gratis toegankelijk, zeker met dank aan de gemeente Lelystad.
2: Ja, nou is Nieuwland best wel groot. Waar moet je precies zijn?
0: Hoe het staat duidelijk aangegeven, de route.
2: Maar het is aan de kant van Lelystad, hè?
0: Klopt, inderdaad. Ja en dan wijst het eigenlijk vanzelf. En als je denkt van hoei, we hebben een hele handige app, de Grachtenfestival app. En die kun je downloaden en dan kun je ook gewoon een keurige routeplanner krijgen. En verdwaal je al helemaal niet.
2: Nee, nou, ik had het zelf ook nog even gekeken op de site alvast. En ik zag wel dat het niet per se rolstoel toegankelijk is. Dat een beetje lastig is.
0: Het klopt, het is natuurlijk de natuur, dus het is een afstand, vandaar ook, ik kreeg toch als tip, de fiets is het handig. Mm-hmm. En met een rolstoel is soms inderdaad helaas natuur, ook natuur, niet helemaal even makkelijk. Een grindpad is toch geen asfaltpad.
2: Nee, jij hebt net de opening gehad in Amsterdam, wat ga je zo bekijken?
0: We gaan zo verder met een première van een stuk wat we hebben laten schrijven door onze artist in residence Arjan Linker. En dan verder met heel veel junior grachtenfestival, concerten voor de hele familie. Maar ook vooral hele bijzondere plekken. Begijnhoftuin, de oudste tuin van Amsterdam, tot tuincentrum Osdorp. Zelfs een daktuin, vijf sterren hotels. Het is een heel gevarieerd programma wat draait om het ontdekken van de stad. En het ontdekken van aanstormend talent. Want daar zetten we ons heel graag voor in. Dus juist eigenlijk niet dat we de grote bekende namen. Dianto Reed is misschien zelfs wel een van de grootste. Maar we willen juist eigenlijk ook dat onbekende talent de kans geven om door te breken. Dus kom luisteren en misschien ontdek je dat de nieuwe Chantal Jansen. Die je dan kunt zeggen, ik was erbij bij haar eerste concert.
2: Heel goed. Nou, wil je meer weten over het Grachtenfestival en over de optredens in Nationaal Park Nieuwland? Kijk dan op grachtenfestival.nl. En wil je ontdekken wat er verder allemaal in Flevoland te doen is dit weekend, ga dan naar visitflevoland.nl. Donko Grever van het Grachtenfestival, hartelijk dank en heel veel plezier de komende dagen.
3: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: up above. Dark Before the Dawn van Son Yeu. Rob, een grote dag vandaag. De Dikke Vandalen heeft een nieuw woord opgenomen in het woordenboek.
1: Even kijken, wat voor woord zou dat zijn? Nou, zeg het maar, want ik kan wel gaan raden, maar...
0: Vulva-lippen.
1: Oh ja, je mag geen schaamlippen meer
0: zeggen. Je mag nog steeds schaamlippen zeggen, oh. Maar er is toch dat woordje schaam. Dat is helemaal niet nodig, natuurlijk.
1: Nee.
0: Nee, dus nu hebben de Dolomina's onder meer ervoor gestreden dat vulva-lippen ook een gangbaar woord wordt.
1: Oké, het mag allebei.
0: Het mag allebei, staat nu ook alle twee in de Vandalen. En de mensen achter de Vandalen zeggen, het zou best zomaar kunnen dat over een aantal jaren schaamlippen helemaal niet meer gebruikt wordt. En dan raakt het een beetje uit gebruik.
1: Het moet natuurlijk zijn gang vinden.
0: Ja, dus je kunt het nu dus ook opzoeken in het woordenboek vulva-lippen. Ik vind het een mooi woord.
1: Ja. Vulva.
0: Is de buitenkant hè, van de vrouw.
1: Ja, moet je mij vertellen.
0: Ja, maar heel veel mensen zeggen vagina, maar dat is eigenlijk alleen maar de binnenkant van een vrouw.
1: Oh, oké.
0: En de vulva en de scheet, dat is aan de buitenkant.
1: Ik krijg ineens een idee voor hoe zit dat zo?
0: Wat dan?
1: Nou,
0: ik heb het nu uitgelegd. Oh, zegt het zo, is het nu.

0: Dit is Flevoland.
1: Dan gaat er één en dan gaan er weer meer. We hebben dat vorig jaar ook een keer gehad. Er was één zo'n maand. Ja, een soort sneeuwbaleffect.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, we hadden het geld voor elkaar en we wilden het altijd al doen. Mijn man's ouders zijn jong overleden, dus we dachten waarom niet... Waarom wachten? Waarom niet gewoon nu doen?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, nee, wij zorgen voor stoelen. Zelfs wat schaduw waar we voor zorgen. Maar neem vooral zelf dingen mee. Het mag, het kan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen... Projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een 22-jarige man uit Lelystad is voortvluchtig na het doorknippen van zijn enkelband. Hij wordt gezien als lid van de Kempenaargroep die jarenlang de wijk Kempenaar onveilig maakte. Een maand geleden knipte hij zijn enkelband door. Hij wordt nu gezocht. En het wegdek van de Roggebodbrug tussen Dronten en Kampen is op meerdere plekken beschadigd. En de toplaag moet nu vervangen worden. Je mag er nog maar 50 kilometer per uur. En als het goed is, is in oktober de brug weer normaal open. Zometeen om 16:30 uitgebreid de berichten uit de regio.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Het is weer zover, de brug staat open. File op de A6, Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. 5 minuten, andere kant op ook. Tussen Lelystad Noord en de afrit Urk, 8 minuten. Dan de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 8 minuten vertraging. En 5 minuten op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en het knooppunt Hattemerbroek. Dan een hele reeks flitsers. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg wordt gecontroleerd. Hectometerpaal 62,2. De N50 bij Ens in beide richtingen. Hectometerpaal 264,3. Dan ook nog op de Oostvaardersdijk bij Almere in beide richtingen. Hectometerpaal 14,5. En dan hebben we de Kampweg in Zwifterband. Daar wordt ook gecontroleerd. Beide richtingen.
8: Er was ooit een burgemeester in Lelystad en die was dol op katten. Hij kon er maar niet genoeg van krijgen. Je hoort zo welke burgemeester dat was en hoeveel katten hij had. Nou, doe een gokje. App eventjes 0320 28 50 50.
12: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Bob Sinclair met Love Generation. Rob Brouwer, we hadden het net over vulva-lippen.
1: Het lijkt wel vrijdag.
0: Ja, ik vind het... Nou, hoezo? Je mag toch wel over lichaamsdelen hebben? Wat is dit nou?
1: Ik heb het liever over barbecue.
0: Nou, ga jij het erover? Wat leg jij op de barbecue?
1: Nee, nu even niks. Ger Koreman wil ook even meepraten. Ja? Wat is er, Ger?
2: Nou ja, je kunt er ook mee barbecuen, toch? Ja.
0: Als je een beetje handig bent. Ja. Ja, wie weet. Ja. Nee, Rob, dat is allemaal flauwekul. Wat ga je dit weekend doen? Heb je plannen eigenlijk? Want we hadden het vorige uur allemaal tips voor het weekend.
1: Nou, wij zijn toch kapot. Ik ga helemaal niks doen.
0: Ik ga ook niet. Ik ga op de bank liggen en ik kom er niet meer
2: van. Van vakantie zeker, hè? Je moet ook op vakantie lezen.
0: Nee, we moesten invallen voor Jordi deze week.
1: En Jordi doet meestal het muziekprogramma.
2: Ja.
1: Dat is net iets te veel voor... Oh.
0: Ja, ik zit hier gewoon al 4 uur straks. Ik ben helemaal gesloopt. Ik heb waardering voor Jordi, die dat doet.
1: Maar hij wordt wel goed voor betaald. Ja.
0: Ger, we gaan zo met jou praten over katten.
2: Ja.
0: Een burgemeester met heel veel katten.
2: Ja, ik heb natuurlijk Hans Gruijters persoonlijk gekend. Hè. Ja. Ik was directeur van een drukkerij. Ik deed zijn drukwerk. Hij had ook namelijk 2 horecazaken nog in Amsterdam. Hè.
0: Ja.
2: Want je daar deed zijn drukwerk. En,
1: ga je nu allemaal vertellen?
0: Nee, nog niet vertellen.
2: Ik vertel even hoe ik hem ken. En heel veel dingen met hem meegemaakt ook, weet je wel. En ik zat drukwerk te bespreken bij Café Hop op het Leidseplein in Amsterdam. Beenhoog. Zat hij beneden met Han Lammers op het terras. Dan kwam ik naar beneden en zei, wil je wat drinken? Ik zei, ik ben aan het werk. Hij was ook aan het werk, maar dat was hij vergeten. Dat soort dingen heb ik allemaal met hem meegemaakt. Maar ja. Ik vond een geweldige fan.
0: Maar hij had een bijzondere hobby. Hij verzamelde...
2: Hij was gek op katten.
0: Gek op katten. Gaan we het zo over hebben. Ja. Maar eerst Simply Red met Sunrise.

0: Simply Red met Sunrise.
1: Iedere vrijdag rond deze tijd duiken we in de geschiedenis van de polder. Dat kan over van alles gaan, van de inpoldering tot nu. Maar vandaag hebben we het wel over een heel bijzonder onderwerp.
0: Ja, Ger Koreman uit Lelystad kan meer vertellen over de liefde voor katten van de eerste burgemeester van Lelystad, Hans Gruiters. Ja, Ger, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, de kattenliefde van de eerste burgemeester. Hoe kom je erop om het daarover te hebben?
2: Nou, ik ken dat verhaal natuurlijk. Ik heb het boek van Kees Tammers, die de biografie van hem heeft geschreven, Klaas Tammers. En daar sta ik ook in. En ik was bij de uitreiking en toen zei iemand weer het boek open. Zei, nou, je kent de verhalen wel zo'n beetje, weet je wel. Toen ging ik weg en toen was ik thuis. Zegt iemand, je moet het boek open, want die staat er ook in. Ik zeg, ik sta erin. Ja, jij wordt ook in. Sterker nog, het boek begint met mijn verhaal.
0: Oh ja?
2: Dus, ja. Dus ik naar de boekwinkel besteld. En, nou, het boek ging, en toen ben ik het gaan lezen. Toen kwam ik dit verhaal tegen. Ik wist dat niet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond het zo apart. Die man die was zo gek van katten.
0: Ja. Ja,
2: als burgemeester zijn. Hij ging bijvoorbeeld zijn grote liefde. Hij had een huis vol. Een zwerfkat kon bij hem terecht. Schrijft Klaas Tammers in zijn biografie, een verdwaalde intellectueel uit die biografie. Maar dat leidde bij Gratis thuis dat een snel gevulde en loodzware container door het intense gebruik van de kattenbak. Ja,
0: dat is ook heel zwaar.
2: Maar de hele kat had, ja. En toen vroeg hij bij de gemeentelijke afdeling reiniging om een tweede container.
3: Ja.
2: Dat mocht eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Maar omdat wat formeel niet toegestaan was, toch maakte het toenmalige hoofd van de afdeling een uitzondering vanwege de kattenliefde van Gruiters. Kreeg hij een tweede bak.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk wel heel apart. Hè?
0: Ja. En
2: ook omdat hij natuurlijk een burgemeester is, doen ze dat. Maar ik vond het wel heel leuk natuurlijk. Maar het ging heel ver. Als een kat wegliep, liet hij zijn chauffeur met koplampen over het grasveld schijnen in de hoop dat de kat terug te vinden. Want hij had altijd met een chauffeur, hè?
0: Ja.
3: Hij ging dan mee met de chauffeur?
2: Ging met hem mee.
3: Hij
2: ging mee met die. Met de chauffeur ging hij mee. Maar hij was natuurlijk, kijk, hij was bekend als alcoholist. Hij dronk heel veel, dat is bekend. Maar dan kwam hij thuis en hij werd altijd met chauffeur heen en weer gereden. Hè? En dan was zijn vrouw, keek hij door het raam, zijn vrouw dronk op de bar of op de bank. En dan ging hij naar de raadskelder. Dat had hij 3-4 keer in de week toen in het Lady Center.
3: In het Lady Center zat hij.
2: Was vroeger
3: in
2: het raadskelder, het restaurant. Maar dan werd die chauffeur, bracht hem daar naartoe. En hij haalde hem s'avonds weer op, weet je, bracht hij weer naar huis, dat soort dingen allemaal. Maar die chauffeur ging ook mee om katten zoeken.
0: Ah.
2: Weet je, dat soort dingen.
0: Maar hoeveel katten had hij eigenlijk? Weet
2: nou,
0: je
2: hoeveel was niet bekend. Maar had er een heleboel had hij er. Ze hebben nooit geweten hoeveel hij er had.
3: Hoe was dat dan in huis? Was het wel allemaal netjes en zo?
0: Ben je eens bij hem geweest of
2: dat
0: niet?
2: Dat weet ik niet. Dat wordt niet op. Ik ken het verhaal ook vanuit het boek alleen. Hè? Vandaar dat ik het vertel. Maar zijn vrouw was niet de meest actieve. Hè? Laten we heel eerlijk zijn. Die was flink wel aan het drinken altijd. Maar tijdens een rit naar Amsterdam reed hij met een vriend Rob Nijhoff. Dacht hij een kat vast te zitten in prikkeldraad. Hij klom over een hek, moet je voorstellen, hij was zo, hè? Hij klom over een hek om het dier te redden. Het bleek echt een stuk zwart landbouwplastic te zijn. Was hij uit de auto gestapt? Was hij over het hek geklommen? Nou, hij was echt wel zo, hè? Hij was best wel een flinke burgemeester, was hij.
3: Ja.
2: En toen kwam hij daar, toen bleek het een stuk plastic te zijn.
0: Ongelooflijk.
2: Ja. Maar zijn liefde voor katten was zo bekend dat kinderen soms met een verdwaalde poes naar het stadhuis kwamen. In de hoop dat de burgemeester haar zou adopteren. Een kat meer of minder maakte voor Gruiters geen verschil.
3: Nee?
2: Dan
3: moest
2: je weer op, weet je wel.
3: Maar die katten liepen dus ook wel rond op zijn kantoor.
2: Als ze ze brachten, dan lieten ze daar. Toen hij naar huis ging, dan nam ze gewoon mee.
0: Ja, maar moet je voorstellen hoeveel geld die man dan niet kwijt was dan aan kattengrind.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja,
0: en eten.
2: Je stilstaan. Ja. En al die kattenbakken.
0: Ja, dan moet je ook weer verschonen elke paar dagen.
2: Ja, ook een kat. Ik ben een hele lieve, maar we hebben een automatische bak. Dat moet je eens in de 14 dagen schoonmaken.
0: Maar dat
2: was
0: hij
2: niet tijd.
0: Nee.
3: En had hij ook een lievelingskat waar hij erg...
2: dat weet ik niet, dat zegt het verhaal niet. Maar hij is gek op katten, dus alle katten worden zijn liefde. Zo moet je dat een beetje zien natuurlijk. Hè. Maar toen in de Telegraaf las over een weggelopen kat in een asiel waarvoor niemand wilde betalen, maakte hij direct geld over om voor de kat te zorgen. Dat deed hij ook. Hè. Hij maakte wel geld over naar het asiel van dat die kat in ieder geval een baasje kreeg of te eten kreeg. Dat wilde hij gewoon.
0: Oh, maar hoe zijn maakte hij dan ook bekend of zo van ik heb even geld overgemaakt?
2: Nee, de Telegraaf vermeldde dat.
0: Oh, okay.
2: Men ging vragen wie heeft dat gedaan, weet je wel. De Telegraaf geeft dat toen. Die heeft er iets achter gekomen via een journalist natuurlijk. En die heeft dat verteld toen. Allemaal.
3: Was hij trouwens alleen maar kattenvriend? Of hield hij ook van andere dieren?
2: Nee, hij hield wel van andere dieren ook. Ja. Want dat zeg ik toen ik hem met Daan Lammers wel zag op het terras zitten. Zat hij ook duiven te voeren. Weet je, in Amsterdam. Hè, zat hij duiven te voeren. Dus heb ik hem ook zien doen. Weet je wel. Dus, hij was wel gek met dieren, denk ik. Ja. Maar of een hond had, dat weet ik niet. Hij had wel katten in ieder geval. Maar ja, even kijken hoor. Ja. Hans Gaten was überhaupt een groot dierenvriend. Ik heb hem persoonlijk gekend. En toen ik eens drukwerk zat te bespreken bij Café Hoppen, heb ik net verteld, op het Spij, ja, zat Gratis met haar lammers op het terras de duiven te voeren. Nou, ik zit het net te vertellen, maar ik kan het ook overzetten. Ja. Ja, een bijzondere man. Een geweldige bestuurder met een hart voor dieren. Hoe mooi is dat? Hij werd gewaardeerd door vriend en vijand. Het was een hele goede bestuurder. Mm. En, kijk, die man die leidde vergaderingen. En dan kwam hij daar. Dat was 2 uur, was het over. Dan was klaar.
3: Ja, dan kon hij
2: zat
3: weer,
2: dus, s'nachts zat hij dus te vergaderen. Maar bij hem niet, hoor.
3: Kon hij weer naar de raadskelder?
2: Dan ging hij naar de raadskelder. Nee, maar ja, het was een mannetje, als iemand zei van, iemand had gesproken, dan kwam iemand en die zei, nou, ik sluit me uit bij de vorige spreker, maar, en dan zei hij, nee, het hoeft niet meer, Jan heeft het al gezegd, zei hij, en dan stuurde hij hem weg, weet je, ja, zo was die man heel rationeel.
0: Maar ja, hij is een goed bestuurder, ja, hij hield van katten, van dieren, maar je zegt ook, hij had wel een probleem met alcohol, ja, dat maakt je toch een iets minder goede burgemeester.
2: Nee, niet bestuurlijk niet. Bestuurlijk was de goede burgemeester.
3: Je merkte er niks van in het huis.
2: Nee, echt niet. Kijk, hij zat bijvoorbeeld in de regering bij Den Uyl. Dan zat hij de krant te lezen. En dan zei hij altijd, hey, er wordt gesproken. En dan zei hij, ik ben de enige die 2 dingen tegelijk. En ik kan lezen en luisteren, zei hij dan. En dat deed hij ook. Hij zat in de gemeenteraad in Amsterdam. Toen woonde ik ook nog in Amsterdam, bij Van Hal. En die hadden ruzie met elkaar. En als Van Hal ging praten, daar hij zei gewoon.
0: En als wie was Van Hal dan?
2: De burgemeester was dan Van Hal.
0: Oké, okay, ja.
2: En als Van Hal ging praten, draaide hij. Maar andersom ook, als hij ging praten, deed Van Hal draaide zijn eigen om. Maar daar was hij niet door geliefd. Maar op de uitreiking, waar Wiegel was, Van Acht was, die inmiddels allemaal overleden zijn. Die waren allemaal op die uitreiking van het boek aanwezig. Een jaar of 5, 6 geleden. Ja, dat was hele. Zijn zoon was erbij natuurlijk. Weet je, mm-hmm. Maar dat was echt een hele mooie bijeenkomst, moet ik zeggen. Iedereen, ja, waardeerde hem gewoon.
0: Nou, en we weten dus vandaag weer dat hij ontzettend veel van katten hield. Ben jij eigenlijk een kattenliefhebber?
2: Ja, zeker. We hebben net weer een nieuwe. Een kitten, zo groot. Een hele witte met 2 zwarte vlekjes hier.
0: Hoe heet hij?
2: We noemen hem Pip.
0: Pip, ja, heel goed. Rob heeft geen kat, hè?
3: Ik heb een parkiet en dan moet je geen kat bij zich doen.
0: Nee.
2: Nee, dat zou ik niet doen. Nee.
0: Ger Koorman, dank je wel weer.
2: Ja, geen dank. Tot de volgende keer. Ja.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
4: Appetito.
3: Appetito.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een 32-jarige man uit Lelystad, Mathien H., is voortvluchtig na het doorknippen van zijn enkelband. Hij wordt gezien als lid van de Kempenaar-groep, die jarenlang de wijk Kempenaar onveilig maakte. H. zat in voorarrest, maar mocht in maart naar buiten om zijn rijexamen te doen. Een maand geleden knipte hij zijn enkelband door, bevestigt het OM. De rechtszaak tegen H. dient later dit jaar. Die gaat gewoon door, ook als H. tegen die tijd niet opnieuw is opgepakt, zegt het OM. Het wegdek van de Roggebodbrug tussen Dronten en Kampen is op meerdere plekken beschadigd. Dat is opvallend, want de brug is pas 3 jaar in gebruik. De toplaag van het asfalt is nu op enkele plaatsen al weggehaald. Beide rijrichtingen blijven open, maar er geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. Een aannemer is in opdracht van de provincie begonnen met herstelwerkzaamheden. En de toplaag moet voor oktober weer op de brug liggen. Bij de aanhouding van een agressieve treinreiziger op station Almere Centrum is gisteren een boa van de NS hard in zijn duim gebeten. En brak ook een andere boa vermoedelijk haar hand. Ook beet de verdachte in het been van een politieagent die te hulp schoot. De NS laat weten dat de reiziger rond 5:30 uit de trein werd gehaald, waarna hij zich dus verzette tegen zijn aanhouding. Volgens de politie is de verdachte een 36-jarige man uit Almere. Uiteindelijk lukte het om de man te boeien en af te voeren naar het politiebureau. En verdediger Damien van Brugge keert terug bij Almere City FC. De 30-jarige oud-aanvoerder tekent een contract voor 1 seizoen. Van Brugge speelde eerder van 2022 tot 2024 voor de Almeerse club en kwam toen tot 77 officiële wedstrijden. Hij komt nu over van een Deense club. Daar speelde hij slechts 30 wedstrijden. Van Brugge zegt blij te zijn weer deel uit te maken van het team uit Almere. Meer nieuws op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte is het gras beschadigd. De kans bestaat dat de dijken minder sterk worden. Na een half jaar onderbreking gaat de KLM vanaf 25 augustus weer vliegen naar Tel Aviv. De onderbreking was het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De KLM-bemanning overnacht op Cyprus. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot.
10: Vanmiddag en vanavond ziet het weerbeeld in Flevoland rustig en vrij zonnig uit. Eerst komen nog wel een paar wolkenvelden voor, maar in de loop van de middag en vanavond wordt het vanuit het westen steeds zonniger. De temperatuur ligt daarbij rond 22 graden. Nou, komende nacht wordt het nog even fris onder een heldere hemel, minima tussen de 9 en 11 graden. En dan staat er een zonnig weekend op het programma met zowel zaterdag als zondag nauwelijks bewolking. Zaterdag temperaturen rond 26 graden en zondag kan het lokaal 28 graden worden.
4: Eén file op de weg op de A27 Utrecht Almere in de regio tussen Hilversum en Huizen. 7 minuten vertraging op dit ogenblik. Dan zijn er een heleboel radarmeldingen. Nou, daar gaat hij. Op de A6, Lelystad richting Muidenberg. Hectometerpaal 62,2. De Kampweg in Zwiftewand wordt gecontroleerd. Beide richtingen. De Karel Doormanweg in Tollebeek, daar wordt ook gecontroleerd. De N50 in Ens. Beide richtingen. Hectometerpaal 264,3. Op de Oostvaardersdijk bij Almere in beide richtingen, hectometerpaal 14,5. En aan de Punter 39 in Lelystad, daar wordt ook gecontroleerd.
8: Je hebt er lol in, hè? In die kleintjes.
4: Ik vind het leuk. Ja. Ja. Ik wilde meer.
8: Meer. Druk gewoon even op het knopje waar je staat met je flitsmeister. Zoiets, dat is de oproep. Op de plek van het voormalig zwembad in Almere Haven, ja, daar staat nu nog niks, maar er moeten over 2 jaar zo'n 100 woningen komen. En er komt ook een vriendenhuis voor jongeren met een verstandelijke beperking. Ja, hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: krijg altijd een beetje haast van dit liedje van Patrick Hernandez. Born to be alive. Dus het is een soort...
1: Het is wat frisser vandaag, dus dan is het lekker in beweging.
0: Je hartslag mag weer een beetje omhoog.
1: Een kleinschalige plek met goede buren. Zo'n plek moet de binnenhaven Almere in Almere Haven worden. Op de plek van het voormalig zwembad moeten ongeveer 100 woningen komen. En er komt een vriendenhuis voor jongeren met een verstandelijke beperking.
0: Ja, Marjan Heidstra is een van de bestuursleden van de binnenhaven. Marjan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de binnenhaven is niet gisteren bedacht. Dat is echt al heel lang in de maak.
2: Nee, het komt voort uit een prijsvraag. De Rijksbouwmeester schreef die in 2017 uit. En onze architect, Peter Asje, die heeft hem gewonnen. En die heeft de prijsvraag gewonnen met een kleinschalig hofje. Waar mensen, of een eigentijdshofje eigenlijk. Hè. Vroeger waren de hofjes waar mensen naar elkaar omkeken. En dit wilde hij ook realiseren. En wij ook heel graag in Almerehaven.
0: Je zegt wij, want jij wil er ook gaan wonen.
2: Ik ga er ook wonen, ja.
0: Ja. Nu, wat is een beetje het schema dan? Dat het 2017 bedacht. We zitten nu al bijna 10 jaar verder.
2: Ja, dat klopt. In juni 2021 is de vereniging opgericht. Want het is een vereniging. De leden zijn de eigenaar van de wooncoöperatie. Het ontwikkelingsplan... is door de raad aangenomen in 2024, 40 tegen 1 stem. En nou ja, nu zitten we hier. Het voorlopige ontwerpbesprekingen zijn achter de rug. En we hopen eind van het jaar de definitieve ontwerpfase door te zijn.
0: Ja, dus dat duurt dan ongeveer 2 jaar. Dus
2: en dan gaan we nog de vervolgstappen zetten die allemaal nodig zijn.
1: Hoe komt het eruit te zien? Omschrijf eventjes dit project. Hoe ziet het eruit?
2: Het is een eigentijds hofje. Het is niet het ronde hofje wat we kennen uit de steden. Mm-hmm. Almerehaven is natuurlijk opgebouwd uit hofjes. En dit worden 4 hoekige units waar het autovrij is aan de binnenkant. En waar wel fietspaden lopen natuurlijk. En de voordeuren komen allemaal op elkaar uit. De mensen hebben geen tuintje. En er komt ook een buurthuis en een klusschuur en veel ontmoetingen.
0: Ja, met elkaar. Nabuurschap heet dat, hè?
2: Nabuurschap, ja. Daar is het op gebaseerd.
1: En je zegt geen tuintje, is daar bewust dan voor gekozen?
2: Ja, er komt een grote binnentuin. Waar we elkaar gaan ontmoeten en waar we het gaan onderhouden en alles wat erbij komt.
0: Ja, dit is natuurlijk ideaal voor mensen die... Almerehaven is een van de oudere stadsdelen van Almere. Waar nog best wel senioren kwiek en vief thuis wonen, maar waar die woningen natuurlijk veel te groot voor worden.
2: Dat klopt ook helemaal. Ik heb zo'n beetje 60, 70 kennismakingsgesprekken gedaan. Dat doen we met een aantal mensen hoor, trouwens, met een aantal leden. En daar zitten mensen in een 5-kamerwoning in hun eentje. En dat geldt voor mezelf ook. Ik woon eigenlijk ook een beetje te groot. En je wil een beetje actief en gezellig oud worden. En dat is voor mij in ieder geval de reden om daar te gaan wonen.
0: Ja. Nou komt er ook een vriendenhuis. Gaat onderdeel daarvan uitmaken. Dat is een woonplek voor 12 jongeren met een verstandelijke beperking. Waarom is dat juist de toevoeging die je wilde hebben daar?
2: Ik heb zelf een zoon met Down-syndroom. En die woont ook in een wooninitiatief opgezet door ouders. En toen dacht ik, eigenlijk verdient de binnenhaven ook zoiets. En daar ben ik mijn schouders onder gaan zetten. En we zijn nu met 5 oude paren die het plan gaan ontwikkelen. En zo zijn we nu op zoek naar andere vrienden die erbij komen.
0: Ja, maar het is niet de bedoeling dat jouw zoon ook daarin gaat?
2: Nee hoor, die woont prima in Paladijn. Dus die blijft wel lekker zitten.
0: Zit in buiten, hè, Paladijn?
2: Ja, zit in buiten.
1: Wat voor persoon moet je zijn om bij jullie te wonen eigenlijk?
2: Het gaat om een licht verstandelijke beperking. Geen gedragsproblemen. Vanaf 18 jaar. De mensen hebben een met langdurige zorgindicatie. Dat is misschien te technisch, maar 4, 5 of 6. Dat betekent de zorg wordt geïndiceerd in onderdelen.
0: En het is dan de bedoeling dat er wel veel samen wordt gedaan met de andere bewoners die in die andere woningen
2: zitten. En ik heb natuurlijk ook door ervaring weet ik dat ook mensen met een lichtverstandelijke beperking een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. En dat willen deze ouders ook graag, hè? Dat je echt meedoet en erbij hoort.
0: Ja, dan wonen ze daar zelfstandig. Maar wordt er van ouders dan ook nog wat verwacht? Of dat hoeft niet altijd?
2: Ja, de ouders die blijven betrokken. Want dat weet ik ook vanuit mijn zoon. Je blijft als ouder betrokken bij een ouderinitiatief. En je doet de besprekingen met de zorgaanbieder. Zijn er probleempjes, dan ga je die met elkaar oplossen. De ouders zijn ook werkzaam en die gaan het plan ook maken.
0: Ja. Zie je jezelf eigenlijk daar al zitten?
2: Ja, best wel.
0: Ja?
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Ja, en vooral ook deze jongeren, ik ken er een aantal van, die zullen daar heel veel plezier aan beleven. En ook de anderen, hè, want ook onder de leden zijn de mensen, die hebben allemaal een sociale inslag. Want anders ga je daar niet wonen. Als je zegt van, ik wil niks met mijn buren, dan moet je niet in de Binnenhaven gaan wonen. En die hebben ook al gezegd, nou, met die doelgroep willen we ook best wel wat doen. En in deze tijd dat de zorg steeds moeilijker wordt te realiseren, is het gewoon heel fijn dat je ook met andere bewoners kunt optrekken en daar activiteiten mee kunt doen.
1: Er zijn binnenkort informatieavonden, maar staan de mensen nu al in de rij eigenlijk hiervoor of niet?
2: Dat nog niet helemaal. We hebben in ieder geval 5 mensen die in de wacht staan om het kennismakingsgesprek te voeren.
0: Voor het vriendenhuis, hè?
2: Voor het vriendenhuis, ja. Want de rest is vol. We hebben
1: het is allemaal vol.
2: Okay. Ja, het is bijna vol. En voor het vriendenhuis moet je wel bij elkaar passen. De mensen moeten bij elkaar passen, maar de ouders moeten ook bij elkaar passen.
0: Ja, ik heb begrepen, die informatieavonden voor het vriendenhuis zijn op 1 september, 14 september en 7 oktober, ja, vanaf 7:30. Ja. En waar is het?
2: Dat is bij Happy Co-Café aan de Markt in Almerehaven, aan de Markt 68.
0: Heel goed. Nou, wil je meer weten over de Binnenhaven? Dan kun je kijken op debinnenhavenalmere.nl. Dus ook het woordje de moet je eraan toevoegen, hè? De Binnenhaven.
2: Almere.nl, info. Ja. En daar kunnen mensen zich aanmelden. En dan zullen we verder met ze in contact treden.
0: Heel goed. Marjan Heidstra van de Binnenhaven Almere, dankjewel. En laten we hopen dat het snel van de grond komt.
2: Ik hoop dat ook. Heel erg bedankt.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

0: It's My Party van Leslie Gore. Zometeen na vijven, dan krijg je natuurlijk uitgebreid het nieuws van vandaag. En we hebben het over dat opmerkelijke bericht dat een verdachte die onderdeel was van de Kempenaar-groep zijn enkelband heeft afgeknipt en nu voortvluchtig is. Hij wacht op een rechtszaak, op zijn eigen zaak, die hij moet voorkomen. En hij is dus nu spoorloos. Zo direct hebben we een gesprek met het Openbaar Ministerie hierover, wat dat nou voor impact heeft op die zaak tegen hem. En we zijn eens langs gegaan bij een aantal mooie tuinen in de provincie. Want ja, het is al een hele lange tijd heel droog. Maar hoe hou je je planten en je bloemen nou goed zonder al te veel water te hoeven verspillen? Zometeen dus na vijven veel meer uit de provincie. En eerst nog Harry Styles, As It Was.
1: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Dan gaat er één en dan gaan er weer meer. We hebben dat vorig jaar ook een keer gehad. Er was één zo'n maand. Ja, een soort sneeuwbaleffect.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, we hadden het geld voor elkaar en we wilden het altijd al doen. Mijn man's ouders zijn jong overleden. Dus we dachten, waarom niet? Waarom wachten? Waarom niet gewoon nu doen?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, nee, wij zorgen voor stoelen. Zelfs wat schaduw waar we voor zorgen. Maar neem vooral zelf dingen mee. Het mag, het kan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een 22-jarige man uit Lelystad is voortvluchtig na het doorknippen van zijn enkelband. Hij wordt gezien als lid van de Kempenaargroep. Dat is de groep die jarenlang de wijk de Kempenaar onveilig maakte. En het wegdek van de Roggebodbrug tussen Dronten en Kampen is op meerdere plekken beschadigd. De brug is pas 3 jaar in gebruik, dus het is een bijzondere situatie, zegt de provincie. In oktober of voor oktober moet alles weer in orde zijn. Zometeen na het NOS-journaal uitgebreid het nieuws van vandaag uit de provincie.
8: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op 1 van de 3 betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere 2. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakt hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie hier. Wat vertraging op de A6 tussen Almere Oostvaardes en de afrit Lelystad Airport. valt al mee 1 kilometer. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 11 minuten vertraging over 4 kilometer stilstaand verkeer. De N302, de N307 moet ik zeggen. Kampenhoorn tussen Batavia Stad en boven Karspol. 5 minuten vertraging. Dan nog eventjes de flitsers. Op de A6 wordt gecontroleerd. Lelystad richting Buitenberg. Hectometerpaal 62,2. De Kamperweg in Emmeloord. De Kampweg in Zwifteband. En de burgemeester De Meesterstraat in Harderwijk. Daar wordt ook nog steeds gecontroleerd. Die nemen we er ook nog eventjes bij. De N50 bij Ens, beide richtingen. Hectometerpaal 264,3. De N701 in Almere, dus de Oostvaardersdijk. Beide richtingen, hectometerpaal 14,5. En nog steeds aan de punter nummer 39 in Lelystad. Daar staat ook een controle.
7: Een Lelystedeling van 22 jaar oud die onderdeel zou uitmaken van de zogenoemde Kempenaargroep, die de afgelopen jaren de gelijknamige wijk in Lelystad onveilig maakte, is voortvluchtig. We gaan het er zo over hebben met het Openbaar Ministerie over deze situatie in Studio Flevoland.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
16: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.
17: Hey Fancy.

0: Ja, voor de zomerse muziek moet je bij Flevoland zijn. Dat was Demi Lovato en Louis Fonsi en Echamea.
1: Ja, moeilijk is het te lezen, hè? Ja.
0: Ik heb net mijn nieuwe bril, maar het is toch moeilijk te lezen. Ja. Echamea culpa.
1: Ja, dat komt. Ik zit altijd op jouw plekje. Ja. Dan moet je naar boven kijken, maar er hangt een enorme spot boven. Ja. En dan zijn de lettertjes ook nog grijs.
0: Je hebt tegenlicht dan eigenlijk.
1: Dat is echt heel moeilijk.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk.
1: Maar je had het goed. Je had het bij het
0: is 5:08.
1: De 22-jarige Mathien H. uit Lelystad heeft zijn enkelband doorgeknipt en is nu voortvluchtig. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend. De man zou onderdeel uitmaken van de zogenoemde Kempenaargroep die de afgelopen jaren de gelijknamige wijk in Lelystad onveilig maakte.
2: De hoofdverdachte van de zogenoemde Kempenaarbende is op de vlucht geslagen. Het gaat om de 22-jarige Mathien H. uit Lelystad. Hij knipte zijn enkelband door, zo vertelt persofficier van justitie Allard Altena.
3: De Kempenaargroep is een groep die enorm veel overlast heeft veroorzaakt in de Lelystadse wijk de Kempenaar. Het bestond uit tientallen jongvolwassenen en die hebben veel overlastfeiten gepleegd, waaronder vernielingen, bedreigingen, intimidatie van buurtbewoners en ook belediging en intimidatie van politiemensen.
2: De man zat al een jaar in voorarrest, maar werd onder voorwaarden vrijgelaten om zijn rijbewijs te kunnen halen.
3: De zitting, zogenaamde pro forma, heeft de verdediging, dus de advocaat van deze verdachte, het verzoek gedaan of hij geschorst kon worden. Het Openbaar Ministerie heeft zich daartegen verzet, ook omdat er een reclasseringsadvies lag wat negatief was over een schorsing. En desondanks heeft de rechtbank uiteindelijk besloten om hem wel te schorsen en ook met een enkelband.
2: Een maand geleden knipte de verdachte zijn enkelband door en sindsdien ontbreekt elk spoor. Het is niet de eerste keer dat een verdachte zoiets doet.
3: Het komt wel eens voor dat verdachten hun enkelband doorknippen. Dat leidt er altijd toe dat die verdachten worden opgespoord door politie en Openbaar Ministerie. En in de regel komen ze ook altijd weer binnen. Weten we ze altijd weer te vinden.
2: Het is nog niet duidelijk of de verdachte binnenkort ook in opsporing verzocht te zien zal zijn.
3: Daar zeggen we op dit moment helemaal niks over. En u zult ook begrijpen, denk ik, waarom. Want we willen op dit moment niemand wijzer maken over wat we doen en hoe dat gaat. En dus dat laat ik even in het midden nog.
2: De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak gaat waarschijnlijk gewoon door. Ook zonder dat een verdachte aanwezig is, kan hij door de rechter veroordeeld of vrijgesproken worden.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Ja, dit komt nog uit de periode dat er bijna nooit een einde kwam aan een liedje. Dat bleef maar doorzingen en dan veden ze het maar weg. Dat deed Hans de Boy ook met Annabel. Donnie de Koning van Weerplaza, die zit voor ons klaar in Houten. Donnie, ik vond het een heerlijke dag met af en toe wat regen.
1: Ja, heerlijk hè. Voor de afwisseling is dat toch ook wel fijn, want dit soort dagen zijn toch wel lang geleden inderdaad.
0: Ja, wat ik dacht eigenlijk dat het, ik kom uit Almere, ik dacht dat zal het niet raken, maar het was toch ineens, hoorde ik heel wat water vallen.
1: Ja, inderdaad. Lokaal is er wel meer dan 5 mm gevallen. Maar dat is echt niet genoeg om dat hele neerslagtekort op te lossen. Maar goed, het is wel even fijn voor de plantjes in de tuin. En dat zal voorlopig denk ik ook wel weer de laatste regen zijn. Want vanavond hebben we eigenlijk ook alweer te maken met opklaringen. En dan is het nog rond zonsondergang wel 18 of 19 graden. Maar vannacht kan het dan wel aardig gaan afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden. En misschien dat we lokaal zelfs wel onder de 10 graden gaan uitkomen. Dus er volgt echt wel een frisse nacht. Dus ik zou zeggen, zet die ramen ook lekker open om nog even die frisse lucht naar binnen te laten.
2: En dan is het zaterdag en dan gaat de temperatuur weer omhoog.
1: Ja, klopt inderdaad. We gaan gewoon weer naar 26 of 27 graden. Wat op zich natuurlijk best wel prima temperaturen zijn, denk ik, voor de meeste mensen. Met daarbij flink wat zonneschijn en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Maar de zondag die doet er nog een schepje bovenop. Dan wordt het zo'n 27, misschien zelfs wel 28 graden. En dan is de lucht ook nog wel wat vochtiger. Dus dan kan het wat benauwd gaan aanvoelen. Toch is er in het begin van de nieuwe week wel weer goed nieuws voor de mensen die niet zo van die hitte houden. Want maandag en dinsdag is het dan zo'n 25 tot 27 graden. Pas in de loop van volgende week, dan komt die hitte echt wel weer terug hoor. Met woensdag 30 tot 32 graden. En ja, de dagen daarna durf ik bijna niet te zeggen. Maar dan komt er nogal weer een aantal graden bij.
0: Oeh, ja, we hadden hier aandacht voor een festival. Een driedaags festival wat volgende week wordt gehouden in Dronten. Een heel bekend festival is dat, de Meerpaaldagen. En die zeiden, ja, we moeten toch wel alvast aan extra waterpunten en zo gaan denken. Want dat begint dus volgende week donderdag.
1: Ja, dat snap ik inderdaad wel. Het lijkt in ieder geval, die donderdag lijkt de piek nu te zitten. Met misschien wel na 33, 34 graden. Er zijn zelfs nog enkele opties die nog wat hoger uitkomen. Dus ik snap heel goed dat ze daar nu al mee bezig zijn.
2: Ja. En blijft het zo doorkappelen gewoon de komende tijd?
1: Ja, de neerslag zit er voorlopig ook niet in. Eigenlijk was de laatste regen van vandaag. En ja, tot en met volgende week vrijdag in ieder geval geen druppel neerslag. En vaak dus warm tot zeer warm. We zien in de loop van volgend weekend dat er dan een enkele bui kan voorkomen. En dat het iets minder warm wordt. Maar echt herfstachtig weer of zo, dat zit er voorlopig niet in.
0: Nee. Oké. Nou, we weten wat ons te wachten staat. In ieder geval een lekker weekend om erop uit te gaan. En ook nog lekker buiten te eten. Heel goed. Dankjewel Donnie. Prettig weekend en eet smakelijk zo. Hoi hoi.

0: Notte Nige van Sir.
1: 9 tuineigenaren die zich hebben aangesloten bij Noordoostpolder in Bloei houden dit weekend open huis. We hebben het er gisteren ook al over gehad hier in de uitzending. Hun tuinen zijn door liefhebbers te bewonderen en de eigenaren staan open voor vragen. Bijvoorbeeld over hoe je een tuin mooi houdt nu de komende periode warm en droog blijft. Al was het vandaag voor de tuin wel een betere dag, zag verslaggever Mark Bakker in de tuin van Wiesvoeste in Espel.
2: In deze tuin kijken we naar een regenmeter. Nou, Wies, daar zit wat in.
3: Ja, hartstikke blij mee. Vannacht en vanmorgen een totaal millimeterstand van 8 millimeter. Dus elke druppel telt in deze tijd. De regen die kan het zo mooi egaal beregenen. Dat krijgen wij zelfs nooit voor elkaar.
2: En dat was al even geleden, hè, dat er wat gevallen is.
3: Ja, dat is wel weer een tijdje terug. 14 dagen geleden hebben we ook iets van 8, 9 millimeter gehad. Dus maar het is eigenlijk niet genoeg, hè.
2: Maar ondanks dat het heel lang droog is geweest, uw tuin staat er wel heel goed bij.
3: Ja, het ligt ook een beetje aan het soort planten wat je hebt. Daar probeer ik wel heel erg rekening mee te houden. Dit is een distelveldje. Die hebben wat minder vocht nodig. Maar als het straks de zon weer schijnt, dan barst het van de insecten. Hommels en vlinders en bijen en alles komt erop af. Het is niet het fijnste bodder om in te werken met al die stekels, maar ik hou er wel van, ja.
2: Maar heeft u tips voor mensen die thuis een tuin hebben en die denken van hoe krijg ik mijn planten toch nog wel zo mooi en hoe kom ik de warme periode door?
3: Ja, ja, nou ook, je kunt ook werken met karton en kistjes en zo om planten eventueel uit de zon te houden. Of met paraplu's, dat doe ik dan ook wel. Of eventueel een parasol. Maar het beste is natuurlijk om je plantaanschaf aan te passen op wat je tuin aan kan. Het ligt ook een beetje aan de grond. We hebben hier geen zware klei, maar lichte, zavelige klei. Blijft toch best ook nog wel lang vochtig. En we sproeien ook niet te gauw, want dan krijg je luie planten. Je wortels moeten het wel opzoeken. Dus als je iedere avond je hortensia water gaat geven, dan gaat het s'avonds toch even zo goed dat blad slap hangen. En dan kun je denken, ja, hij heeft dorst. Maar je kunt planten ook verzuipen. Het is ook door de verdamping dat het blad slap gaat hangen. Dan kan het zijn warmte niet kwijt. Dus dan gaat hij in de zelfbescherming. Dus je kunt de planten verzuipen, maar je kunt ze ook te weinig water geven. Dat kan ook, maar het kan ook te veel zijn, ja.
2: Ik hoor u zeggen karton.
3: Ja.
2: Wat heeft u daarmee gedaan?
3: Ja, kartonnen dozen, die bewaar ik van de supermarkt of wat dan ook. Ik steek een ijzer in de grond en dan hang ik een kartonnen doos aan. Die blijft dan mooi hangen en die zorgt dat de zon daar weg blijft.
2: En als mensen nog tips persoonlijk willen hebben, die kunnen ze hier bijvoorbeeld komend weekend wel stellen aan u, begrijp ik. Want het is Noordoostpolder in Bloei dat het komend weekend wordt gehouden. Wat is het precies?
3: Ja, Noordoostpolder in Bloei, 8 en 9 augustus, zijn er iets van 10 tuinen open. Onze tuin die is nou zo'n beetje 40 jaar oud. Er zijn nieuwe tuinen, die zijn heel anders. Dat is wel heel leuk om te zien hoe andere mensen dat doen.
2: En u staat hier klaar om ook vragen te beantwoorden?
3: Om vragen te beantwoorden. En in alle tuinen staat de koffie ook zo'n beetje bijna klaar of is klaar. Dus iedereen is welkom.
4: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een bezoeker van Walibi in Biddinghuizen is woensdagavond een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in de waterattractie Crazy River. De jongen uit Duitsland hield zijn hand buiten het bootje en spatte water op, meldt het park. Zijn vinger raakte tot op het bot gewond. Medewerkers merkten het bij aankomst in het station en legden de attractie direct stil. Walibi onderzoekt of de veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. De Crazy River is wel weer gewoon geopend. Een 22-jarige man uit Lelystad, Mathien H., is voortvluchtig na het doorknippen van zijn enkelband. Hij wordt gezien als lid van de Kempenaarsbende die jarenlang de wijk Kempenaar onveilig maakte. H. zat in voorarrest, maar mocht in maart naar buiten om zijn rijexamen te doen. Een maand geleden knipte hij zijn enkelband door, bevestigt het OM. De rechtszaak tegen H. dient later dit jaar. Die gaat door, ook als H. tegen die tijd niet opnieuw is opgepakt, zegt het OM. Het wegdek van de Roggebodbrug tussen Dronten en Kampen is op meerdere plekken beschadigd. De brug is pas 3 jaar in gebruik. De provincie noemt de schade dan ook een bijzondere situatie. De toplaag van het asfalt is nu op enkele plaatsen al weggehaald. Beide rijrichtingen blijven open, maar er geldt wel een maximumsnelheid van 50 km per uur. Een aannemer is dus begonnen met herstelwerkzaamheden en de toplaag moet voor oktober weer op de brug liggen. Wil je dit nieuws rustig nalezen of wil je ook in het weekend op de hoogte blijven van wat er zich afspeelt in de provincie? Kijk dan op omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor bracht hij zijn opa en oma om het leven. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij werkte onder meer samen met Madonna, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar.
10: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zijn er al brede opklaringen en schijnt de zon tot zonsondergang nog flink met temperaturen van zo'n 18 of 19 graden. Maar vannacht koelt het in die opklaringen flink af naar uiteindelijk minimale waarden van zo'n 11 of 12 graden. Morgen dan schijnt de zon flink en loopt de temperatuur alweer snel op naar zomerse waarden, uiteindelijk van zo'n 26 of 27 graden. Er waait daarbij een zwakke tot matige zuidwestenwind en die brengt op zondag nog wat warmere lucht met dan 27 tot mogelijk zelfs 29 graden en ook dan is er flink wat ruimte voor de zon.
11: Verkeersinformatie, op dit ogenblik nog 1 file. Die is te vinden op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 7 minuten vertraging over 4 kilometer stilstaand verkeer. Dan volgen hier de radarmeldingen. Ze staan er nog steeds, ze zijn nog steeds niet naar huis. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 62,2. De Botterweg in Almere wordt gecontroleerd. De Kampweg in Zwifterband. De N50 in Ens, beide richtingen, hectometerpaal 264,3. De Oostvaardersdijk bij Almere in beide richtingen, hectometerpaal 14,5. De Pampersdreef in Almere wordt gecontroleerd. En ook de Punter 39 in Lelystad, daar moet je voorzichtig rijden, want daar wordt gecontroleerd.
8: Heb jij er al eentje in huis, een eclipsbril? Want aankomende woensdag is er namelijk voor een zo rond 8 uur 's avonds een zonsverduistering te zien in Nederland. Voor een groot gedeelte verdwijnt de zon dan straks. We gingen alvast op zoek naar zonsverduisteringsfanaten. Bij wie kom je dan uit? En natuurlijk bij onze oud-weerman Robert de Vries.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Paul Simon was dat met Late in the Evening. Het is 6:07. We gaan richting het weekend. Ik voel hem al, ik ruik hem al, dat weekend. Ik denk dat het me goed gaat doen. Denk jij dat ook, Dennis? Ja,
1: zeker. Ja? Straks met de benen
0: omhoog.
1: Omhoog.
0: Oh, heerlijk. Kijk er nu al naar uit. Ik ga denk niet eens eten. Ik denk dat ik gewoon mijn bed induik.
1: Nee, kom op.
0: Ja, de wilde tijden zijn voorbij, Rob Brouwer. En we hebben nog nieuws voor je.
1: Woensdagavond is boven Flevoland een spectaculaire gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond 7:50 bereikt die haar hoogtepunt en wordt het bijna 90% van de zon bedekt. De laatste keer dat we zo'n verduistering meemaakten was in 1999, ik kan het me nog goed herinneren. Dus dit is een moment waar sommige mensen zoals weerman Robert de Vries uit Emmeloord al maanden naar uitkijken.
2: Woensdagavond is boven Flevoland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond 7:50 bereikt hij haar hoogtepunt en wordt bijna 90% van de zon bedekt. Een moment waar sommige mensen al maanden naar uitkijken.
3: Nou, de spullen liggen al klaar voor de gedeeltelijke zonsverduistering. En het belooft toch wel een mooie dag te gaan worden dat we van alles kunnen gaan zien. Ik kijk er best wel lang naar uit. Ik heb er wel een paar jaar heb ik dit in de gaten gehouden van het is nu zover. We hebben dan volgend jaar toevallig een wat kleinere, maar niet zo spectaculaire als deze. Dus ja, het is dan wel een beetje aftellen naar die dag.
2: Op 11 augustus 1999 keken duizenden Nederlanders naar de laatste grote zonsverduistering. Speciale eclipsbrillen waren nauwelijks meer te krijgen. Sommige mensen moesten daarom creatief zijn.
4: Dag mevrouw, heeft u ook gekeken naar de eclips?
5: Ja.
4: Speciaal brilletje opgezet?
5: Ik heb een brilletje gemaakt van een LAC. CD. Een CD in stukjes gescheurd, geknipt. En die heb ik vol met gaatjes geplakt. En dan kan je zo kijken.
2: Robert heeft in ieder geval zijn spullen al klaar liggen. Want zomaar naar de zon kijken is geen goed idee.
3: Je hebt natuurlijk de aangewezen eclipsbrillen die je kan gaan gebruiken om veilig naar de verduistering te kijken. Dat is een speciaal folie. Dat kan je ook krijgen op internet. Ik heb er zelf een wat groter venster van gemaakt. Maar de meeste mensen hebben ook een vergiet en daar kan je de verduistering ook mee waarnemen. Dat werkt eigenlijk als volgt. Als de zon in dat vergiet schijnt, dat schijnt dan door die gaatjes heen. Dat wordt geprojecteerd op dit witte papier en zie je ook de verduistering.
2: Of de eclips woensdagavond ook echt goed te zien is, hangt uiteindelijk af van het weer. En dat ziet er goed uit, vertelt onze weervrouw Diana Woei.
6: Ik verwacht misschien wel wat hoge en middelbare bewolking. Die zouden eventueel roet in het eten kunnen gooien. Maar die laten toch ook nog wel wat zonlicht door, hoor, die hoge en middelbare wolken. Dus ik denk wel dat de zonsduistering toch wel goed te zien is. De zon die gaat in het west-noordwesten onder. En dan moet je een vrije horizon hebben. Dus het beste is gewoon richting de meren kijken.
2: Na woensdag moeten liefhebbers weer tientallen jaren wachten. In 2081 is er pas weer een vergelijkbare zonsverduistering boven Nederland. Voor Robert is de keuze daarom snel gemaakt.
3: Het zal sowieso niet helemaal donker worden. Het licht wordt een beetje diffuus, maar dat je dat toch een beetje gaat merken. Dat er een beetje een apart, mysterieus sfeertje hangt. Daar hoop ik wel een beetje op, maar daar ga ik wel van uit.
1: 2081, dat maakt niet eens meer mee.
0: Nee, dan ben ik ook al dood. misschien word ik 103.
1: Oh.
0: Nou, misschien dat ik hem nog net meemaak. Okay. Ik zal mijn brilletje bewaren.
1: Je hoorde weerman Robert de Vries als laatste over de eclipse. Die aankomende woensdagavond dus te zien is. De reportage is van verslaggever Tom Rogge.

0: warm parcours is niet toereikend, zegt de organisatie. De
1: afgelopen editie hadden we al een heel schaduwrijke parcours gezocht. Maar ja, blijkbaar is dat dan toch onvoldoende om dat het dan de problemen afnemen. En het lijkt er ook op, dat is eigenlijk bij alle organisaties zichtbaar, dat er vooral jonge getrainde mensen in problemen komen.
0: In Amersfoort kiezen ze er dus nu voor om het evenement op 4 april volgend jaar te organiseren.
2: Aardappelboeren die dit voorjaar met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, kunnen daar nu alsnog aan verdienen. De prijs op de vrije markt is gestegen naar 20 tot 30 cent de kilo. De aardappelen kunnen zo lang goed blijven door ze gekoeld te bewaren, maar toch worden boeren niet meteen rijk van die verkoop, zegt een deskundige.
3: In zo'n schuur draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie. Die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen.
2: Ja, de prijs van de aardappelen gaat omhoog omdat de nieuwe oogst door de droogte tegenvalt.
0: Dan wel een lekker onderwerp. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. Heb je wel eens wat geproefd, Guinness?
2: Nee, maar iets wat dan ook nog eens 150 jaar oud is, lijkt me toch niet lekker meer.
0: Guinness op zich, het is een bijzonder biertje, maar ik vind het zelf wel lekker. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken.
4: De fles werd mee naar boven genomen en daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in, wat toch wel speciaal was. Terwijl de Guinness uit Ierland komt, maar we ontdekten onlangs dat er vroeger veel werd gedaan, dat de Guinness in vaten werd opgestuurd naar bijvoorbeeld in dit geval Londen en dat het daar werd gebotteld lokaal en dan werd verscheept.
0: Ja, de fles is dus 162 jaar oud, maar ik denk niet dat deze meneer hem gedronken heeft, want bier blijft niet zo lang goed.
2: Nee, dat denk ik. Ik denk dat het gewoon een soort stroop is wat daar nu in zit.
0: Ja,
2: goed. ASN Bank profiteert van het wegdoen van oude merken zoals SNS, Regiobank en BLG Wonen. De bank heeft een goed eerste halfjaar gedraaid. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro. Zo'n 9% meer dan in dezelfde periode van een jaar geleden. En dat komt door de grote vraag naar hypotheken en door minder personeelskosten door de reorganisatie. Maar dat is niet het enige, zegt deze verslaggever.
5: Je ziet ook dat het aantal klanten bij ASN groeit. Vooral klanten die meer dan één product hebben. Dus die niet alleen een betaalrekening en een spaarrekening hebben, maar daarbij bijvoorbeeld ook gaan beleggen of een hypotheek hebben. Ja, de topman van ASN Bank, ja, die sprak van een buitengewoon goede transitie naar ASN Bank.
2: Ja, bij de ASN Bank worden 1600 banen geschrapt. Er staat 160-100.
0: Nou, 1600.
2: Ik denk 1600 banen. Nou, je zou er maar tussen zitten. Veel sterker.
0: Zo verbellen met de maker van dit bericht. Acteur Peter Faber, ja, we hebben het allemaal wel gehoord, is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij werd begin juli opgenomen in het ziekenhuis omdat hij benauwd was. Het bleek te gaan om hartproblemen die niet meer verholpen konden worden. Ja, Faber speelde in films als Max Havelaar, Soldaat van Oranje en Schatjes. Haik Balian was de producent van de Schatjes. Hij herinnerde zich Faber als een veelzijdig mens.
6: Ommers van toneel. Hij heeft ook nog een filmprogramma geproduceerd. En ik me een beetje in de jaren 70, tweede half jaren 70. En filmacteur en toneelacteur. En daar is hij natuurlijk begonnen. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja, maandag 17 augustus is er in Amsterdam een openbaar afscheid voor Peter Faber. En mensen kunnen in de ochtend een laatste groet aan hem brengen. En dit was het nieuws.

0: Dit is Flevoland.
1: Dan gaat er één en dan gaan er weer meer. We hebben dat vorig jaar ook een keer gehad. Er was één zo'n maand. Ja, een soort sneeuwbaleffect.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, we hadden het geld voor elkaar en we wilden het altijd al doen. Mijn man's ouders zijn jong overleden. Dus we dachten, waarom niet? Waarom wachten? Waarom niet gewoon nu doen?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, nee, wij zorgen voor stoelen. Zelfs wat schaduw waar we voor zorgen. Maar neem vooral zelf dingen mee. Het mag, het kan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Een bezoeker van Walibi in Biddinghuizen is woensdagavond een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in de waterattractie Crazy River. De jongen uit Duitsland hield zijn hand buiten het bootje en spatte water op, meldt het park. En een 22-jarige man uit Lelystad is voortvluchtig na het doorknippen van zijn enkelband. Hij wordt gezien als lid van de Kempenaarsbende die jarenlang de wijk De Kempenaar onveilig maakte. Hij moet nog voorkomen aan het einde van dit jaar. En het OM zegt dat allemaal nog wel gaat gebeuren. Al dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op 1 van de 3 betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marlene Reusser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reusser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file nog in het midden van het land en die staat op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een Lelystedeling van 22 jaar oud die onderdeel zou uitmaken van de zogenoemde Kempenaargroep die de afgelopen jaren de gelijknamige wijk in Lelystad onveilig maakte, is voortvluchtig. We gaan het er zo over hebben met het Openbaar Ministerie over deze situatie in Studio Flevoland.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
16: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: De 22-jarige Mathien H. uit Lelystad heeft zijn enkelband doorgeknipt en is nu voortvluchtig. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend. De man zou onderdeel uitmaken van de zogenoemde Kempenaargroep die de afgelopen jaren de gelijknamige wijk in Lelystad onveilig maakte.
1: De hoofdverdachte van de zogenoemde Kempenaarbende is op de vlucht geslagen. Het gaat om de 22-jarige Mathien H. uit Lelystad. Hij knipte zijn enkelband door, zo vertelt persofficier van justitie Allard Altena.
2: De Kempenaargroep is een groep die enorm veel overlast heeft veroorzaakt in de Lelystadse wijk de Kempenaar. Het bestond uit tientallen jongvolwassenen. En die hebben veel overlastfeiten gepleegd, waaronder vernielingen, bedreigingen, intimidatie van buurtbewoners en ook belediging en intimidatie van politiemensen.
1: De man zat al een jaar in voorarrest, maar werd onder voorwaarden vrijgelaten om zijn rijbewijs te kunnen halen.
2: De zitting, zogenaamde pro forma, heeft de verdediging, dus de advocaat van deze verdachte, het verzoek gedaan of hij geschorst kon worden. Het Openbaar Ministerie heeft zich daartegen verzet, ook omdat er een reclasseringsadvies lag wat negatief was over een schorsing. En desondanks heeft de rechtbank uiteindelijk besloten om hem wel te schorsen en ook met een enkelband.
1: Een maand geleden knipte de verdachte zijn enkelband door en sindsdien ontbreekt elk spoor. Het is niet de eerste keer dat een verdachte zoiets doet.
2: Het komt wel eens voor dat verdachten hun enkelband doorknippen. Dat leidt er altijd toe dat die verdachten worden opgespoord door politie en Openbaar Ministerie. En in de regel komen ze ook altijd weer binnen. Weten we ze altijd weer te vinden.
1: Het is nog niet duidelijk of de verdachte binnenkort ook in opsporing verzocht te zien zal zijn.
2: Daar zeggen we op dit moment helemaal niks over. En u zult ook begrijpen, denk ik, waarom. Want we willen op dit moment niemand wijzer maken over wat we doen en hoe dat gaat. En dus dat laat ik even in het midden nog.
1: De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak gaat waarschijnlijk gewoon door. Ook zonder dat een verdachte aanwezig is, kan hij door de rechter veroordeeld of vrijgesproken worden.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: Donny de Koning van Weerplaza, die zit voor ons klaar in Houten. Donny, ik vond het een heerlijke dag met af en toe wat regen.
1: Ja, heerlijk hè. Voor de afwisseling is dat toch ook wel fijn, want dit soort dagen zijn toch wel lang geleden inderdaad.
0: Ja, wat ik dacht eigenlijk dat het, ik kom uit Almere, ik dacht dat zal het niet raken, maar het was toch ineens, hoorde ik heel wat water vallen.
1: Ja, inderdaad, lokaal is er wel meer dan 5 mm gevallen. Maar dat is echt niet genoeg om dat hele neerslagtekort op te lossen. Maar goed, het is wel even fijn voor de plantjes in de tuin. En het zal voorlopig denk ik ook wel weer de laatste regen zijn. Want vanavond hebben we eigenlijk ook alweer te maken met opklaringen. En dan is het nog rond zonsondergang wel 18 of 19 graden. Maar vannacht kan het dan wel aardig gaan afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden. En misschien dat we lokaal zelfs wel onder de 10 graden gaan uitkomen. Dus er volgt echt wel een frisse nacht. Dus ik zou zeggen, zet die ramen ook lekker open om nog even die frisse lucht naar binnen te laten.
2: En dan is het zaterdag en dan gaat de temperatuur weer omhoog.
1: Ja, klopt inderdaad. We gaan gewoon weer naar 26 of 27 graden. Wat op zich natuurlijk best wel prima temperaturen zijn, denk ik, voor de meeste mensen. Met daarbij flink wat zonneschijn en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Maar de zondag die doet er nog een schepje bovenop. Dan wordt het zo'n 27, misschien zelfs wel 28 graden. En dan is de lucht ook nog wel wat vochtiger. Dus dan kan het wat benauwd gaan aanvoelen. Toch is het in het begin van de nieuwe week wel weer goed nieuws voor de mensen die niet zo van die hitte houden. Want maandag en dinsdag is het dan zo'n 25 tot 27 graden. Pas in de loop van volgende week, dan komt die hitte echt wel weer terug hoor. Met woensdag 30 tot 32 graden. En ja, de dagen daarna durf ik bijna niet te zeggen, maar dan komt er nogal weer een aantal graden bij.
0: Oeh, ja, we hadden hier aandacht voor een festival, een driedaags festival, wat volgende week wordt gehouden in Dronten. Een heel bekend festival is dat, de Meerpaaldagen. En ik zei, ja, we moeten toch wel alvast aan extra waterpunten en zo gaan denken. Want dat begint dus volgende week donderdag.
1: Ja, dat snap ik inderdaad wel. Het lijkt in ieder geval, die donderdag lijkt de piek nu te zitten met misschien wel na 33, 34 graden. Er zijn zelfs nog enkele opties die nog wat hoger uitkomen. Dus ik snap heel goed dat ze daar nu al mee bezig zijn.
2: Ja. En blijft het zo doorkappelen gewoon de komende tijd?
1: Ja, de neerslag zit er voorlopig ook niet in. Eigenlijk was de laatste regen van vandaag. En tot en met volgende week vrijdag in ieder geval geen druppel neerslag. En vaak dus warm tot zeer warm. We zien in de loop van volgend weekend dat er dan een enkele bui kan voorkomen. En dat het iets minder warm wordt. Maar echt herfstachtig weer of zo, dat zit er voorlopig niet in.
0: Nee. Oké. Nou, we weten wat ons te wachten staat. In ieder geval een lekker weekend om erop uit te gaan. En ook nog lekker buiten te eten. Heel goed. Dankjewel Donny. Prettig weekend. En eet smakelijk zo. Hoi hoi.

0: 9 tuineigenaren die zich hebben aangesloten bij Noordoostpolder in Bloei houden dit weekend open huis. We hebben het er gisteren ook al over gehad hier in de uitzending. Hun tuinen zijn door liefhebbers te bewonderen en de eigenaren staan open voor vragen. Bijvoorbeeld over hoe je een tuin mooi houdt nu de komende periode warm en droog blijft. Al was het vandaag voor de tuin wel een betere dag, zag verslaggever Mark Bakker in de tuin van Wiesvoeste in Espel.
1: In deze tuin kijken we naar een regenmeter. Nou Wies, daar zit wat in.
2: Ja, hartstikke blij mee. Vannacht en vanmorgen een totale millimeterstand van 8 millimeter. Dus elke druppel telt in deze tijd. De regen die kan het zo mooi egaal beregenen. Dat krijgen wij zelfs nooit voor elkaar.
1: En dat was al even geleden, hè, dat er wat gevallen is.
2: Ja, dat is wel weer een tijdje terug. 14 dagen geleden hebben we ook iets van 8, 9 millimeter gehad. Dus het is eigenlijk niet genoeg, hè.
1: Maar ondanks dat het heel lang droog is geweest, uw tuin staat er wel heel goed bij.
2: Ja, het ligt ook een beetje aan het soort planten wat je hebt. Daar probeer ik wel heel erg rekening mee te houden. Dit is een distelveldje. Die hebben wat minder vocht nodig. Maar als het straks de zon weer schijnt, dan barst het van de insecten. Hommels en vlinders en bijen en alles komt erop af. Het is niet het fijnste border om in te werken met al die stekels, maar ik hou er wel van, ja.
1: Maar heeft u tips voor mensen die thuis een tuin hebben en die denken van hoe krijg ik mijn planten toch nog wel zo mooi en hoe kom ik de warme periode door?
2: Ja, je kunt ook werken met karton en kistjes en zo om planten eventueel uit de zon te houden. Of met paraplu's, dat doe ik dan ook wel. Of eventueel een parasol. Maar het beste is natuurlijk om je plantaanschaf aan te passen op wat je tuin aan kan. Het ligt ook een beetje aan de grond. We hebben hier geen zware klei, maar lichte zavelige klei. Blijft toch best ook nog wel lang vochtig. En we sproeien ook niet te gauw, want dan krijg je luie planten. Je wortels moeten het wel opzoeken. Dus als je iedere avond je hortensia water gaat geven, dan gaat het s'avonds toch even zo goed dat blad slap hangen. En dan kun je denken, ja, hij heeft dorst. Maar je kunt planten ook verzuipen. Het is ook door de verdamping dat het blad slap gaat hangen. Dan kan het zijn warmte niet kwijt. Dus dan gaat hij in de zelfbescherming. Dus je kunt de planten verzuipen, maar je kunt ze ook te weinig water geven, dat kan ook, maar het kan ook te veel zijn, ja.
1: Ik hoor u zeggen karton.
2: Ja.
1: Wat heeft u daarmee gedaan?
2: Ja, kartonnen dozen, die bewaar ik van de supermarkt of wat dan ook. Ik steek een ijzer in de grond en dan hang ik een kartonnen doos aan. Die blijft dan mooi hangen en die zorgt dat de zon daar weg blijft.
1: En als mensen nog tips persoonlijk willen hebben, die kunnen ze hier bijvoorbeeld komend weekend al stellen aan u, begrijp ik. Want het is Noordoostpolder in Bloei dat het komend weekend wordt gehouden. Wat is het precies?
2: Ja, Noordoostpolder in Bloei. 8 en 9 augustus zijn er iets van 10 tuinen open. Onze tuin die is nu zo'n beetje 40 jaar oud. Er zijn nieuwe tuinen, die doen ze heel anders. Dat is wel heel leuk om te zien hoe andere mensen dat doen.
1: En u staat hier klaar om ook vragen te beantwoorden?
2: Om vragen te beantwoorden. En in alle tuinen staat de koffie ook zo'n beetje bijna klaar of is klaar. Dus iedereen is welkom.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een bezoeker van Walibi in Biddinghuizen is woensdagavond een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in de waterattractie Crazy River. De jongen uit Duitsland hield zijn hand buiten het bootje en spatte water op, meldt het park. Zijn vinger raakte tot op het bot gewond. Medewerkers merkten het bij aankomst in het station en legden de attractie direct stil. Walibi onderzoekt of de veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. De Crazy River is wel weer gewoon geopend. Een 22-jarige man uit Lelystad, Mathien H., is voortvluchtig na het doorknippen van zijn enkelband. Hij wordt gezien als lid van de Kempenaarsbende die jarenlang de wijk Kempenaar onveilig maakte. H. zat in voorarrest, maar mocht in maart naar buiten om zijn rijexamen te doen. Een maand geleden knipte hij zijn enkelband door, bevestigt het OM. De rechtszaak tegen H. dient later dit jaar, die gaat door. Ook als H. tegen die tijd niet opnieuw is opgepakt, zegt het OM. Het wegdek van de Roggebodbrug tussen Dronten en Kampen is op meerdere plekken beschadigd. De brug is pas 3 jaar in gebruik. De provincie noemt de schade dan ook een bijzondere situatie. De toplaag van het asfalt is nu op enkele plaatsen al weggehaald. Beide rijrichtingen blijven open, maar er geldt wel een maximumsnelheid van 50 km per uur. Een aannemer is dus begonnen met herstelwerkzaamheden en de toplaag moet voor oktober weer op de brug liggen. Wil je dit nieuws rustig nalezen of wil je ook in het weekend op de hoogte blijven van wat er zich afspeelt in de provincie? Kijk dan op omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Hij heeft ook zichzelf omgebracht. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Kasia Nibiadoma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van de gele truidrager Marleen Reuter en Demi Vollering. Vollering werd tweede. Dan het weer, vanavond zonnig en droog en ook het weekend is heel zonnig.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zijn er al brede opklaringen en schijnt de zon tot zonsondergang nog flink met temperaturen van zo'n 18 of 19 graden. Maar vannacht koelt het in die opklaringen flink af naar uiteindelijk minimale waarden van zo'n 11 of 12 graden. Morgen dan schijnt de zon flink en loopt de temperatuur alweer snel op naar zomerse waarden, uiteindelijk van zo'n 26 of 27 graden. Er waait daarbij een zwakke tot matige zuidwestenwind en die brengt op zondag nog wat warmere lucht met dan 27 tot mogelijk zelfs 29 graden en ook dan is er flink wat ruimte voor de zon.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Heb jij er al eentje in huis, een eclipsbril? Want aankomende woensdag is er namelijk voor een zo rond 8 uur 's avonds een zonsverduistering te zien in Nederland. Voor een groot gedeelte verdwijnt de zon dan straks. We gingen alvast op zoek naar zonsverduisteringsfanaten. Bij wie kom je dan uit? En natuurlijk bij onze oud-weerman Robert de Vries.
5: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Woensdagavond is boven Flevoland een spectaculaire gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond 7:50 bereikt die haar hoogtepunt en wordt het bijna 90% van de zon bedekt. De laatste keer dat we zo'n verduistering meemaakten was in 1999. Ik kan het me nog goed herinneren. Dus dit is een moment waar sommige mensen zoals weerman Robert de Vries uit Emmeloord al maanden naar uitkijken.
1: Woensdagavond is boven Flevoland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Rond 7:50 bereikt hij haar hoogtepunt en wordt bijna 90% van de zon bedekt. Een moment waar sommige mensen al maanden naar uitkijken.
2: Nou, de spullen liggen al klaar voor de gedeeltelijke zonsverduistering. En het belooft toch wel een mooie dag te gaan worden dat we van alles kunnen gaan zien. Ik kijk er best wel lang naar uit. Ik heb er wel een paar jaar heb ik dit in de gaten gehouden van het is nu zover. We hebben dan volgend jaar toevallig een wat kleinere, maar niet zo spectaculaire als deze. Dus ja, het is dan wel een beetje aftellen naar die dag.
1: Op 11 augustus 1999 keken duizenden Nederlanders naar de laatste grote zonsverduistering. Speciale eclipsbrillen waren nauwelijks meer te krijgen. Sommige mensen moesten daarom creatief zijn.
3: Dag mevrouw, heeft u ook gekeken naar de eclips?
4: Ja.
3: Speciaal brilletje opgezet?
4: Ik heb een brilletje gemaakt van een LAC. CD. Een CD in stukjes gescheurd, geknipt. En die heb ik vol met gaatjes geplakt. En dan kan je zo kijken.
1: Robert heeft in ieder geval zijn spullen al klaar liggen. Want zomaar naar de zon kijken is geen goed idee.
2: Je hebt natuurlijk de aangewezen eclipsbrillen die je kan gaan gebruiken om veilig naar de verduistering te kijken. Dat is een speciaal folie. Dat kan je ook krijgen op internet. Ik heb er zelf een wat groter venster van gemaakt. Maar de meeste mensen hebben ook een vergiet en daar kan je de verduistering ook mee waarnemen. Dat werkt eigenlijk als volgt. Als de zon in dat vergiet schijnt, dat schijnt dan door die gaatjes heen. Dat wordt geprojecteerd op dit witte papier en zie je ook de verduistering.
1: Of de eclips woensdagavond ook echt goed te zien is, hangt uiteindelijk af van het weer. En dat ziet er goed uit, vertelt onze weervrouw Diana Woei.
5: Ik verwacht misschien wel wat hoge en middelbare bewolking. Die zouden eventueel roet in het eten kunnen gooien. Maar die laten toch ook nog wel wat zonlicht door, hoor, die hoge en middelbare wolken. Dus ik denk wel dat de zonsduistering toch wel goed te zien is. De zon die gaat in het west-noordwesten onder. En dan moet je een vrije horizon hebben. Dus het beste is gewoon richting de meren kijken.
1: Na woensdag moeten liefhebbers weer tientallen jaren wachten. In 2081 is er pas weer een vergelijkbare zonsverduistering boven Nederland. Voor Robert is de keuze daarom snel gemaakt.
2: Het zal sowieso niet helemaal donker worden. Het licht wordt een beetje diffuus, maar dat je dat toch een beetje gaat merken. Dat er een beetje een apart, mysterieus sfeertje hangt. Daar hoop ik wel een beetje op, maar daar ga ik wel van uit.
0: 2081, dat maakt niet eens meer mee.
6: Nee, dan ben ik ook al dood. misschien word ik 103.
0: Oh.
6: Nou, misschien dat ik hem nog net meemaak. Okay. Ik zal mijn brilletje bewaren.
0: Je hoorde weerman Robert de Vries als laatste over de eclipse. Die aankomende woensdagavond dus te zien is. De reportage is van verslaggever Tom Rogge.
7: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

Mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio.
1: De marathon van Amersfoort wordt volgend jaar begin april gehouden in plaats van eind mei. Het is de eerste grote marathon die wordt verplaatst vanwege

0: al jonge getrainde mensen in problemen komen.
1: In Amersfoort kiezen ze er dus nu voor om het evenement op 4 april volgend jaar te organiseren.
2: Aardappelboeren die dit voorjaar met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, kunnen daar nu alsnog aan verdienen. De prijs op de vrije markt is gestegen naar 20 tot 30 cent de kilo. De aardappelen kunnen zo lang goed blijven door ze gekoeld te bewaren. Maar toch worden boeren niet meteen rijk van die verkoop, zegt een deskundige.
3: In zo'n schuur draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie. Die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen.
2: Ja, de prijs van de aardappelen gaat omhoog omdat de nieuwe oogst door de droogte tegenvalt.
1: Dan wel wellicht een lekker onderwerp. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. Heb je wel eens geproefd, Guinness?
2: Nee, maar iets wat dan ook nog eens 150 jaar oud is, lijkt me toch niet lekker meer.
1: Guinness op zich, het is een bijzonder biertje, maar ik vind het zelf wel lekker. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken.
4: De fles werd mee naar boven genomen en daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in, wat toch wel speciaal was. Terwijl de Guinness uit Ierland komt, maar we ontdekten onlangs dat er vroeger veel werd gedaan, dat de Guinness in vaten werd opgestuurd naar bijvoorbeeld in dit geval Londen en dat het daar werd gebotteld lokaal en dan werd verscheept.
1: Ja, de fles is dus 162 jaar oud, maar ik denk niet dat deze meneer hem gedronken heeft, want bier blijft niet zo lang goed.
2: Nee, dat denk ik. Ik denk dat het gewoon een soort stroop is wat daar nu in zit.
1: Ja.
2: Ja, goed. ASN Bank profiteert van het wegdoen van oude merken zoals SNS, Regiobank en BLG Wonen. De bank heeft een goed eerste halfjaar gedraaid. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro. Zo'n 9% meer dan in dezelfde periode van een jaar geleden. En dat komt door de grote vraag naar hypotheken en door minder personeelskosten door de reorganisatie. Maar dat is niet het enige, zegt deze verslaggever.
5: Je ziet ook dat het aantal klanten bij ASN groeit. Vooral klanten die meer dan één product hebben. Dus die niet alleen een betaalrekening en een spaarrekening hebben, maar daarbij bijvoorbeeld ook gaan beleggen of een hypotheek hebben. Ja, de topman van ASN Bank, ja, die sprak van een buitengewoon goede transitie naar ASN Bank.
2: Ja, bij de ASN Bank worden 1600 banen geschrapt. Er staat 160-100.
1: Nou, 1600.
2: Ik denk 1600 banen. Nou, je zou er maar tussen zitten. Veel sterkte.
1: Zo verbellen met de maker van dit bericht. Acteur Peter Faber, ja, we hebben het allemaal wel gehoord, is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij werd begin juli opgenomen in het ziekenhuis omdat hij benauwd was. Het bleek te gaan om hartproblemen die niet meer verholpen konden worden. Ja, Faber speelde in films als Max Havelaar, Soldaat van Oranje en Schatjes. Haik Balian was de producent van de Schatjes. Hij herinnerde zich Faber als een veelzijdig mens.
6: Om het van toneel. Hij heeft ook nog een filmprogramma geproduceerd. Herinner ik me een beetje. In de jaren 70, tweede helft jaren 70. En filmacteur en toneelacteur. En daar is hij natuurlijk begonnen. Dus dat is wel bijzonder.
1: Ja, maandag 17 augustus is er in Amsterdam een openbaar afscheid voor Peter Faber. En mensen kunnen in de ochtend een laatste groet aan hem brengen.

0: Dit is Flevoland.
1: Dan gaat er één en dan gaan er weer meer. We hebben dat vorig jaar ook een keer gehad. Er was één zo'n maand. Ja, een soort sneeuwbaleffect.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, we hadden het geld voor elkaar en we wilden het altijd al doen. Mijn man's ouders zijn jong overleden, dus we dachten waarom niet? Waarom wachten? Waarom niet gewoon nu doen?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, nee, wij zorgen voor stoelen, zelfs wat schaduw waar we voor zorgen. Maar neem vooral zelf dingen mee. Het mag, het kan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
12: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
11: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
13: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het hoogleenmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
11: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: We gaan naar onze grote vriend van Shownieuws. Nou, gisteren hadden we Eline de Ruijg hier natuurlijk al in de studio zitten. Een collega van Bart. Bart, goedemorgen.
2: Nou, niet een collega. Dat is mijn leukste collega. Nou, bijna leukste collega.
1: Wow. Wat leuk. Dat vorige week zijn we nog over Patty Bart, maar toch heel leuk.
2: Dat is vals ding.
1: Ja, nee. Nee, ik weet. Eline is hartstikke leuk.
2: Vol, Patrick.
3: Ja, het is de laatste dag. Dus dit komt goed.
2: Okay.
1: Nee, hoor, het was echt
3: een feestje. Het was hartstikke gezellig.
2: Met je mee, als je dat maar weet.
1: Heel het land leeft met je mee ook echt. Ja, Bart, shownieuws. Het belangrijkste shownieuws is denk ik toch wel... gisteren natuurlijk met het overlijden van Journey Kaagman. Wat natuurlijk echt toch wel insloeg als een bom, kan ik je zeggen.
4: Zeker.
1: Ze wisten natuurlijk dat ze ziek was. Maar ja, dan is het toch altijd weer naar en confronterend... als dat bericht ineens tot je komt.
2: Ja, dat was even schrikken. En dan vanochtend, het lijkt altijd wel alsof dat in een soort van, hoe zeg je dat? Dan gaat er één en dan gaan er weer meer. We hebben dat vorig jaar ook een keer gehad.
1: Sneeuwbaleffect.
2: Een maand. Ja, een soort sneeuwbaleffect. Mm-hmm.
3: Ja.
2: En nu vanochtend het hele treurige nieuws dat Peter Faber, minstens zo'n groot icoon, ons ook is ontvallen. En ook van hem wisten we natuurlijk dat het al een tijdje niet goed ging. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, had hartklachten. Maar dit was zo'n sterke man.
1: Ja.
2: Het was naast een hele sterke persoonlijkheid ook altijd zo krachtig en positief in het leven. Dus ja, toen ik dat las, dacht ik, nou, die komt daar wel weer bovenop.
1: Ja.
2: Geen seconde over nagedacht dat het wel eens einde verhaal zou kunnen zijn. En ja, dan toch vanochtend dat treurige bericht dat hij inderdaad is overleden. En dat hij, dat de hartklachten kennelijk toch zo ernstig waren, dat hij daar niet meer bovenop kon komen.
1: Nee.
2: Maar het bizarre is dat jij volgens mij het laatste interview met hem heb gedaan, Marco.
1: Ja, ik weet natuurlijk niet. Ik weet niet 100% zeker of dat het laatste is, maar ik vermoed dat wel, omdat ik was bij hem voor de podcastserie, voor Iconen. En dat was 2 weken voordat hij het ziekenhuis inging. Dus ja, en hij heeft die, ik denk wel 4-5 weken gelegen, hè, geloof ik, inmiddels. Denk ik wel, ja. Want hij zou in eerste instantie zou hij een weekje in het ziekenhuis moeten. Toen had ik nog met hem geappt en toen zei hij, ik moet toch nog wat langer blijven, maar ze zorgen goed voor me. Heel positief was hij ook tot het laatst. En het bizarre is, hè, dat hij was natuurlijk ook kunstenaar. En we hadden toen iets van hem gekocht. En mijn man die had zoiets van, nou, dat andere stuk vond ik ook wel mooi. Zullen we die ook maar gaan halen? Toen had ik Peter een bericht gezegd, heb jij dat kunstwerk nog? Moest hij dan zoeken. En 2 dagen voordat hij het ziekenhuis inging, belde hij mij. Zeg maar, ik heb het gevonden hoor, ik zet het voor je apart. Ik zei, oké, dan kom ik het maandag halen. En die zaterdag of die zondag is hij het ziekenhuis ingegaan. En toen zei hij, sorry man, je kan het, dat komt later wel. Dus ik heb dat nooit meer op kunnen halen.
3: Nee.
1: Waar, hè?
3: Ja.
1: Ja. Ik had ook niet verwacht dat
2: hij zeg maar op jou over in dat je hebt een uur met hem gesproken, dat icoon, hè, dan gaat het juist ook over de dood. Dus wat vertelde hij jou daarover?
1: Nou, ik moest het wel eventjes, want ik heb daarna natuurlijk nog andere opgenomen. Dus ik heb vanmorgen in de auto, dat is 35 minuten rijden, heb ik die aflevering van Peter en mij beluisterd. Dus ik heb het niet helemaal kunnen horen. Maar hij kwam vooral heel energiek over, heel positief, wat hij ook altijd was. Vertelt natuurlijk, hij heeft een heel bewogen leven gehad. Daar vertelde hij over. Ook wel over de dood. Hij werd ook wel op een gegeven moment heel erg emotioneel. En dat kijkt niet zo goed van hem. Hij liet ook echt wel een traan zien. En hij zei ook van, ik heb een heel mooi leven gehad. Maar ik ben nog lang niet klaar om te gaan. Want ik heb het veel te leuk. Naar mijn zin. En eindelijk weer wat contact met zijn kinderen.
2: Dan zo?
1: Nou, omdat hij kon zich nooit binden. Hè? Want zijn moeder sloeg hem altijd. Zijn vader had hij niet echt een band mee. De straat was eigenlijk zijn veilige haven. Niet zozeer de thuissituatie. En daardoor heeft hij ook zoveel huwelijken gehad, vertelde hij. Want ja, hij heeft zich nooit kunnen binden aan mensen. Het was altijd iets, ach, ik trouw wel. Maar goed, ik kan er ook zo weer vanaf. En dat heeft hij ook een aantal keer gedaan.
2: Dat hij met zijn 5e huwelijk, daar zat hij geloof ik in. Met een vrouw die ook gewoon eigenlijk, ja, dat was dan weliswaar, voor zover ik dat als buitenstaander kan beoordelen. Maar zij leefde haar leven geloof ik in Engeland. Hij leefde zijn leven hier in Amsterdam. En ze zagen elkaar af en toe eens, toch?
1: Klopt.
2: Dat was toch het laatste huwelijk?
1: Ja, dat was het laatste huwelijk inderdaad, ja. En op een gegeven moment heeft hij ook gezegd van, ja goed, ja, dat is ook een beetje doodgebloed. Want je ziet elkaar af en toe, dat was dan leuk. En als iemand dan wegging, dan was het ook, nou ja, prima.
3: Ja. Hij had ook zo'n vrije geest ook gewoon. Ja.
1: En hij maakte gewoon waar ik bij zat een kunstwerk. Hè? Want hij heeft van onze namen heeft hij op een soort de grootte van aanzichtkaart heeft hij een kunstwerkje gemaakt. Dat staat bij ons ook op de keukentafel, allebei. Van mijn man en van mij. Nou, wij weten dat onze naam daarin verwerkt is, maar niemand weet dat. Want dat moet je weten. En dat heb ik ook nog opgenomen dat hij dat maakt voor me. Dus dat heb ik ook op beeld. Dat is ook wel grappig.
3: Ik denk wel dat heel veel mensen toch dit laatste interview ook willen zien. Ja, het is natuurlijk een podcast, dus het is natuurlijk voornamelijk luisteren. Maar,
1: Maar het is wel met beeld ook opgenomen op YouTube.
3: Nou, ik denk wel dat er heel veel mensen hierin geïnteresseerd zijn. Ik wil dat eigenlijk heel graag zien.
2: Ja, ik ook.
1: Ja, maar kan ik dat zomaar doen? Ik weet niet of dat netjes naar de nabestaanden is. Daar twijfel ik niet over.
3: Misschien zou je die even moeten appen. Dat is misschien wel aardig, maar...
1: Ja, het is een mooi gesprek. En het geeft natuurlijk in een uur zijn hele leven eigenlijk.
3: Ja,
1: weer.
3: Geweldig. Mm. Ja.
2: En hij vertelde volgens mij ook in die podcast, want ik heb dus een voorstukje ervan gezien, dat hij zeg maar nooit naar begrafenissen ging, behalve dan, ja, naar eigen begrafenis moet ik wel, zegt hij dan toch?
1: Ja, zegt hij er ook in, ja. Ja, bizar, hè?
2: En was hij bang voor de dood, of dat niet?
1: Ja, dat zit in het laatste half uur. En wat ik zei, ik heb de eerste 35 minuten heb ik dus gehoord. Dus dat echt, als het daarover gaat, dat hoor ik dan waarschijnlijk op de weg terug naar huis weer. Genoeg. Dus dat zou ik nog, dat kan ik me niet zo voor de geest meer halen.
2: En dat hij altijd zo positief in het leven stond. En volgens mij was hij nergens bang voor.
1: Nee.
2: Dus dat, ik denk ook dat hij zoiets had van, nou ja, als het zover is, dan is het zover. Maar goed, dat is dus invullen wat we nu doen. Ik weet wel dat hij altijd in Amsterdam daar op de gracht zat. En dat, ook, dat hij altijd met iedereen zat te kletsen. Hij was altijd een soort, toch? Hij was een soort boek. En als je langs liep, hij ging met iedereen een praatje maken. En,
1: hij stuurde over, ik stuurde op een gegeven moment toen hij in het ziekenhuis lag. Hoe gaat het, Peter? Stuurde hij, betaalde vakantie, natje, droogje, liefde om me heen. Maar ik ben nog volop in reparatie. Sorry. En daar doelde hij dan op, die schilderijen staan wel klaar voor je. Maar ik kan het nu dus even niet in het atelier overhandigen of zo. Dat was wel mooi.
2: Nee.
1: Lieve man, hoor.
3: Weet je wel wanneer de begrafenis is?
2: Daar denk ik allemaal echt mee opgegroeid. Ja. Toch? Met schatje.
1: Mama is boos.
2: Mama is
1: dokter Vlimme, Max Havelaar, Gulle Minnaar, Soldaat van Oranje volgens mij ook.
3: Ach, jeetje, hij heeft zoveel gedaan.
1: Ja, heel veel. Ja, er is volgens mij een afscheid in het Zonnehuis. Klopt dat, Bart? Las ik even ergens.
2: Amsterdam-Noord, maandag is er volgens mij een afscheid. En verder is er over de uitvaart heb ik nog niks gelezen. Maar daar zal de familie later misschien mee komen. Met wat meer informatie. Dus, verdrietige dag.
1: Ja.
2: Dus, maar fijn dat we hem zo op deze manier even hebben kunnen herinneren.
1: Ja.
2: Toch?
1: Ja,
2: bijzondere man. Echt een hele bijzondere man. Ontzettende vrije geest. En een altijd heel positief.
1: Ja, zeker. Heb je nog iets anders ook? Dan alleen maar...
2: Nee,
1: ja.
2: Ik nee, dat is het eigenlijk nergens wel anders over mogen hebben vandaag.
1: Nee.
2: Toch?
1: Nee, vind ik ook.
3: Eens.
1: Oké, Bart. Zit je vanavond bij Shownieuws?
2: Ja, dan gaan we het ook uitgebreid natuurlijk hebben over dit grote verlies voor de showbizwereld.
1: Zeker. Ja, dan goed zo. Ga ik naar je kijken.
3: Verdientie.
1: Dankjewel, Bart.
3: Doeg.
2: Dag. Fijn weekend.
1: Dankjewel.
3: Fijn weekend.
1: Jij ook.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: We zitten lekker met ons strandbedje aan zee. Dat is onze ene gast wel gewend, want die woont tegenwoordig aan de Costa Brava. Of de Costa del Sol.
2: Costa Blanca.
1: Costa Blanca. Ja. Ja, er zijn zoveel Costa's.
3: Ja. Ja.
1: Het is allemaal één pot nat, toch?
2: Ja, nou, als het mooi weer is, denk ik.
1: Bevalt het een beetje als kapper aan de Costa? Je
2: heel
1: Kuipers?
2: Goed, ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Want je bent hoe lang geleden naar Spanje gegaan?
2: Een jaar. Toen we in één keer dachten, we peren hem en we gaan naar Spanje. Dus ja, een jaartje nu.
1: Had je het helemaal gehad met Nederland?
2: Nou, niet echt. Er was gewoon ruimte in de agenda. We hadden het geld voor elkaar en we wilden het altijd al doen. Mijn man's ouders zijn jong overleden. Dus we dachten, waarom niet gewoon nu doen?
1: Ja.
2: En dat hebben we gedaan.
1: Ja.
2: En na een half jaar dacht ik, fuck, ik mis Nederland. Ik mis mijn werk. En nou ja, er gaat natuurlijk ook best wel heel veel geld uit als je gaat emigreren.
1: Hmm.
2: Dus hier ben ik weer.
1: Maar je bent een beetje op en neer aan het...
2: Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar mijn klanten blijven me toch bellen en boeken. En dus ik vlieg regelmatig een weekendje heen en weer.
1: Ja, ja. Ja. Dus de ecologische voetdruk van Jeffrey Kuiper.
2: Die is echt heel beroerd. Ja, ik ben één grote stikstof ellende. Ja.
1: Leuk dat je er bent trouwens. En fijn dat je zo meteen op live je single gaat zingen. Ook fijn dat je hier bent, Joy Wilkens. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: En Joy, jij zit hier natuurlijk omdat mijn gastpresentator Patrick Martens jou op zijn gastenlijstje had staan.
4: Klopt.
1: Waarom is dat?
4: Nou ja, ze is actrice, zangeres, theatermaker. En ze heeft vorig jaar een prachtige musical award gewonnen voor haar rol in Hadestown. Daarna is ze hem ook op West End mogen spelen. Nou, dat is helemaal geweldig. En nu schittert ze in echt een ontzettende mooie voorstelling die me echt tot tranen heeft gehoord. The Little Big Things. En toen dacht ik, ja, daar moeten mensen naartoe. En
1: dat kan allemaal even trouwens.
5: En nog maar anderhalf week. Ja, we spelen tot en met 16 augustus. Ja.
1: In Carré in Amsterdam. Hè?
4: Ja. Ja, in Carré. Want dat doen ze eigenlijk al 10 jaar, Carré. Die brengen eigenlijk West End op Broadway naar Amsterdam. En daar, en dat zijn niet de standaard titels. Het zijn altijd een beetje titels die wij in Nederland niet zo goed kennen. Of ze zitten maatschappelijk thema. En het zijn altijd hele mooie voorstellingen. Nou ja, vorig jaar stond je natuurlijk in Hadestown. En nu dan de Little Big Things. Kan ik even uitleggen waar het over gaat? Het gaat over Henry.
5: Oh, moet ik even uitleggen waar het over gaat? Ja,
4: dat kan ik ook doen.
5: Het is een waar gebeurd verhaal over Henry Fraser. Ik speel zijn moeder, Fran Fraser. En Henry komt uit een gezin van 4 broers. En hij gaat op zijn 17e met zijn oudere broers naar Portugal. En krijgt dan een ongeluk tijdens het duiken. En krijgt dan een dwarslesie. Terwijl hij eigenlijk een rugbybelofte was. En hij komt eigenlijk terug van die... vakantie in een rolstoel tot vanaf de nek verlamd. Dat is het waar gebeurde verhaal. En moet dan eigenlijk zijn leven opnieuw meaning geven. En hij moet eigenlijk zichzelf opnieuw uitvinden. En de familie moet eigenlijk ook opnieuw uitvinden wie zij nu zijn voor hem, wie hij nu is. Dus het gaat heel erg over niet onheil, maar als er iets verschrikkelijks gebeurt. Als je op een gegeven moment ineens met een beperking komt te leven. Als je familie daarmee om moet gaan. Een vorm van rouw, verwerking, verandering.
4: Ja, en dan denk je, dit klinkt eigenlijk best wel filmisch. Hè? Van, dat wordt een mooie film. Want toen ik dat las, dacht ik, jezus, hoe ga je dit nou toch vertalen naar het theater?
5: Ja.
4: Echt ingewikkeld, maar de hele setting is al heel erg mooi, want het toneel is eigenlijk in het midden van het theater, dus je zit er als publiek echt omheen, waardoor je een hele intieme setting creëert. Ja. Voel je dat als spelers ook echt zo?
5: Ja, het publiek zit echt op je lip.
4: Ja.
5: Ik vind het zelf wel heel fijn. Ik heb ooit wel eens ook een theaterfestival gespeeld. Dat was in mensen hun woonkamers.
4: Oh.
5: En dan zat je gewoon in iemands keuken en er zaten mensen hier.
2: Dat voor mij.
5: Ja. En het heeft altijd wel iets heel speciaals, omdat theater soms ook heel abstract kan zijn als je gewoon vanaf rij 4 de donkerte in kijkt. Dan kunnen er 1800 mensen zitten of 600, maar je ziet ze eigenlijk niet. En nu zie je ze de hele tijd. En voor zo'n verhaal wat je echt aan het hart gaat, is dat eigenlijk wel heel op zijn plek.
4: Ja, wat ook heel bijzonder is, is dat de gedeeltelijk van de cast ook mensen zijn, of acteurs zijn, moet ik zeggen.
5: Ja.
4: Met een beperking.
5: Ja.
4: Die zitten in een rolstoel.
5: Best veel ook, ja.
4: Ja. Zijn het ook echt allemaal acteurs?
5: Allemaal professionele acteurs, zijn een aantal acteurs en ook dansers in een rolstoel. Er is een zangeres met een beenprothese. En dan heb je Tessa, die heeft in Arnhem op de toneelschool gestudeerd. En die heeft een groeistoornis.
4: Ja. Hoe was het om met deze club mensen dan dit verhaal te gaan vertellen?
5: Het had eigenlijk niet met een andere club mensen gekund, omdat je... Het verhaal wordt zoveel echter omdat je mensen in de cast hebt die niet soort echt direct dit verhaal hebben meegemaakt, maar die wel weten wat het is om met een beperking te leven. En die ook weten wat het is om met een beperking. Kijk, Henry wordt uiteindelijk niet een rugbyspeler, maar wordt uiteindelijk een mouth artist. Dus hij wordt een kunstenaar en hij gaat schilderen met de penseel in zijn mond. En zij hebben natuurlijk zijn ook dat overkomen, maar blijven wel hun kunstenaarschap uitoefenen.
4: Ja.
5: En kunnen ons niet met een beperking vertellen hoe dat is geweest. En dat is heel pijnlijk geweest, maar tegelijkertijd ook heel mooi. Het is ook een journey over, hoe noem je dat, resilience? Weerbaarheid.
4: Ja, ja, ja.
5: Ik zeg het in het Engels, omdat de voorstelling in het Engels is. En we praten in de kast ook net in het Engels. Niet dat ik nu ineens niet meer Nederlands kan praten.
2: Ik ben kapper, hè, dus bij mij moet je wel even vertalen.
5: Resilience. Ja. Dus, en ik vond het extra bijzonder, omdat het op sommige grenzen geen theater meer is. En sommige mensen vinden dat dan zo zeggen van theater is toch geen therapie. Maar hier vind ik het juist heel raak. Ik had het heel raar gevonden als we Henry, die dus in een rolstoel zit, hadden laten spelen door een acteur die niet echt in een rolstoel zit. Omdat er dus heel veel acteurs zijn met een beperking die professionele acteurs zijn.
1: Ja. Maar nou hebben ze dan het geluk, zeg maar, dat er zo'n voorstelling is, hè, waar dat ze dit mogen spelen.
5: Ja.
1: Hoe worden zij doorgaans? Worden zij vaak, hebben zij veel werk? Praat je daarover?
5: Nou, dat is best heel lastig. Bijvoorbeeld de rol van Tessa werd, want het is een productie uit West End.
1: Ja.
5: En ik weet even niet hoe die actrice heet die haar rol speelde. Een hele prachtige rol van de fysiotherapeut op West End. En zij won na deze rol een Olivier Award. Nou, dat is de hoogste theaterprijs die je in Engeland kan winnen. Mm-hmm. En heeft daarna nooit meer werk gehad. Niet op screen, niet op toneel. Dat is absurd.
1: Maar is dat discriminatie?
5: Nou ja, ik denk wel. En dat vind ik heel fijn aan deze productie. Het legt natuurlijk ook iets bloot over inclusiviteit.
1: Ja, precies.
5: En inclusiviteit van acteurs, professionele acteurs.
2: Inclusiviteit.
5: Ja, maar
1: er wordt natuurlijk vaak gesproken over kleur of over afkomst, maar ook seksualiteit.
5: Ja.
1: Dat allemaal inclusief moet zijn. Maar je hoort eigenlijk nooit die groep. Nee. Die wordt eigenlijk altijd overgeslagen.
5: Ja. Ik moet zeggen dat zelfs ik ook nooit eerder met een acteur met een
1: beperking.
5: Een zichtbare beperking heb gewerkt. Er zullen ook zat mensen zijn die misschien somewhere on the spectrum zitten. En
1: maar dat je
5: dat dan niet ziet.
1: Ja, nee. Ja.
4: Maar heeft het jouw beeld veranderd? Of jouw kijk veranderd op mensen met een beperking?
5: Heel erg, ja. Het heeft vooral de breedte van mijn blik verbreed, net wat jij precies zegt, omdat ik ook eerder nooit met acteurs met een beperking heb gewerkt en eigenlijk dus ook nooit heb nagedacht waarom dat niet zo was. Ja. En ik dus eigenlijk ook stuit op mijn eigen kortzichtige blik van wat raar eigenlijk dat je daar nooit over hebt nagedacht. Nee. Waarom je nooit je tegenspeler niet in een rolstoel zit of
2: als ik even kijk wat er in Nederland gemaakt wordt aan films. En er komt bij mij helemaal niemand zo.
4: Joe Speedboat was een film die vorig jaar is gemaakt. En daar was ook de hoofdpersoon. Hebben ze ook echt iemand gekozen.
1: En die speelde hartstikke goed ook.
4: Ja, die speelde fantastisch.
1: En er stond zelfs in de recensie wat speelt die jongen dat goed. Maar die wist niet dat gewoon echt zo was ook.
4: Ja.
1: Daar wordt gewoon al automatisch niet van uitgegaan. Maar anderzijds is het natuurlijk ook zo. Want er zijn natuurlijk bijvoorbeeld Disney heeft daar lag natuurlijk een beetje onder vuur. Omdat zij geen dwergen meer wilden gebruiken voor de real life versie van Sneeuwwitje en de Dwergen. Want dan is dat niet. Dan is dat een soort.
2: Spotten met.
1: Ja. Terwijl ze dat zelf willen, ze dat natuurlijk ook graag. En die werden ook boos. Van hallo, waarom word ik niet meer gecast? Nu moesten het opeens lange mensen op hun knieën gingen. En dan een dwerg.
2: Het slaat ook wel een beetje door.
1: Dus dat slaat natuurlijk wel.
2: Het is natuurlijk heel goed dat ook met dit soort stukken dat die discussie heel goed op gang komt. Wat is nu eigenlijk inclusiviteit?
1: Hoe inclusief zijn we nu?
2: Ja. Ik heb mezelf ook wel eens betrapt op die hele racisme discussie. En dan denk ik van, hoe racistisch ben ik nou? Want ik ben echt een Hollander. Ik kom uit een boerenstreek. We waren vroeger geen donkere mensen. Dus je groeit toch met een bepaald wit beeld op van de maatschappij. En ook denkbeelden die daarbij horen. Dus gaandeweg die discussie voel je eerst wat wrijving met wat je bij is gebracht. En je omgeving. En mijn ouders zijn heel, heel ruimdenkend. Dus dat is niet zozeer probleem, maar ik merk wel dat mijn denkwijze daarover toch begint te veranderen. Doordat je steeds met andere mensen in aanraking komt die daarvoor strijden.
1: Ja, ja.
2: Dus ik denk wel dat het ook een beetje ingebakken zit in onze cultuur. Zowel met inclusiviteit als met racisme, als met al dat soort dingen. Alleen als je maar doorgaat en je krijgt geen kader of geen spiegel aangeboden, gaat dat nooit veranderen. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is dat
4: dat dit soort verhalen worden
2: dat die verhalen naar buiten komen.
5: En dat, mensen acteurs,
1: en dat die acteurs ook daadwerkelijk dit hebben.
5: Maar natuurlijk hoop je daarmee wel ook dat het hier niet bij blijft.
1: Nee, maar dat zie je nou in die actrice in Engeland. Die heeft daarna geen
5: Nee, maar je hebt sommige acteurs die dan wel ook met echte rollen aan het werk blijven. En anderen mogelijk niet. En dat is toch... Ik vind het van Carré supergoed dat ze die lans breken en zeggen... dit is wat het is. Maar je hoopt wel dat het meer voet aan de aarde krijgt... dan deze ene voorstel.
1: Ja, verwacht jij dat?
5: Nou ja, ik weet zelf als zwarte actrice hoe stug een maatschappij kan zijn... en hoe stug een theater- of filmlandschap kan zijn. En dat is toch altijd 3 stappen vooruit en dan weer 5 naar achter. En dus het gaat uiteindelijk wel komen, maar het zal niet rap gaan.
1: Maar je hebt altijd heel goed in werk gezeten, toch? Want jij hebt heel veel leuke dingen gedaan.
5: Zeker, maar ik heb ook genoeg tegenslagen gekend... en ook heb genoeg actrices gezien die eruit zien zoals ik... die het moeilijker hebben gehad, ja.
1: Ja. Maar jij denkt dus dat dat dan te maken heeft met afkomst of ras of kleur of wat dan ook?
5: Met de diversiteitskaart,
1: ja. Okay.
5: En in dit geval zou het dan over inclusiviteit gaan. Maar ik denk gewoon dat het veel stugger is dan... Mensen zien wel dat het nodig is, maar het moet ook dan nog maar gemaakt worden. Ja. En dan wil je inderdaad, als je bijvoorbeeld een groeistoornis hebt... vind je 1 keer in dwerg spelen misschien leuk, maar niet je hele carrière.
1: Nee,
5: op een gegeven moment wil je ook gewoon in Romeo en Julia. En wil je misschien wel Julia spelen.
1: Ja.
5: En is dat dan ook voor jou weggelegd?
1: Nou ja, je ziet het nu met Boeing, wat jij gaat doen, hè? Boeing die jij nu gaat doen. Daar heb je natuurlijk ook een soort kwinkslag daarin. Alle mannenrollen worden nu de vrouwen gespeeld en andersom.
4: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook weer een
4: ja,
1: nieuwe...
4: want anders was de hoofdpersoon was dan weer een stoere man... die er allemaal vrouwtjes op nahield.
2: Nou, daarom hebben ze mij niet gebeld.
4: Ja, ik wilde je het eigenlijk niet, maar ja. Goed dat je niet blijft
2: Doe maar, kom maar, kan het aan. Ik ga volgende week weer naar Spanje, kom maar. Ja.
1: Oh, trouwens, Jeffy, even over wat ik... Als je jouw naam googelt, want dat doe ik altijd eventjes van... God, wat heeft hij ook weer allemaal gedaan. Het eerste wat er nu staat is... Moest optreden in Hoogeveen wegens succes afbreken.
2: Ja.
1: Wat was dat? Hoe kun je een
2: succes... Nou, ik was even naar Nederland gevlogen voor het Stadsfestival Hoogeveen. Dat was hartstikke leuk. En hadden ze dus, waren overal podia, ook de mainstage... waar ik dus niet op stond, maar dat geeft niks. Ik ken mijn plek. Maar daar hadden ze dus iets gebouwd op een heuvel. Ja, en nou, het werd gewoon te druk. Maar ik was natuurlijk bijna een jaar weg geweest. Ik had heel veel mensen die me graag wilden zien. Dus ja, er kon misschien 200 man in. En er wilden wel 600 man in.
1: Oh.
2: Dus op een gegeven moment begon die hele constructie te scheuren. En van die, ze dachten, ja, we moeten stoppen. Anders glijdt die constructie van die heuvel af.
1: Ja.
2: Dus ik had 3 liedjes gedaan. En
1: je zou er 6 doen of zo?
2: Nee, 8, 9. Wat een half uurtje. Ja. Standaard. Dus, maar wel volledig betaald gekregen. Dus
1: dat is het belangrijkste. Ja.
2: Dus ik hoefde niet met mijn auto het terrein over. En het was door die tent heen. Dus netjes afgehandeld.
1: Heel goed.
2: En hopelijk volgend jaar de mainstage. Daar gaan we voor.
1: Nou, dat zal nu zeker wel gebeuren naar het nieuws. En zometeen tussen 1:30 en 2:00 praten we door met onze gasten. En gaat Jeffrey natuurlijk ook zijn nieuwe single Veel te lange nacht live voor ons.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zijn er al brede opklaringen en schijnt de zon tot zonsondergang nog flink met temperaturen van zo'n 18 of 19 graden. Maar vannacht koelt het in die opklaringen flink af naar uiteindelijk minimale waarden van zo'n 11 of 12 graden. Morgen dan schijnt de zon flink en loopt de temperatuur alweer snel op naar zomerse waarden, uiteindelijk van zo'n 26 of 27 graden. Er waait daarbij een zwakke tot matige zuidwestenwind en die brengt op zondag nog wat warmere lucht met dan 27 tot mogelijk zelfs 29 graden. En ook dan is er flink wat ruimte voor de zon.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Nee, we hebben met z'n allen hartstikke gezellig. Ja, Patrick zei net al, Joy Wilkins is hier de gast, Jeffrey Kuipers ook. Joy, jij hebt gewoon iets waanzinnigs gedaan.
3: West End, denk ik, wat je bedoelt.
2: Oh, ja. Ja, dat is toch. Hoe is het om daar te staan? Want jij zou natuurlijk eigenlijk iets anders gaan doen.
4: Ik zou eigenlijk Hermeline, wat ook fantastisch is, in Harry Potter spelen. Wat nu in Scheveningen staat.
2: Ja.
4: En toen werd ik gevraagd om de rol van Persephone, die ik dus ook al in Carré in Amsterdam had gespeeld, om die 8 weken op West End te spelen.
3: Oh, je werd gewoon gebeld.
4: En toen was het van, als je het wil, dan regelen wij alles en dan kan je komen. Het was omdat zij Persephone hadden, maar die bleek zwanger en die kon dus haar contract niet afmaken. Oh. En ze hadden met spoed een nieuwe Persephone nodig. Ik had het eigenlijk nog heel recentelijk gedaan en woonde aan de andere kant van het kanaal. En toen dacht ik, ja, maar...
2: Maar je had dus al getekend om Harry Potter te gaan spelen.
4: Ik had zeker al getekend, ja.
2: Maar hoe breng je dat? Hoe doe je dat dan?
4: Ja, dat is gewoon een heel vervelend gesprek natuurlijk. En aan de ene kant kan iedereen het ook snappen, want het is ook van...
2: Zo'n kans, ja.
4: Ja, je gaat niet zeggen, ik kan naar Engeland, dus dan ga ik voor Harry Potter kiezen. Of dat had je ook kunnen doen.
5: Hmm. Is West End, voor wat jij doet, een beetje de Holy Grail?
4: De Holy Grail. Ja. Binnen Europa
2: Broadway.
4: Ja, Broadway en dan West End. Ja.
5: Maar dan ga je van een Nederlandstalig stuk naar een Engelstalig stuk.
4: Wij hadden het in Nederland ook al in het Engels gedaan. Oh, ja, dus okay. Het was eigenlijk exact hetzelfde.
2: Je had er niks van begrepen in ieder geval in het Engels.
5: Nee, dan spreek je niet in Weech.
4: Dat is boventiteling. Ja, en dan denk je gewoon van, waar ga ik het meeste spijt van krijgen? En als... Ik ben een kleinkunstenaar. Ik heb ooit aan de kleinkunstacademie gestudeerd. Is West End het hoogst haalbare? En dan om daar nee tegen te zeggen, dat werkte niet in mijn hoofd.
3: Nee.
4: Dus, en ik heb daar echt de tijd van mijn leven gehad.
3: Ja, was het?
4: Ja, het is gewoon alsof je, ik weet niet hoe voetballers zich voelen, maar alsof je de Champions League speelt. Ja. Tussen vedettes, je staat op die strip met al die theaters en jij staat daar gewoon tussen. En je hangt daar op posters en je loopt door de metro en daar zie je je eigen hoofd hangen.
2: Natuurlijk.
4: En dan denk je van, dit ben ik gewoon.
3: Ja, dat heb jij gefilmd, want ik volg jou natuurlijk op Instagram. En dat heb je, inderdaad door die subway. En dan hang je daar gewoon in Londen.
4: En je doet niet onder. En dat is ook voor jezelf een soort enorme wake-up call. Dat je denkt, maar ik kan dit.
3: Ja.
4: Ik wist niet dat ik het kon, maar ik kan dit dus blijkbaar.
3: En is het dan niet zo van, oké, nu zijn die deuren geopend op West End, dat je wat makkelijker misschien in andere producties terecht kan komen? Of werkt
4: daar moet je natuurlijk wel heel hard voor werken. En Engeland en de Brexit is een nightmare, zomaar te zeggen. Dus het is niet zo makkelijk voor ons om te werken. En ze hadden mij toen natuurlijk nodig. Dus dan regelen ze gewoon een visum voor je en dan ben je daar. Maar als je nu als Hollander daar wil gaan werken, dan heb je een artiestenvisum nodig. Dat is heel erg ingewikkeld. Het kan wel, maar niet meer zo makkelijk als kom maar.
2: Nee, is het verder anders om daar te werken? Als je dat vergelijkt met Nederland, is de mentaliteit anders? Is het wat professioneler?
4: Ik vond de theatercultuur anders.
2: In welke zin?
4: Nou, je zit misschien ook natuurlijk in het epicentrum. Dus ik heb de Londenaren heel veel van theater weten. Heel veel theater kijken. En iedereen
3: leeft
4: komt natuurlijk ook naar die stad om zoveel mogelijk theater en kunst op te zuigen. Dus ik kreeg een beetje een soort New York gevoel. Van alles wat hot is, dat kan je daar zien.
2: Mm.
4: Dus het voelde heel erg... het leek gewoon een beetje alsof het een steroids was. Weet je, alsof je moest afkicken als je daar vandaan kwam.
2: Ja, snap ik. Ja.
4: En dat is toch anders dan in Nederland is dat veel rustiger.
2: Ja.
4: En wordt op een andere manier theater gemaakt.
2: Ja.
4: En daar gaat het ook nog meer echt over geld en over succes. En het moet echt elke avond goed zijn. Je kan daar niet met een hees stemmetje komen. Dat is gewoon...
3: Dus die druk is wel veel meer voelbaar.
4: Ja, als je gewoon niet goed bij stem bent, hebben ze liever dat je ziek meldt dan dat je daar gaat staan en met een... Dat willen ze echt niet.
2: Ze willen die standaard heel hoog.
5: Kwaliteit.
4: Dus die artiesten die doen ongeveer de hele dag niks of audities om fit te zijn voor de wedstrijd.
3: Dat heb je ook 8 weken gedaan daar.
4: Ja.
3: Jezelf opgesloten eigenlijk. En,
4: naar de gym, matcha's drinken en dan 8 shows in de week.
3: Oh, 8 shows.
4: Ja.
3: Ongelooflijk.
4: Dat was mijn leven.
5: Daar moet je wel echt een enorme passie voor voelen dus.
4: Ja, maar die heb ik natuurlijk wel.
5: Ja.
4: En die
5: ja.
4: voelde je daar ook wel. Die werd daar ook wel echt extra aangewakkerd.
5: En hoeveel weken duurt zoiets dan? Kun je dan tussentijds wel even naar huis of bezoek?
4: Nee,
5: of?
4: Ik zat daar nu dus voor 8 weken.
5: Ja.
4: En je bent dan alleen op maandag vrij. Dus ik ging dan niet op maandag nog heen en weer vliegen. Ik was gesloopt op maandag.
5: Ja, snap ik.
4: Nee, niet bellen. Ja.
2: En is het dan achteraf nog dat je denkt... Ja, dit was fantastisch. Ik vind het toch jammer dat ik dan niet in Harry Potter heb gestaan? Of?
4: Ik vind het altijd nog steeds jammer dat ik niet in Harry Potter sta. Maar ik moest kiezen tussen 2 hele mooie dingen. En...
2: Maar ben je dan niet bang? Ja, dat is misschien een beetje een rare vraag. Maar ben je dan niet bang dat je nooit meer gevraagd wordt in Nederland? Omdat
4: tuurlijk,
2: je dat
4: oude oh, tuurlijk dat... speelt dat een rol. En je maakt met al die... mogelijke consequenties op basis daarvan maak je toch een keus. En het kan zijn dat je nooit meer aan het werk komt. Het kan ook zijn dat ik in ieder geval bij die producent nooit meer aan het werk kom. Maar je kiest omdat je kiest voor dat wat je het allerliefste wil.
2: En dat was die kans.
3: Maar kijk, er is één manier om buiten zo'n contract te komen. Is als dat je iets een hogere positie hebt of zo. Of kan krijgen ergens anders bij een stuk. En ja, dat is Westin natuurlijk sowieso.
2: Ja, ja, ja.
4: Ja, als het positieverbetering is, mag je sowieso onder je contract uit.
3: Ja.
4: En... ik bedoel, ik kon onder dit contract uit, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, precies.
4: Maar het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met loyaliteit.
3: Ja.
4: En met dat je afspraken met elkaar hebt gemaakt.
2: Precies.
4: En ik moet zeggen, het is voor mij ook echt niet makkelijk geweest. Dat weten zij ook. En het wordt toch een heel ingewikkeld gesprek. Want zij hebben gewoon zoiets van... wij dachten dat jij het ging doen en nu ga jij het niet meer doen.
2: Nee.
4: En dat heb ik me ook wel echt gerealiseerd... dat dat voor hun geen leuk telefoontje was. Ja.
2: Nee. Jeffrey Kuipers.
5: Ja.
2: Je hebt een nieuwe single uit.
5: Ja.
2: Veel te lange nacht.
5: Ja.
2: Het is weer echt een typische Jeffrey Kuipers single, mag ik
5: zeggen. Vind je dat?
3: Ja, en wat is een typisch...
5: Ja, dat wil ik ook eens
2: even weten. Dat is vrolijk, dat is gezellig, het is lekker, het is een leuke clip erbij. Het is zomers. Het is ook toch wel vaak wat je doet, een bekend liedje pakken met een Nederlandse tekst erop.
5: Klein sausje erbij.
2: Klein sausje eroverheen. Dus ik denk wel dat het een Jeffrey... Of zie jij het zelf als een compleet nieuwe Jeffrey Kuipers?
5: Ik denk dat alles wat ik maak, dat het helemaal Jeffrey Kuipers is.
2: Ja.
5: En, ja, denk het wel.
2: Ja. En wat vond je belangrijk, want je hebt nu deze single uit... Je zit ook natuurlijk deels in Spanje. Je vliegt af en toe naar Nederland voor optredens.
5: Ja,
2: mijn
5: unieke feature is natuurlijk nu dat ik een Nederlandse zanger ben die in Spanje woont. En af en toe in heen en weer vliegt. Dus ja, dan moet er wel een trompetje in natuurlijk.
2: Ja, uiteraard.
5: Ja, weet je, we hadden een andere plaat gemaakt. Die hebben we uitgestuurd. Die werd niet zo heel goed ontvangen. Dus dit is eigenlijk in een week of 4 in elkaar gedraaid met clip en alles.
2: Die is nooit uitgebracht dan uiteindelijk?
5: Nee.
2: Omdat hij niet goed bevonden werd?
5: Ja, was misschien een beetje op het randje qua taalgebruik. En,
2: maar wat zat daar dan voor woord in?
5: Ja, was gewoon een beetje extra, zeg maar.
2: Maar beschikken we daar in 2026 nog van dan?
5: Ik niet, maar blijkbaar andere mensen wel. En dat is ook prima. Maar goed, die plaat moest ze even uitstellen. Ja, dat snap ik. Nou, we hadden die plaat uitgedeeld en ze vonden het niet grappig. Ze snapten de gimmick niet. We hadden een productie van 8.500 euro met clip, alles erbij. Mensen naar Spanje laten vliegen. Dus ik was even 2 dagen in oorlogsstemming. Maar daarna dacht ik, we gaan gewoon wat anders doen. En dat is deze plaat geworden. Dus zo zijn we eigenlijk bij... Want het is eigenlijk Amor de Mis Amores. Het komt wel uit 1936, het nummer.
2: Maar hij is het bekendst van... Dat is veel later.
5: Julio Iglesias, Paco in de jaren 90.
2: Oh ja, Paco, ja. Die had toen nog een hele grote mee in de jaren 90.
5: Ja, dat heeft Ilske nog geplucht toen.
2: Ja, kun je nagaan hoe oud Ilske al is.
5: Stockout.
2: Ja. En, maar jij kent Ilske ook nog, want ik was ook bij Koffietijd. Natuurlijk kwam ze geregeld met artiesten mee.
3: Wie?
2: Ilske.
3: Zeker. Ja.
2: Je gaat het nummer voor ons zingen live. Het is bij ons al polderplaat geweest. Heeft dat iets gedaan?
5: Ja, zeker.
2: Ja?
5: Ik had de hele dag telefoon in Spanje. Weet je al dat...
2: dat je polderplaat bent?
5: Nee, goed. Maar weet je, het is fijn dat je terugkomt. Ik ben 1,5 jaar, heb ik helemaal niks uitgebracht. Het is fijn dat je terugkomt en mensen gewoon lekker je plaat oppakken.
2: Ja.
5: En je weer steunen. En waar het weer toe leidt, jongens, ik weet het ook niet. We zien het wel.
2: Heb je wel echt een plan of zo? Of
5: ja, we zijn nu voor 2027 bezig. Het allerbelangrijkste nu in het vak... Kijk, toen ik begon 20 jaar geleden... was nog niet zo heel druk. Er nog ruim plek op alle playlisten. Nu moet je gewoon zorgen dat je opvalt met content. Het is niet alleen, vroeger ging je gewoon alleen maar zingen. En dan was het. En nu moet je een hele contentfabriek erbij op zetten.
3: Oh, jij zat social media ook gewoon heel belangrijk.
5: Ja, natuurlijk. Ja,
2: als zanger zeker. Hè?
5: Want je moet die algo's aan de gang houden. Want anders zak je weer weg. En dus het zijn allerlei dingen waar je rekening mee moet houden. Wat vroeger gewoon helemaal niet nodig was.
2: Nee, ik zie het.
5: En vroeger maak je bijvoorbeeld een album. En nu maak je gewoon iedere keer een single, maar steeds die algo's weer. Dus het is in 25, 20 jaar is heel veel veranderd. ja, ik probeer toch een beetje met mijn tijd mee te gaan. En de aankomende jaren gewoon fijne, mooie muziek te maken. Waar ik zelf ook veel, veel plezier aan beleef. Ja. En ik doe nu alles zelf. Ik heb geen platenmaatschappij meer.
2: Oh, de Rutger van Barneveld eigenlijk, die is het ook. Dat heeft hem geen windeieren gelegd trouwens. Hè?
5: Nee, nou, die heeft dan wel nu een lekker klappertje natuurlijk gemaakt. Ja. Daar wacht ik nog even op al jaren. Maar, nee, we doen nu alles zelf. En weet je, als je carrière zoals mij hebt, ik doe dan 80-100 klussen per jaar. Ja, als je dan allerlei af moet dragen aan een label en je moet afdragen aan een boekingskantoor. Voor mij is net dat laatste, die 400 per klus, zeg maar, dat zijn voor mij juist de krenten in de pap.
2: Ja.
5: Dus het is voor mij veel interessanter om het zelf te doen. En dus we hebben nu hele andere structuur opgezet. En nou ja, dit is het eerste plaatje uit mijn nieuwe vierde comeback.
2: Ja,
5: mijn
2: vierde comeback. Ja, ga op het podium staan. Dank je wel. Jeffrey,
3: vierde comeback.
2: Wat heerlijk. Ja. Vierde comeback. Dat is hartstikke leuk. Wil jij Jeffrey met Veel te lange nacht aankondigen? Dan kan ik naar het licht lopen. Want dan hebben we ook nog even een leuk lichtje voor dat televisie, vind je niet? Het heet dus Veel te lange nacht van Jeffrey Kappers.
3: Ja, okay, dat gaat helemaal goed. Nee, ik ging even de titel opschrijven. We zijn er al helemaal klaar voor, Jeffrey. Oké, nou ja, dames en heren, ga lekker van die stoel af en dans lekker mee met een prachtig nummer van Jeffrey Kuipers, Veel te lange nacht.

0: Nou, dat is toch heerlijk, jongens. Doe even het licht weer gewoon aan. Kom er zet nog eventjes bij voor de laatste paar minuten van Herberg. Sorry.
1: Ach, gelukkig wordt het allemaal weer 30 graden. Als je dit nummer hoort, dan heb je toch wel helemaal lekker zin in het drankje. In een dansje. Zo'n broeierige herberg.
2: Ja. 2 minuten 30 en nu al helemaal drijfnat.
1: Heerlijk was het.
2: Het is net thuis.
0: Ja, toch.
1: Het is
0: goed, jongens. De tijd zit erop.
1: Ja.
0: Onze week zit erop.
1: Ja, ik vond het zo gezellig. Dankjewel dat ik dit mocht doen.
0: Heel erg dankjewel dat je dit wilde doen.
1: Ja, tuurlijk.
0: We hebben genoten. En ik hoop dat je misschien in de toekomst weer eens een keer een weekje...
1: je mag wel altijd bellen.
0: Nou, goed.
1: Ja. Oh, maar ik moet nog even zeggen dat er mensen dus...
0: Ja, nog... tot met 16 augustus, hè? Dat is een matinee volgens mij waar je mee afsluit.
3: Ja, de zondagmatinee van The Little Big Things in Carré Amsterdam.
1: Ja, doe jezelf een heel groot plezier en ga die voorstelling zien.
0: Ja, vind ik ook. En ik heb nog even een kaartje. Natuurlijk een ansichtkaart uit de herberg aan zee. Handgeschreven, Patrick en mij. Met een lekker flesje erbij.
3: Een winootje.
0: Ja, daar houdt Patrick... Daar
3: voor je nieuwe huis
0: van.
3: Al lekker. Even voor kijken. Het jaar dat ik niks aan het doen ben. Lekker in de tuin.
2: Kijk, mag je mijn fles wijn ook, schat? Kijk.
0: Hoezo ben je ook alweer gestopt?
4: Voor haar jaartje.
3: Voor mijn
1: jaartje. Kijk, we worden vriendschappen gesloten. En alles ook. Ach, wat een mooie. Dank je. Nou, heb je de trainer?
0: Goed.
1: Super lief.
0: Graag gedaan.
1: Dank je wel.
0: Jeffrey Kuipers, heel erg bedankt. Leuk dat je er was.
2: Adios.
0: Wanneer ga je naar Spanje zijn?
2: Italoigo. Maandag de 17e ga ik weer terug. Dus dan ben je weer van me af.
0: Nou, je zit bij de weg, hoor. Joey, heel erg bedankt. Succes met de verhuizing.
3: Dank je wel.
0: Sterkte misschien wel een beetje. Want het is toch met pijn in je hart waarschijnlijk Amsterdam verlaten.
3: Amsterdam verlaten, ja.
0: En laten we hopen dat je snel weer een leuke klus krijgt. Maar daar ben ik eigenlijk ook van overtuigd. Dat komt vast helemaal goed met jou. Dank jullie wel. Jij ook nogmaals.
5: Doei. Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
6: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Dan gaat er één en dan gaan er weer meer. We hebben dat vorig jaar ook een keer gehad. Er was één zo'n maand. Ja, een soort sneeuwbaleffect.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, we hadden het geld voor elkaar en we wilden het altijd al doen. Mijn man's ouders zijn jong overleden. Dus we dachten, waarom niet gewoon nu doen?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, nee, wij zorgen voor stoelen. Zelfs wat schaduw waar we voor zorgen. Maar neem vooral zelf dingen mee. Het mag, het kan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
6: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
5: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: do.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Volgende week verandert het centrum van Dronten weer 3 dagen lang in 1 groot festivalterrein.
3: Ja, en de meerpaaldagen staan namelijk voor de deur. Het is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste gratis evenementen van onze provincie. Met zo'n 55.000 bezoekers en meer dan 100 vrijwilligers.
2: We praten erover met Marije Broekhuizen van de organisatie. 55.000 bezoekers, meer dan 100 vrijwilligers. En dat moet jij allemaal aansturen.
4: Ja, maar samen natuurlijk met mijn collega-commissieleden en de 100 vrijwilligers die je al noemt. Met z'n allen dragen we de meerpaaldagen. Dus het is niet ik en mijn mede-PR-commissielid samen.
3: Nee, ja. Want 55.000 bezoekers, dat trekt Lowlands ook zo'n beetje in een weekend. Dus het is een enorme omvang. Hoeveel uur werk zit daar wel niet in? Hoe lang zijn jullie daarmee bezig met die voorbereidingen?
4: Nou, als wij klaar zijn in augustus, dan gunnen we onszelf de maand september even een rustmaand. En dan beginnen we eigenlijk al in oktober weer met voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
3: En is dat dan de tent vastleggen en de hekken? Of waar begin je dan mee?
4: Alles. Elke commissie draagt bij aan waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dus inderdaad, de tent, sponsoring gaat al aan de gang. PR gaat al. Ja, eigenlijk alle facetten die je bij een festival kan bedenken, gaat gewoon al van start. Ja.
2: En vorig jaar oktober ben je er ook weer mee begonnen. Wat is er dan over uiteindelijk van waar je oorspronkelijk mee begon?
4: Is dat in?
2: Nou ja, wil je bijvoorbeeld Jan Smit, ik noem maar wat. En komt die dan ook? Of is dat altijd moeilijk?
4: Nou, dat is meer aan mijn muziekcommissielid natuurlijk. Hè. Ik ben van PR, dus in die zin is dat niet helemaal mijn cup of tea. Maar in die zin gaan we natuurlijk wel kijken van, hey, wat is leuk? Wat hebben we al gehad? Wat ligt bij het publiek? Wat ligt daar goed? En dan gaan we inderdaad kijken wat er mogelijk is.
3: Wat doen jullie dan ieder jaar misschien wel even peilen onder de bezoekers? Van, wat vinden jullie er nou nog van? En wat zou je misschien nog erbij willen, omdat het leuk is?
4: Tuurlijk, dat doen we ook wel. Ja, in je omgeving dat je even vraagt van, hey, hoe heb je dit ontvangen of dat ontvangen? Ja,
2: en zeker. Je bent natuurlijk niet alleen organisator. Je bent, neem ik aan, zelf ook ooit bezoeker geweest. Of nu ook natuurlijk een bezoeker.
4: Ja.
2: Ja, wat is voor jou persoonlijk belangrijk voor op zo'n meerpaal?
4: Persoonlijk? Ja, voor mij is het gewoon echt een reunie. Gezellig met familie, vrienden, oude Drontenaren. Want er komen natuurlijk ook best wel veel Drontenaren weer die verhuisd zijn weer terug op zo'n weekend. En dat je vooral gewoon lekker met een biertje in de hand even lekker kan kletsen met elkaar. Van, hey, hoe heb jij het? En dan natuurlijk wel onder het genot van goede artiesten, maar ik zelf sta vaak een beetje aan de buitenkant kletsen met iedereen.
3: Om weer even herinneringen op te halen. Ja. Veel mensen kennen het dus van de muziekavonden, maar ja, het zijn hele dagen. Wat staat er nog meer om op het programma?
4: Ja, klopt. Nee, het is echt veel meer dan alleen muziek. We hebben echt een heel dagprogramma klaar voor jong en voor oud. We hebben standaard elementen als bijvoorbeeld de braderie, de seniorenmiddag, de springkussens. Dat zijn elementen die je altijd wel terugziet op dat soort dagen. We hebben sinds kort weer, of dit jaar eigenlijk, het straattheater weer een nieuw leven ingeblazen. Dus dat gaat van start.
3: En dat kom je dan tegen als je in het
4: centrum
3: loopt?
4: Met Zuiderzee. Ja, daar werken we ook mee samen. Ook de winkeliersvereniging Does. Daar hebben we bijvoorbeeld een hele leuke speurtocht voor de kleintjes voor georganiseerd. Dus er is echt van alles wat om te ondernemen.
2: Even persoonlijk iets. Is de poffertjeskraan er ook weer?
4: Ja.
2: Oh, gelukkig.
3: Ga je altijd voor de poffertjes?
2: Ja, ik vind het altijd eventjes lekker.
3: Gezellig. Ja, hoe stel je eigenlijk zo'n programma samen? Want ja, de een wil zingen, de ander wil die braderie. Hoe weeg je dat allemaal zo met elkaar af wat er past?
4: Ja, nou, wat ik dus net al zei, we hebben natuurlijk verschillende commissies die zich daarmee bezighouden. Dus muziek voor muziek, activiteit voor activiteiten. Activiteitencommissie doet ook elk jaar een ander thema daaraan hangen om dan te zorgen dat er toch wat diversiteit in zit. En in die zin bouw je natuurlijk ook wel voort op wat je eerder hebt gedaan. En breng je daar dan weer een verbetering op toe. Kijk, seniorenmiddag bijvoorbeeld ook, dat loopt altijd heel erg goed. Vinden die oudere mensen ook ontzettend leuk. Dus dat is wel iets van iets wat goed loopt, hoef je niet per definitie natuurlijk te veranderen. Dus bepaalde dingen ga je natuurlijk wel gewoon kijken van, hey, wat voor artiest hebben we dan gehad vorig jaar, ook met zo'n seniorenmiddag bijvoorbeeld. Hè? Maar dan gaan we daar een ander element in doen. Maar het fenomeen seniorenmiddag blijft hetzelfde. Nou, zo heb je bepaalde elementen wat dan nog steeds zo hetzelfde gaat.
3: Is dat dan door bijvoorbeeld zo'n senioren element erin toe te voegen, hè, dat je het daardoor ook best wel lokaal houdt? Dat het leuk is voor de Drontenaar om naartoe te gaan?
4: Ja, maar ik moet wel zeggen dat het wel echt een Flevolands ding inmiddels begint te worden. We hebben hulp van Marion Reijsen, die ook echt met een bus...
3: Uit de andere delen van de provincie?
4: Ja, zeker uit Almere, Lelystad, Dronten. Dus het is een Dronters feest. Maar in principe is iedereen gewoon welkom vanuit de provincie die dat leuk vindt.
2: En waar komen al die provinciegenoten voor? Wat heb je allemaal op het podium in de aanbieding?
4: Nou, best wel veel. We hebben op vrijdag onder andere Mooi Wark en Jorikje Sterken. We hebben bijvoorbeeld op vrijdag DJ Ellis. En ook een lokale band, Ohana. Op zaterdag komt onder andere bijvoorbeeld Samantha Steenwijk. Dus we hebben echt van allerlei soorten. En het programma is echt heel ruim. Dus ik zou zeggen, als je meer wil weten, kijk vooral even op onze website bij het onderdeel programma. Maar dat is even kleine grepen uit de hoge hoed.
2: Ja. Het is pas volgende week. Staat de tent al?
4: Nee, daar gaan we maandag mee beginnen.
2: Okay.
4: Ja.
3: Ja. Even, heb je een tip voor iemand die nog nooit geweest is? Waar moet je, want misschien zeg je wel, haal van tevoren zo 11 als je muntjes. Of zoek even goede toiletten uit in die hoek of zo.
4: Nou, met muntjes werken we al een tijdje niet meer. Nee. Dus je kan gewoon pinnen.
2: Gelukkig.
4: Dat is heel handig, ja, wou ik net zeggen. En tip vind ik altijd lastig. Want ik vind natuurlijk echt wel alles leuk wat we aanbieden. Dus dan zou ik gewoon zeggen, kom gewoon langs en laat je blij verrassen. Je kan bijvoorbeeld ook een ticket wel kopen voor ons NPD-café op vrijdagavond, zaterdagavond. Dan krijg je net een beetje een elementje meer dat je bijvoorbeeld echt gebruik kan maken van eigen toiletten. Willy's Friet staat daarvoor, een gratis frietje, dat soort zaken. Het kaartje is €12,50, kan worden gekocht via onze website ook. En dan heb je wel dat je echt je eigen element hebt binnen de tent. Is dat niet echt iets voor jou? Loop gewoon een rondje en laat je blij verrassen, zou ik zeggen.
2: Willy's frietje.
3: Ja,
2: leuk.
3: Ja, hoor. Klinkt goed. Ja. Friet en Dronten, dat gaat heel goed samen natuurlijk. De meerpaaldagen zijn op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus in het centrum van Dronten. Het evenement is dus gratis toegankelijk. Of je moet net eventjes een beetje een VIP-behandeling willen hebben, dan kun je daarvoor kijken op de website van de meerpaaldagen. Marij Broekhuizen, dankjewel.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, heb je er zin in om het weekend uit te gaan? Dan hebben wij een paar tips voor je in onze provincie.
2: Ja, morgen kun je van 11 tot 5 uur terecht op de zomermarkt in het centrum van Emmeloord, moet ik zeggen. Of je kunt in Almere morgenochtend terecht op de biologische boerenmarkt. Die wordt gehouden op Stadslandgoed de Kempaan in Almere.
1: Ja, en in Almere Haven gaat morgen bij het Jutterstrand de buurtcamping van start. Je kunt er de komende week niet alleen kamperen, maar er zijn ook elke dag leuke activiteiten waaraan je kunt meedoen. Dus je hoeft niet alleen maar je tentje mee te nemen.
2: Nee, en in Zeewolde is Koutingkamp Nawaka natuurlijk nog steeds in volle gang. En in het centrum merk je daar ook wel wat van, in het centrum van Zeewolde. Want morgen is daar vanaf 3:45 middags het Nawaka Terrassenfestival.
1: Kijk, dat klinkt leuk. Terrassenfestival. En heb je zin in muziek, dan kun je zondag genieten tijdens het Grachtenfestival in Nationaal Park Nieuwland. Tonko Grever is de directeur van het Grachtenfestival. Tonko, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, het Grachtenfestival betekent dat er 10 dagen lang genoten kan worden van klassieke muziek en jazz. Ja, net om 3:00 was de opening van het Junior Grachtenfestival. Hoe was dat?
3: Ja, nee, fantastisch. Het waren 7 enthousiaste jonge muzici uit bijna 7 windstreken, Syrië, ver weg. En het was een heel vrolijk gebeuren, precies zoals we het graag zien. En met een mooie locatie voor het tuinstadhuis op plein 4045.
2: Ja, voor wie het Grachtenfestival eigenlijk niet zo goed kent. We zeiden het al, 10 dagen klassieke muziek en jazz. Vooral in Amsterdam, maar dus ook optredens in Nationaal Park Nieuwland. Ik wist niet dat ze daar ook grachten hadden.
3: Nee, nou, de naam is soms een beetje verwarrend. Nou zeg ik wel dat je grachten bijna overal hebt. Ik denk dat er minder plaatsen in Nederland zijn zonder grachten dan bijna iedereen heeft een gracht. En we zijn natuurlijk ooit inderdaad ook begonnen op de Prinsengracht. Maar inmiddels zitten we vooral ook in Amsterdam-Noord, in Zuidoost, in Nieuw-West. En Flevoland is toch een beetje de voortuin, zou ik zeggen, van Amsterdam. Het is een prachtige groene oase vlak voor de deur. En zeker dit jaar hebben we het thema groen. Dus we zoeken vooral ook veel parken en tuinen op. Dus ja, dan kan toch Nationaal Park Nieuwland kan dan niet ontbreken in de programmering.
2: Nee, zondag dus. Wat staat er dan op het programma?
3: Ja, we werken heel programma samengesteld wat we hebben laten inspireren, eigenlijk ook door de natuur. Dat is het leuke natuurlijk, hè. Veel concerten zijn altijd in een zaal en dan moet je stil zijn. En ik vind zelf altijd erg bijzonder ook dat een locatie mee mag doen met de muziek. En daar hebben onze programmeurs rekening mee gehouden door juist ook muziek uit te kiezen die laat genieten van de natuur en van de muziek. Dus van die combinatie zijn 6 concerten, dus 3 verschillende. En die zijn, daar is ook een hele leuke combinatie te maken. Dus als ik een tip geef, dan zeg ik, kom vooral op de fiets. Het is mooi weer zondag. En ga genieten van de 3 concerten die heel verschillend zijn. Maar wel aansluiten bij Park Nieuwland.
1: Je hebt het al over verschillende soorten muziek. Wat voor soorten muziek kunnen we verwachten?
3: Het is een hele bijzondere combinatie van een cello-speler met een oud-speler. Het is een slagwerkduo, Chinees-Nederlands slagwerkduo, wat heel mooi Chinese klanken met westerse muziek speelt. Zelfs hebben ze een pianostuk herschreven. Dus wat eigenlijk een stuk wat bedoeld is voor piano, hebben ze herschreven naar slagwerk. Dus dat ben ik zelf eigenlijk heel benieuwd naar. En we hebben eigenlijk ook een van de beste muzici, van het beste ensemble van het Grachtenfestival. Laten we ook optreden in Park Nieuwland. Namelijk het Dianto Reed ensemble. Dat is echt een internationaal vermaard ensemble van 5 jonge Spaanse muzici. Het is allemaal blaasinstrumenten. Mm. En ik denk dat die klanken ook heerlijk vervloeien met het groen van Park Nieuwland.
2: Ja, want is dat versterkt wat ze spelen? Of spelen ze gewoon echt wat het instrument aan het geluid maakt?
3: Het is altijd wel mijn voorkeur omdat het gewoon instrument dat je het instrument hoort. Dus juist als je het eigenlijk versterkt, dan vraag je altijd af, hoor ik nu het instrument? of hoor ik de versterking? En ik denk altijd, het is ook soms niet erg als er een wind waait en een briesje. En dat je denkt, ja, het is voor het perfecte geluid is misschien een concertzaal een aanrader. Maar voor de ervaring en voor het genieten, nou dan geeft mij ook maar gewoon Park Nieuwland.
1: Ik ben wel eens bij het Grachtenfestival in Amsterdam geweest. En dan neem je gewoon je eigen wijn mee en dat soort dingen. Werkt dat ook zo dan zondag?
3: Ja, nee, wij zorgen voor stoelen, zelfs wat schaduw waar we voor zorgen. Maar neem vooral zelf dingen mee. Het mag, het kan. Het is echt bedoeld als de combinatie van het... muziek mag ook ontspannen, zeg ik altijd.
1: Ja. Dus je hoeft geen kaartje te kopen ook, hoor ik al.
3: Het is gratis toegankelijk, zeker met dank aan de gemeente Lelystad.
2: Ja, nou is Nieuwland best wel groot. Waar moet je precies zijn?
3: Hoe het staat duidelijk aangegeven, de route.
2: Maar het is aan de kant van Lelystad, hè?
3: Klopt, inderdaad. Ja, ja, en dan wijst het eigenlijk vanzelf. En als je denkt van hoei, we hebben een hele handige app, de Grachtenfestival app. En die kun je downloaden en dan kun je ook gewoon een keurige routeplanner krijgen. En verdwaal je al helemaal niet.
2: Nee, nou, ik had zelf ook nog even gekeken op de site alvast. En ik zag wel dat het niet per se rolstoel toegankelijk is. Dat een beetje lastig is.
3: Het klopt, het is natuurlijk de natuur, dus het is een afstand, vandaar ook, ik kreeg toch als tip, inderdaad, de fiets is het handig. Mm-hmm. En met een rolstoel is soms inderdaad helaas natuur, ook natuur, niet helemaal even makkelijk, een grindpad is toch geen asfaltpad.
2: Nee, nou, jij hebt net de opening gehad in Amsterdam, wat ga je zo bekijken?
3: We gaan zo verder met een première van een stuk wat we hebben laten schrijven door onze artist in residence Arjan Linker. En dan verder met heel veel junior grachtenfestival, concerten voor de hele familie. Maar ook vooral hele bijzondere plekken. Begijnhoftuin, de oudste tuin van Amsterdam, tot tuincentrum Osdorp. Zelfs een daktuin, 5-sterrenhotels. Het is een heel gevarieerd programma wat draait om het ontdekken van de stad. En het ontdekken van aanstormend talent. Want daar zetten we ons heel graag voor in. Dus juist eigenlijk niet dat we de grote bekende namen. Die Antoriet is misschien zelfs wel een van de grootste. Maar we willen juist eigenlijk ook dat onbekende talent de kans geven om door te breken. Dus kom luisteren en misschien ontdek je dat de nieuwe Chantal Jansen. Die je dan kunt zeggen, ik was erbij bij haar eerste concert.
2: Heel goed. Nou, wil je meer weten over het Grachtenfestival en over de optredens in Nationaal Park Nieuwland? Kijk dan op grachtenfestival.nl. En wil je ontdekken wat er verder allemaal in Flevoland te doen is dit weekend? Ga dan naar visitflevoland.nl. Tonko Grever van het Grachtenfestival, hartelijk dank en heel veel plezier de komende dagen.
4: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zijn er al brede opklaringen en schijnt de zon tot zonsondergang nog flink met temperaturen van zo'n 18 of 19 graden. Maar vannacht koelt het in die opklaringen flink af naar uiteindelijk minimale waarden van zo'n 11 of 12 graden. Morgen dan schijnt de zon flink en loopt de temperatuur alweer snel op naar zomerse waarden, uiteindelijk van zo'n 26 of 27 graden. Er waait daarbij een zwakke tot matige zuidwestenwind en die brengt op zondag nog wat warmere lucht met dan 27 tot mogelijk zelfs 29 graden. En ook dan is er flink wat ruimte voor de zon.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Iedere vrijdag rond deze tijd duiken we in de geschiedenis van de polder. Dat kan over van alles gaan, van de inpoldering tot nu. Maar vandaag hebben we het wel over een heel bijzonder onderwerp.
3: Ja, Ger Koreman uit Lelystad kan meer vertellen over de liefde voor katten van de eerste burgemeester van Lelystad, Hans Gruiters. Ja, Ger, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
3: Ja, de kattenliefde van de eerste burgemeester. Hoe kom je erop om het daarover te hebben?
4: Nou, ik ken dat verhaal natuurlijk. Ik heb het boek van Kees Tammers, die de biografie van hem heeft geschreven, Klaas Tammers. En daar sta ik ook in. En ik was bij de uitreiking en toen zei iemand weer het boek open. Ik zei, nou, je kent de verhalen wel zo'n beetje, weet je wel. Toen ging ik weg en toen was ik thuis. Zegt iemand, je moet het boek open, want die staat er ook in. Ik zeg, ik sta erin. Ja, jij wordt ook in. Sterker nog, het boek begint met mijn verhaal.
3: Oh ja?
4: Ja, ja. Dus ik naar de boekwinkel besteld. En het boek ging. En toen ben ik het gaan lezen. Toen kwam ik dit verhaal tegen. Ik wist dat niet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vond het zo apart. Die man die was zo gek van katten.
3: Ja.
4: Als burgemeester zijn. Hè. Hij ging bijvoorbeeld zijn grote liefde. Hij had een huis vol. Een zwerfkat kon bij hem terecht. Schrijft Klaas Tammers in zijn biografie, een verdwaalde intellectueel uit die biografie. Maar dat leidde bij Gruiters thuis dat een snel gevulde en loodzware container door het intense gebruik van de kattenbak.
3: Dat is ook heel zwaar.
4: En toen vroeg hij bij de gemeentelijke afdeling reiniging om een tweede container.
2: Ja.
4: Dat mocht eigenlijk niet.
3: Nee.
4: Maar omdat wat formeel niet toegestaan was, toch maakte het toenmalige hoofd van de afdeling een uitzondering vanwege de kattenliefde van Gruiters. Kreeg hij een tweede bak.
3: Ja.
4: Dat is natuurlijk wel heel apart. Hè?
3: Ja. En
4: ook omdat hij natuurlijk een burgemeester is, doen ze dat. Maar ik vond het wel heel leuk natuurlijk. Maar het ging heel ver. Als een kat wegliep, liet hij zijn chauffeur met koplampen over het grasveld schijnen in de hoop dat de kat terug te vinden. Hij had altijd een chauffeur, hè?
3: Ja.
2: Hij ging dan mee met de chauffeur?
4: Ging met hem mee.
2: Stuurde die de chauffeur erop uit?
4: Nee, hij ging mee met die. Met de chauffeur ging hij mee. Maar hij was natuurlijk, kijk, hij was bekend als alcoholist. Hij dronk heel veel, dat is bekend. Maar dan kwam hij thuis en hij werd altijd met chauffeur heen en weer gereden. Hè? En dan was zijn vrouw, kijk je door het raam, zijn vrouw dronk op de bar of op de bank. En dan ging hij naar de raadskelder. Dat had hij 3-4 keer in de week toen in het Lady Center.
2: In het Lady Center zat hij.
4: Was vroeger
2: in
4: de raadskelder, het restaurant. Maar dan werd die chauffeur, bracht hem daar naartoe. En hij haalde hem s'avonds weer op, weet je, bracht hem weer naar huis, dat soort dingen allemaal. Maar die chauffeur ging ook mee om katten zoeken.
3: Ah.
4: Weet je, dat soort dingen.
3: Maar hoeveel katten had hij eigenlijk? Weet
4: nou,
3: je
4: hoeveel was niet bekend. Maar een heleboel had hij er. Ze hebben nooit geweten hoeveel hij er had.
2: Hoe was dat dan in huis? Was het wel allemaal netjes en zo?
3: Ben je er eens bij geweest of niet?
4: Dat weet ik niet. Dat wordt niet op. Ik ken het verhaal ook vanuit het boek alleen. Hè? Vandaar dat ik het vertel. Maar zijn vrouw was niet de meest actieve. Laten we eerlijk zijn. Die was dan het flink wel aan het drinken altijd. En, maar tijdens een rit naar Amsterdam reed hij met een vriend Rob Nijhoff. Dacht hij een kat vast te zitten in prikkeldraad. Hij klom over een hek, moet je voorstellen, hij was zo, hè? Hij klom over een hek om het dier te redden. Het bleek echt een stuk zwart landbouwplastic te zijn. Was hij uit de auto gestapt? Was hij over het hek geklommen? Nou, hij was echt wel zo, hè? Hij was best wel een flinke burgemeester, was hij.
2: Ja.
4: En toen kwam hij daar, toen bleek het een stuk plastic te zijn.
3: Ongelooflijk. Ja.
4: Maar zijn liefde voor katten was zo bekend dat kinderen soms met een verdwaalde poes naar het stadhuis kwamen. In de hoop dat de burgemeester haar zou adopteren. Een kat meer of minder maakte voor Gruiters geen verschil.
2: Nee?
4: Dan is ze weer op, weet je wel.
2: Maar die katten liepen dus ook wel rond op zijn kantoor.
4: Als ze ze brachten, dan lieten ze daar. Doet hij naar huis en dan namen ze gewoon mee.
3: Ja, maar moet je voorstellen hoeveel geld die man dan niet kwijt was dan aan kattengrind?
4: Ja.
3: Toch?
4: Ja,
3: en eten.
4: Stilstaan. Ja. En al die kattenbakken.
3: Ja, dan moet je ook weer verschonen elke paar dagen.
4: Ja, we hebben ook een kat. Ik ben een hele lieve, maar we hebben een automatische bak. Hoor. Die moet je eens in de 14 dagen schoonmaken.
3: Maar dat
4: scheelt
3: niet
4: helemaal. Dat was hij niet echt.
3: Nee.
2: En had hij ook een lievelingskat waar hij erg...
4: dat weet ik niet. Dat zegt het verhaal niet. Hè. Dat zegt het. Maar hij is gek op katten. Dus alle katten worden zijn liefde. Dat, zo moet je dat een beetje zien natuurlijk. Hè. Maar toen in de Telegraaf las over een weggelopen kat in een asiel waarvoor niemand wilde betalen, maakte hij direct geld over om voor de kat te zorgen. Dat deed hij ook. Hè. Hij maakte wel geld over naar het asiel van dat die kat in ieder geval een baasje kreeg of te eten kreeg. Dat wilde hij gewoon.
3: Oh, maar hoe zijn dat maakte hij dan ook bekend of zo van ik heb even geld overgemaakt?
4: Nee, de Telegraaf meldde dat.
3: Oh, okay.
4: Men ging vragen wie heeft dat gedaan, weet je wel? De Telegraaf geeft dat toen. Die heeft er iets erachter gekomen via een journalist natuurlijk. En die heeft dat verteld toen. Oh. Hey,
2: was hij trouwens alleen maar kattenvriend? Of hield hij ook van andere dieren?
4: Nou ja, heel dan van andere dieren ook. Ja. Want dat zeg ik toen ik hem met Daan Lammers wel eens zag op het terras zitten. Zat hij ook duiven te voeren. Weet je, in Amsterdam, hè? Zat hij duiven te voeren. Dus heb ik hem ook zien doen, weet je wel. Dus, hij was wel gek met dieren, denk ik. Ja. Maar of hij een hond had, dat weet ik niet. Hij had wel katten in ieder geval. Maar ja, even kijken hoor. Ja, Hans Gaarten van überhaupt een groot dierenvriend. Ik heb hem persoonlijk gekend. En toen ik eens drukwerk zat te bespreken bij Café Hoppen, heb ik net verteld op het Spij. Ja. Zat gratis met Haan Lammers op het terras de duiven te voeren. Nou, ik zit het net te vertellen, maar ik kan het ook over zo. Ja, een bijzondere man. Een geweldige bestuurder met een hart voor dieren. Hoe mooi is dat? Hij werd gewaardeerd door vriend en vijand. Het was een hele goede bestuurder. Mm. En kijk, die man die leidde vergaderingen. En dan kwam hij daar. Het was 2 uur, was het over en was klaar.
2: Ja, dan kon hij
4: weer. S'nachts zat hij te vergaderen, maar bij hem niet hoor.
2: Kon hij weer naar de raadskelder?
4: Dan ging hij naar de raadskelder. Nee, maar dat was een mannetje, als iemand zei van, iemand had gesproken, dan kwam iemand en die zei, nou ik sla maar bij de vorige spreker, maar, en dan zei hij, nee, het hoeft niet meer, Jan heeft het al gezegd, zei hij, dan stuurde hij hem weg, weet je, zo was die man heel rationeel.
3: Maar ja, hij is een goed bestuurder, hij hield van katten, van dieren, maar je zegt ook, hij had wel een probleem met alcohol, dat maakt je toch een iets minder goede burgemeester?
4: Nee, niet bestuurlijk niet. Bestuurlijk was de goede burgemeester.
2: Je merkte er niks van in het stadhuis.
4: Nee, echt niet. Kijk, hij zat bijvoorbeeld in de regering bij Den Uyl. Dan zat hij de krant te lezen. En dan zei hij altijd, er wordt gesproken. En dan zei hij, ik ben de enige die 2 dingen tegelijk. En ik kan lezen en luisteren, zei hij dan. En dat deed hij ook. Hij zat in de gemeenteraad in Amsterdam. Toen woonde ik ook nog in Amsterdam, bij Van Hal. En die hadden ruzie met elkaar. En als Van Hal ging praten, daar hij zei om.
3: En wie was Van Hal dan?
4: De burgemeester was dat Van Hal.
3: En als
4: Van Hal ging praten, braaide hij. Maar andersom ook, als hij ging praten, deed Van Hal draaide zijn eigen om. Maar daar was hij niet door geliefd. Maar op de uitreiking, waar Wiegel was, Van Acht was, die inmiddels allemaal overleden zijn. Die waren allemaal op die uitreiking van het boek aanwezig. Een jaar of 5, 6 geleden. Ja, dat was hele zoon was erbij natuurlijk. Weet je. Mm-hmm. Maar dat was echt een hele mooie bijeenkomst, moet ik zeggen. Iedereen waardeerde hem gewoon.
3: Nou, en we weten dus vandaag weer dat hij ontzettend veel van katten hield. Ben je eigenlijk een kattenliefhebber?
4: Ja, zeker. We hebben net weer een nieuwe. Een kitten, zo groot. Een hele witte met 2 zwarte vlekjes hier.
3: Hoe heet hij?
4: We noemen hem Pip.
3: Pip, heel goed. Rob heeft geen kat, hè?
2: Ik heb een parkiet en dan moet je geen kat bij zich noemen.
3: Nee.
4: Nee, dat zou ik niet doen. Nee.
3: Ger Koorman, dank je wel weer.
4: Ja, geen dank. Tot de volgende keer.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Vrede.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: Een kleinschalige plek met goede buren. Zo'n plek moet de binnenhaven Almere in Almere Haven worden. Op de plek van het voormalig zwembad moeten ongeveer 100 woningen komen. En er komt een vriendenhuis voor jongeren met een verstandelijke beperking.
3: Ja, Marjan Heidstra is een van de bestuursleden van de binnenhaven. Marjan, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, de binnenhaven is niet gisteren bedacht. Dat is echt al heel lang in de maak.
4: Nee, het komt voort uit een prijsvraag. De Rijksbouwmeester schreef die in 2017 uit. En onze architect, Peter Asje, die heeft hem gewonnen. En die heeft de prijsvraag gewonnen met een kleinschalig hofje. Waar mensen, of een eigentijdshofje eigenlijk. Hè. Vroeger waren de hofjes waar mensen naar elkaar omkeken. En dit wilde ik ook realiseren. En wij ook heel graag in Almerehaven.
3: Je zegt wij, want jij wil er ook gaan wonen.
4: Ik ga er ook wonen, ja.
3: Ja. Nu, wat is een beetje het schema dan? Dat het 2017 bedacht. We zitten nu al bijna 10 jaar verder.
4: Ja, dat klopt. In juni 2021 is de vereniging opgericht. Want het is een vereniging. De leden zijn de eigenaar van de wooncoöperatie. Het ontwikkelingsplan is door de raad aangenomen in 2024. 40 tegen 1 stem. En nou ja, nu zitten we hier. Het voorlopige ontwerpbesprekingen zijn achter de rug. En we hopen eind van het jaar de definitieve ontwerpfase door te zijn.
3: Ja, dus dat duurt dan ongeveer 2 jaar. Dus
4: en dan gaan we nog de vervolgstappen zetten die allemaal nodig zijn.
2: Hoe komt het eruit te zien? Omschrijf eventjes dit project. Hoe ziet het eruit?
4: Het is een eigentijdshofje. Het is niet het ronde hofje wat we kennen uit de steden. Mm-hmm. Almerehaven is natuurlijk opgebouwd uit hofjes. En dit worden 4 hoekige units waar het autovrij is aan de binnenkant. En waar wel fietspaden lopen natuurlijk. En de voordeuren komen allemaal op elkaar uit. De mensen hebben geen tuintje. En er komt ook een buurthuis en een klusschuur en veel ontmoetingen.
3: Ja, met nabuurschap heet dat, hè?
4: Nabuurschap, ja. En daar is het op gebaseerd.
2: En je zegt geen tuintje, is daar bewust dan voor gekozen?
4: Ja, er komt een grote binnentuin. Waar we elkaar gaan ontmoeten en waar we het gaan onderhouden en alles wat erbij komt.
3: Ja, dit is natuurlijk ideaal voor mensen die... Almerehaven is een van de oudere stadsdelen van Almere. Waar nog best wel senioren kwiek en vief thuis wonen, maar waar die woningen natuurlijk veel te groot voor worden.
4: Dat klopt ook helemaal. Ik heb zo'n beetje 60, 70 kennismakingsgesprekken gedaan. Dat doen we met een aantal mensen, hoor, trouwens, met een aantal leden. En daar zitten mensen in een 5-kamerwoning in hun eentje. En dat geldt voor mezelf ook. Ik woon eigenlijk ook een beetje te groot. En je wil een beetje actief en gezellig oud worden. En dat is voor mij in ieder geval de reden om daar te gaan wonen.
3: Ja. Nou komt er ook een vriendenhuis, gaat onderdeel daarvan uitmaken. Dat is een woonplek voor 12 jongeren met een verstandelijke beperking. Waarom is dat nou juist de toevoeging die je wilde hebben daar?
4: Ik heb zelf een zoon met Down-syndroom. En die woont ook in een wooninitiatief opgezet door ouders. En toen dacht ik, nou, eigenlijk verdient de binnenhaven ook zoiets. En daar ben ik mijn schouders onder gaan zetten. En we zijn nu met 5 oude paren die het plan gaan ontwikkelen. En zo zijn we nu op zoek naar andere vrienden die erbij komen.
3: Ja, maar het is niet de bedoeling dat jouw zoon ook daarin gaat.
4: Nee hoor, die woont prima in Paladijn. Dus die blijft er lekker zitten.
3: Zit in buiten, hè, Paladijn?
4: Ja, zit in buiten.
2: Wat voor persoon moet je zijn om bij jullie te wonen eigenlijk?
4: Het gaat om een licht verstandelijke beperking. Geen gedragsproblemen. Vanaf 18 jaar. De mensen hebben een met langdurige zorgindicatie. Dat is misschien te technisch, maar 4, 5 of 6. Dat betekent de zorg wordt geïndiceerd in onderdelen.
3: En het is dan de bedoeling dat er wel veel samen wordt gedaan met de andere bewoners die in die andere woningen zitten.
4: En ik heb natuurlijk ook door ervaring weet ik dat ook mensen met een lichtverstandelijke beperking een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. En dat willen deze ouders ook graag, hè? Dat je echt meedoet en erbij hoort.
3: Ja, dan wonen ze daar zelfstandig. Maar wordt er van ouders dan ook nog wat verwacht? Of dat hoeft niet altijd?
4: Ja, de ouders die blijven betrokken. Want dat weet ik ook vanuit mijn zoon. Je blijft als ouder betrokken bij een ouderinitiatief. En je doet de besprekingen met de zorgaanbieder. Zijn er probleempjes, dan ga je die met elkaar oplossen. De ouders zijn ook werkzaam en die gaan het plan ook maken.
3: Ja. Zie je jezelf eigenlijk daar al zitten?
4: Ja, best wel.
3: Ja?
4: Ja. Ja. Ja. Ja, en vooral ook deze jongeren, ik ken er een aantal van, die zullen daar heel veel plezier aan beleven. En ook de anderen, hè, want ook onder de leden zijn de mensen, die hebben allemaal een sociale inslag, want anders ga je daar niet wonen. Als je zegt van, ik wil niks met mijn buren, dan moet je niet in de binnenhaven gaan wonen. En die hebben ook al gezegd, nou, met die doelgroep willen we ook best wel wat doen. En in deze tijd dat de zorg steeds moeilijker wordt te realiseren, is het gewoon heel fijn dat je ook met andere bewoners kunt optrekken en daar activiteiten mee kunt doen.
2: Er zijn binnenkort informatieavonden, maar staan de mensen nu al in de rij eigenlijk? Niet ervoor of niet?
4: Dat nog niet helemaal. We hebben in ieder geval 5 mensen die in de wacht staan om het kennismakingsgesprek te voeren.
3: Voor het vriendenhuis, hè?
4: Voor het vriendenhuis, ja. Want de rest is vol. We hebben
2: het is allemaal vol.
4: Ja, het is bijna vol. En voor het vriendenhuis moet je wel bij elkaar passen. De mensen moeten bij elkaar passen, maar de ouders moeten ook bij elkaar passen.
3: Ja, ik heb begrepen, die informatieavonden voor het vriendenhuis zijn op 1 september, 14 september en 7 oktober, ja, vanaf 7:30. Ja. En waar is het?
4: Dat is bij Happy Co-Café aan de Markt in Almerehaven, aan de Markt 68.
3: Heel goed. Nou, wil je meer weten over de binnenhaven? Dan kun je kijken op debinnenhavenalmere.nl. Dus ook het woordje de moet je eraan toevoegen, hè? De binnenhaven op
4: Almere.nl, info. Ja. En daar kunnen mensen zich aanmelden. En dan zullen we verder met ze in contact treden.
3: Heel goed. Marjan Heidstra van de Binnenhaven Almere. Dankjewel. En laten we hopen dat het snel van de grond komt.
4: Ik hoop dat ook.
0: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dan gaat er één en dan gaan er weer meer. We hebben dat vorig jaar ook een keer gehad. Er was één zo'n maand. Ja, een soort sneeuwbaleffect.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Nou, we hadden het geld voor elkaar en we wilden het altijd al doen. Mijn man's ouders zijn jong overleden. Dus we dachten, waarom niet? Waarom wachten? Waarom niet gewoon nu doen?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, nee, wij zorgen voor stoelen. Zelfs wat schaduw waar we voor zorgen. Maar neem vooral zelf dingen mee. Het mag, het kan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al een miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld, is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zijn er al brede opklaringen en schijnt de zon tot zonsondergang nog flink met temperaturen van zo'n 18 of 19 graden. Maar vannacht koelt het in die opklaringen flink af naar uiteindelijk minimale waarden van zo'n 11 of 12 graden. Morgen dan schijnt de zon flink en loopt de temperatuur alweer snel op naar zomerse waarden, uiteindelijk van zo'n 26 of 27 graden. Er waait daarbij een zwakke tot matige zuidwestenwind en die brengt op zondag nog wat warmere lucht met dan 27 tot mogelijk zelfs 29 graden. En ook dan is er flink wat ruimte voor de zon.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Ook in de avond de mooiste muziek. Dit is Flevoland op 89.8.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de Fraude Helpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
3: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
2: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zijn er al brede opklaringen en schijnt de zon tot zonsondergang nog flink met temperaturen van zo'n 18 of 19 graden. Maar vannacht koelt het in die opklaringen flink af naar uiteindelijk minimale waarde van zo'n 11 of 12 graden. Morgen dan schijnt de zon flink en loopt de temperatuur alweer snel op naar zomerse waarde, uiteindelijk van zo'n 26 of 27 graden. Er waait daarbij een zwakke tot matige zuidwestenwind en die brengt op zondag nog wat warmere lucht met dan 27 tot mogelijk zelfs 29 graden en ook dan is er flink wat ruimte voor de zon.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer

0: 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Kom

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: God's sakes, turn around.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond zijn er al brede opklaringen en schijnt de zon tot zonsondergang nog flink met temperaturen van zo'n 18 of 19 graden, maar vannacht koelt het in die opklaringen flink af naar uiteindelijk minimale waarden van zo'n 11 of 12 graden. Morgen dan schijnt de zon flink en loopt de temperatuur alweer snel op naar zomerse waarden, uiteindelijk van zo'n 26 of 27 graden. Er waait daarbij een zwakke tot matige zuidwestenwind en die brengt op zondag nog wat warmere lucht met dan 27 tot mogelijk zelfs 29 graden en ook dan is er flink wat ruimte voor de zon.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Deze week wordt het energiek, vrolijk en verrassend. Herberg aan Zee met Patrick Martens en Marco Verhagen. Met leuke gasten, frisse verhalen en natuurlijk de nodige humor. Stem af en geniet van de zomer bij Omroep Flevoland. Herberg aan Zee, deze week van 11 tot 2.
1: Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder, over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: She work it, girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Je luistert naar Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.